het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

net kapiteit, jasje liggen en parfumetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte.

0: is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïense president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering.

0: is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt, dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. Bij Schiphol heeft meer dan de helft van de beveiligers onvoldoende tijd voor veiligheidsprocedures. Dat blijkt uit een analyse van bijna 200 klachten van de FNV. De vakbond meldt problemen met agressieve passagiers, onvoldoende training van nieuw personeel en hoge werkdruk sinds de nieuwe aanbesteding. FNV waarschuwt dat de veiligheid niet ondergeschikt mag worden aan kostenbesparing. En bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en 48 gewond geraakt. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen. En dat was geen militair doelwit. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden. Terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht loopt het vast door een ongeluk. Tussen knooppunt Maandenbroek en Maarsberg heb je 5 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Ook een ongeluk op de A16, Rotterdam-Breda, tussen Zevenbergse Hoek en Breda-Noord. Dat 4 kilometer. Je doet er 25 minuten langer over. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt, dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen, onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. Bij Schiphol heeft meer dan de helft van de beveiligers onvoldoende tijd voor veiligheidsprocedures. Dat blijkt uit een analyse van bijna 200 klachten van de FNV. De vakbond meldt problemen met agressieve passagiers, onvoldoende training van nieuw personeel en hoge werkdruk sinds de nieuwe aanbesteding. FNV waarschuwt dat de veiligheid niet ondergeschikt mag worden aan kostenbesparing. En bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en 48 gewond geraakt. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen. En dat was geen militair doelwit. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden. Terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files van gisteren staan op dit moment opnieuw door werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en Noorderloos 7 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli tussen Knooppunt Gorinchem en Everdingen. En daarom rijdt het verkeer om via de A2 Den Bosch richting Utrecht. Onder andere tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staan de file door werkzaamheden op de A44. Tussen Knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, lieve Daniek.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het vandaag, deze dinsdag?
1: Ja, goed, en met jou?
0: Ja, lekker. Een beetje hooikoortsrug, maar dat is niet gek met dit warme weer, uiteraard.
1: Nee. Het houdt niet op.
0: Het houdt niet op, niet vanzelf. Hey, je hebt een heel lekker weekend, een lang weekend gehad.
1: Ja, 4 dagen.
0: Daar wil ik straks alles over weten. Maar we gaan natuurlijk eerst, zoals altijd, ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan vandaag? En zo ja, waar dan bij?
1: Ja, nou, we hebben weer iets hoor.
0: Huh? Ja, de dag van de...
1: publieke dienstverlening.
0: Ja, oftewel Public Service Day, uitgeroepen door de Verenigde Naties, is 23 juni dus Public Service Day. En deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het werk van ambtenaren en publieke instellingen, zoals de zorg, het onderwijs en de politie. Het is een eerbetoon aan de mensen die de samenleving draaiende houden. Ja, ja, dat is natuurlijk zo. Ik denk dat voor alle drie die groepen mensen... het zijn geen dankbare beroepen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Heel veel mensen zijn lelijk daarover.
1: Ja, en of ze doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
0: Ja, zo van, nou ja, dat hoor je maar gewoon te doen.
1: Ja.
0: Terwijl alle drie de vakken, zowel in de zorg als het onderwijs als de politie, is niet makkelijk, hè?
1: Nee, keihard werken.
0: Nou, dat... Ik moet weer niezen, jongens. Die hooikoorts heeft me goed te pakken. Hou dit even vast, deze gedachte.
1: Ja. Maar ja, ik vind, ze hebben natuurlijk allemaal ook wel een aparte dag. Bijvoorbeeld dit weekend is dan ook weer Veteranendag. Die krijgen we ook nog deze week erbij.
0: Ja.
1: Maar toch vind ik het ook wel mooi dat ze het in totaal bij elkaar ook nog een keer benoemen.
0: Zeker weten.
1: Ik denk dat je nooit genoeg stil kan staan bij deze mensen. Dit soort beroepen.
0: Helemaal met je eens. Ik denk dat het tijd is voor een lekker muziekje. Daarna komen we bij je terug met opmerkelijk nieuws. Als in, heb je dit al gezien?
1: Ja.
0: Ik hoop dat jij wat gezien hebt.
1: Ja, ik heb weer wat gezien.
0: Jij hebt weer wat gezien? Oh, nou, we kunnen niet wachten om te weten wat ze dan hebben gezien. Maar we gaan eerst lekker naar Sheila E. met The Belle of St. Mark. Of ze nou verliefd is op een klok of een hele knappe vent, daar ben ik niet helemaal uit. Misschien is het wel een knappe mevrouw, dat kan natuurlijk ook.
2: De

0: Goedendag. Oké, het is toch een hij.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, je weet maar nooit.
0: Hey, ja, daarom. Dus ik was het even vergeten waar het nou precies zat. Het is tijd voor, heb je dit al gezien? Heb jij iets gezien, Danique, wat je met mij wilt delen?
1: Ja, ik weet niet echt wat ik hiervan vind, ook.
0: Oh.
1: Want er is namelijk in België een seriemoordenaar vrijgelaten uit de gevangenis na 47 jaar.
0: Oh. Ja. Nou ja, het is wel, heeft zijn straf uitgezeten dan.
1: Ja, dat wel. Maar hij kwam dus vast te zitten omdat hij meermaals een moord heeft gepleegd.
0: Ja, anders word je geen seriemoordenaar.
1: Nee. Als ik het goed zeg, zijn het er zes. Zes? Ja, het zijn er zes. Nu is hij dus gisteren om 6:15 vrijgelaten. Hij wordt wel nog een soort omgebracht bij bepaalde afdelingen waar hij nog zich moet melden.
0: Ja, een soort reclasseringsverhaal. Ja.
1: Hij krijgt ook wel nog een enkelband, zodat hij het domein niet kan verlaten. En er zijn best wel wat dingen over. Want ze zeggen dat je niet bang voor moet zijn dat je geen risico loopt. Maar ik kan toch wel begrijpen dat mensen denken van, yo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik vind het wel interessant. Want wat zegt het feit dat hij die enkelband omkrijgt, dat ze hem toch niet helemaal vertrouwen?
1: Nee.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dus dan kan hij, als die man een keukenmes tegenkomt onderweg,
1: ja,
0: om maar eens wat te roepen.
1: Ja.
0: Denk ik dan.
1: Maar ja, het is ook best wel vaag. Want hij heeft dus niet in zijn eentje de moord gepleegd. Maar samen met iemand anders, waarvan ze dus een situatie escaleerde en het hele gezin naast de vader zelf hebben vermoord. Want hij was de vader. Dus zijn vrouw, de twee dochters, nee, drie dochters zelfs. Ja, en de verloofde. Dus het is echt een soort familie. Echt zo'n documentaire.
0: Ja, die gaat nu zeker uitkomen, denk ik. Want ze kunnen hem spreken, dus misschien gaat hij wel zelf vertellen hoe het...
1: En zijn motief toen der tijd was dat hij het deed vanuit frustratie over eerdere zelfstraf.
0: Oké, vriend. Rustig aan.
1: Toen heeft hij maar 5,5 jaar gezeten.
0: Oké.
1: Maar ik vind het toch wel vaag dat je vanuit frustratie...
0: Het is een hele bijzondere manier van omgaan met je frustratie en je...
1: Ja, maar wat dan wel grappig is, deze meneer, daar zie je een foto uit 1979 dat een man vast komt te zitten.
0: Ja, want dat is natuurlijk al een tijdje terug weer.
1: Echt zo'n snor en zonnebril, een kapsel, ook echt uit de jaren 70. Uh-huh. En nu is hij dus naar buiten met dezelfde snor en dezelfde bril, alleen heeft hij grijs haar en is lang haar.
0: Maar verder zie je... Ze hebben hem gewoon helemaal intact gelaten.
1: Zelfs die bril is nog hetzelfde.
0: En misschien denkt hij wel dat het nog steeds mode is. Hè? Dat kan. Ja. Weet die man veel?
1: Ja, want hij is 78.
0: Ja, die heeft nooit meer... Maar dat is ook, dat lijkt me ook...
1: 47 jaar.
0: Hoe ga je je aan deze maatschappij... toen hij wegging, was er geen mobiele telefoon, geen internet, geen...
1: Ja, en de regels zijn heel anders. Maar 47 jaar, dat is echt wel heel lang. Hè? Dat is gewoon...
0: Ja.
1: De gemiddelde Nederlander, hoe oud ze zijn.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet of die meneer gelukkig naar buiten komt. Maar ja, aan de andere kant zou ook wel karma. Hij moet wel blij zijn dat hij naar buiten mag, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
1: Want het is best wel, ja, luguber.
0: Ja. Ja, nou, dit was inderdaad een bijzondere. Ik weet ook nog niet zo goed wat ik ervan vind.
1: Nee.
0: Zit je te luisteren en denk je, nou, ik heb hier wel een mening over. Dan kun je die met ons delen door een appje te sturen naar 0634606464. Ging dat te snel voor je en luister je toevallig mee via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of de Girl Power Radio app. Kun je op het WhatsApp-icoontje klikken en je berichtje achterlaten. Kijk en luister je toevallig mee via de Twitch stream chat. Kun je daar uiteraard ook jouw mening achterlaten. Is het allemaal oké dat deze meneer weer rondloopt? Of zou jij even een extra slot op je appartement zetten? Ik ben wel benieuwd. Laat het ons weten. Het is tijd voor muziek. In dit geval van Raven Levine. Je weet wel, daarna gaan we kijken naar de situatie op de weg. Of dat een beetje een vakantiegevoel geeft of juist helemaal niet. En dan komen we weer bij je terug met de originele. En die is weer lekker vandaag, hoor. Maar eerst... Je weet wel, die...

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt weer veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg in 14 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is dicht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen tot 17 juli. Daarom is het ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Op de A27 zelf staat tussen de brug bij Hank en knooppunt Gorinchem 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: There she goes and there we go. Want het is namelijk tijd voor iets belangrijks.
1: Ja.
0: De originele.
1: Ja, en deze week hebben we er eentje die... we gaan over twee heel veel vertellen. Maar hij is niet één keer, maar zelfs twee keer gecoverd.
0: Ja, want ik wou net zeggen, de cover die je hebt gekozen is heel recent. Maar daarvoor is die al een keer eerder gepakt.
1: Ja, want we gaan het namelijk hebben over The Tide is High. En het origineel komt al uit 1967 van The Paragons. Mm-hmm. Ja, en het is best wel een rockachtig, rock, reggae-achtig nummer.
0: Ja, interessante combinatie wel, ja.
1: Ik denk dat ik het zo goed verwoord. Ja, en het is best wel een opmerkelijke sound, omdat het ook nog niet veel werd gebruikt. Er zit ook een soort viool in. En het gaat over, het wordt door vrouwen nu gezongen, toen gezongen. En er was best wel nog een gedoe of het nou een man werd of een vrouw die het gezongen werd.
0: Ah.
1: Hij ging zingen. Want John Holt heeft hem uiteindelijk ingezongen.
0: Ingezongen, want het was eigenlijk bedoeld voor dames.
1: Ja, en wie dat is niet bekend, dat is nooit naar buiten gekomen, maar het was een vrouwelijk duo. Ja, als ik denk van uit die tijd weet, ken ik geen vrouwelijk duo.
0: Hapie, oh nee. Ja, die waren er nog niet in 67.
1: En toen is die ook alweer gecoverd in 1980.
0: Door Blondie.
1: Ja.
0: Die versie ken ik.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja, en dit is, het lijkt er wel heel erg op, alleen het heeft wat meer blazers en strijkers erbij.
0: Ja.
1: Denk ik, dat ik het zo wel goed...
0: Ze hebben er een beetje een zomers nummer van gemaakt. Blondie die zweeft een beetje ergens tussen punk en reggae in.
1: Ja.
0: Was ook overigens Blondie de eerste vrouw, de eerste, let op, witte vrouw, die rapte in een van haar nummers.
1: Ja, en daardoor is dit nummer, dus door haar imago ook, heel erg snel naar de nummer 1 plek in de VS en de US
0: terecht gekomen.
1: Ja.
0: Maar dat is niet de cover waar je het over wil gaan hebben.
1: Nee, want hij is ook nog een keer in 2002 door de Atomic Kitten.
0: Atomic Kitten, dat zijn de Engelse meisjes, toch?
1: Ja, en dit is een wat meer pop-dance
0: versie. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik was uiteraard, want je kent mij, ik ben een zure sloot. Ik was kwaad. Ik dacht, wat doet ze met mijn Blondie-nummer? Niet wetende dat de Paragons daar nog voor zaten. Want ook ik kom van een generatie die dacht dat alles origineel was wat het niet was. Misschien is dat ook wel waarom ik me daar dan zo kwaad over maak.
1: Ja.
0: Maar vertel je even alles over Atomic Kitten. Ja. Dan ren ik even naar onze deur.
1: Ja, want de videoclip is ook heel erg legendarisch geworden voor de fans. Omdat de bandlid Natasha destijds hoogzwanger was. Wat dus heel erg creatief opgelost moest worden. En op een bepaalde manier gefilmd en meegedanst moest worden. En dat gebeurt natuurlijk gewoon niet vaak. Dat iemand hoogzwanger zomaar in een videoclip zit. Waardoor die ook wel keihard is geworden. En ook dit nummer werd een groot succes en scoorde opnieuw de nummer 1 positie. Maar in Nederland piekte die maar tot positie 3.
0: Ach, maar gaan we ze nu toch 0,03 cent geven voor hun versie?
1: Ja, ik denk het wel toch.
0: Lekker naar Atomic Kitten. The Tide is High.

0: quit playing games with my heart. With my heart. Ja, nee, ik weet niet wie er spelletjes aan het spelen is. Ik was het niet in ieder geval. Ik heb wel iets anders voor je.
1: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Ja. Wat is anatidefobia?
2: Ik denk een fobie.
0: Dat komt goed. Dat klopt.
2: Een
0: maar
2: fobie.
0: Wat voor fobie is het anatidefobia?
2: Ik zou het niet weten. Fobia is dus wel bang. Is ergens bang voor.
0: Is ergens bang voor zijn. Ja, en als je anatidefobia hebt, dan ben je bang dat je de hele tijd door een eend wordt bekeken. Ik heb zoveel vragen.
2: Ja. Ja. Maar ben je dan bang omdat ze kijken? Ben je bang voor... Oh, dan
0: of ben je bang voor eenden? Ben je bang voor...
2: Dat ze je aanvallen? Of ben je dan bang voor...
0: Ik weet het niet.
2: Ja, maar ik kan het ook wel snappen hoor. De ene kunnen wel kijken wel heel... Ja, ze hebben een beetje zo'n blik dat ze door je heen kunnen kijken.
0: Vind ik. Oh.
2: Ja.
0: Oh.
2: En als ze staren zijn, kunnen ze wel... Ja, ik
0: een starende eenden.
2: Ja.
0: Paniek van starende eenden.
2: Ja.
0: Oké.
2: Of bang voor het onverwachte wat hij gaat doen. Ik zou het niet weten.
0: Ik weet het ook niet. Nou ja, goed. Heb jij anatidefobia en luister jij? Kan je ons vertellen wat dan precies de angst is? Is het de angst voor de duistere eendenblik? Ja. Is het de angst voor een groep eenden? Is het de angst voor alles met veren? Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Waar ben je bang voor? Kwak.
2: Ja, het lijkt me echt wel... Oh. Maar eentjes zijn... Ik vind eentjes dus helemaal niet... Echt.
0: Nee, ik dus ook niet.
2: Behalve
0: dus,
2: ganzen.
0: Maar dat zijn geen eenden.
2: Nee, klopt.
0: En ganzen zijn niet per se eng. Ze zijn in groepen gewoon kut.
2: Ja, vooral als ze dan midden op je fietspad staan. En je moet er langs fietsen. Je kan er ook niet omheen door het gras. Omdat er zoveel zijn. Dat vind ik zo eng. Dan fiets ik echt om.
0: Ja, ze bijten graag in knieschijven. Ja. Ja, nou ja. Eenden dus. Ik ben heel benieuwd. Ik heb vragen. Ik ga dit toch even uitzoeken. Misschien komen we er zo meteen op terug. Maar nu eerst muziek over eenden. Of één eend om precies te zijn, denk ik. Of over bukken, dat weet ik nog niet.

0: zo vlogen wij alweer in één keer bijna uit het eerste uur van ja, vallen en opstaan. Potversnokkers. Het moet niet gekker worden hier.
1: Nee.
0: Maar we hebben nog twee hele lekkere uren voor je klaarstaan.
1: Ja.
0: Om te beginnen het volgende. En het volgende uur, dat is natuurlijk niet meteen. Hè. Je krijgt eerst nog een lekker liedje van ons om een beetje wakker te worden. Ja. Dan komt het journaal, de situatie op de weg. En dan komt de powerplaat van deze week door jullie zo knijtertje hard naar de eerste plek gestemd. Voor de mensen die vergeten zijn waar ze op hebben gestemd. Jullie hebben massaal gestemd op Tove Lo en Stromae met De Fleur. Dan hebben we drie nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week. Ik moet weer niezen, dan ik hou op met mij. Wacht.
1: Ja. Gezondheid.
0: Echt niet te doen dit. Oh, sorry lieve luisteraars. De hooikoorts heeft mij vandaag echt knijterhard te pakken. En het komt misschien ook wel omdat een van de kanshebbers van volgende week Bloemengarten heet. Oftewel
1: ja, daar ga je
0: Bloementuin.
1: Al.
0: Ja, daar ga je alweer.
1: Ja.
0: En Trust Gardener. We gaan de tuin in met alle... En daardoor lose ik mijzelf. Nou, hey.
1: Ja, gaat soepel weer hoor. Ja.
0: De bruggetjes dienen zichzelf vandaag spontaan aan. Verder in het volgende uur, naast dat jullie mogen stemmen op de drie kanshebbers, hebben we uiteraard opmerkelijk nieuws en de concertagenda.
1: Ja, er is wel weer wat deze week.
0: Ik wou net zeggen, volgens mij komen er ontzettend leuke dingen aan. Waaronder eentje waar ik met mijn dikke pantat ga zijn. En mijn niezende neus. Want oh jongens, ik weet niet, ik ben lek op de verkeerde plek. Nee, er is nooit een plek om goed lek te zijn, toch?
1: Maar nee, ik hoop het niet.
0: Ik moet blijven niezen. Niezen. Ah, sorry.
1: Het zal deze hele week zo zijn met dit weer, hè?
0: Ik vrees het wel, ja. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, het komt zeer waarschijnlijk toch wel doordat ik vanochtend mijn pilletje ben vergeten.
1: Ja, dat zou ik nog wel.
0: Eén pilletje, wereld van verschil.
1: Ja.
0: Maar ik ben nu gewoon een niezende door het leven aan het gaan. Mijn welgemeende excuses, lieve luisteraars. Heb je ook zo'n last van hooikoorts? Laat me even weten wat jouw remedie is als je je pilletje bent vergeten. Ja, gordijnen, deuren dicht en onder je bed gaan liggen. Maar hoe functioneren jullie? Hoe is het daar, beste mensen?
1: Ja.
0: Daar ben ik wel benieuwd naar. Overigens, nog even terugkomend op het begin van dit uur. Want hallo, we hebben meer dingen besproken. Ik heb één iemand die heeft gereageerd op die anatidefobia. Oftewel de angst voor eenden.
1: Ja.
0: En dat is Eliane. En Eliane zegt, ik ben niet bang voor eenden. Maar ik ben het wel met Danique eens dat eenden eng kunnen kijken.
1: Ja.
0: Dus dat is...
1: Het is toch wel... Maar ze knipperen ook niet.
0: Ze knipperen. Ze hebben eenden oogleden. Oh, dan gaan we weer een nieuwe deep dive in. Ja, hebben ze oogleden?
1: Ja, want als ze slapen hebben ze hun ogen dicht.
0: Jij hebt wel eens naar een slapende eend gekeken?
1: Heb jij nog nooit een slapende eend gezien?
0: Nee. Ja, wel. Maar die liggen dan toch met hun hoofd zo gevouwen in hun eigen kont?
1: Met hun ogen dicht.
0: Oké. Ik wist niet dat je kwaad werd. Potverdorie, zeg. En er is ook nog iemand teruggekomen op jou. Heb je dit al gezien? Dat bijzondere nieuws van een Belgische veroordeelde meneer. Was het een Belgische?
1: Ja.
0: Die na 47 jaar uit de gevangenis kwam.
1: Ja.
0: Peter zegt, nieuwe sloten overal. Misschien toch ook maar wat tralies op mijn ramen. Zodat hij geen zin heeft om bij mij binnen te komen. Want het voelt vast als een gevangenis.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: En we krijgen ter plaatse een anti-hooikoorts tip van ome John. Goedemorgen ome John, wat fijn dat je er bent. Hij zegt, gasmasker hier, warm maar werkt. Ja.
1: Oh, weet je wat trouwens werkt?
0: Oh, nou komt-ie hoor. Mondkapje.
1: Nee, wat echt serieus werkt, brandnetel. Brandnetelthee werkt
0: heel
1: goed.
0: Ik dacht even dat je filmt dat ik mijn hele bek in de brandnetels moest douwen.
1: Of brandnetelthee drinken werkt. Maar het werkt dus ook als je brandnetels, ook al heb je last van je neus, over je armen bijvoorbeeld heen doet. Ja, dat gaat heel erg jeuken, maar dat heeft dus met bepaalde stoffen te maken.
0: Antihistamine.
1: Ja, en dan krijg je minder hooikoorts. Dat werkt ook.
0: Maar ik ga toch niet met jeukende armen lopen?
1: Ja.
0: Gekke man, ja, de vrouw.
1: Dan moet je niet zeuren, hè?
0: Nee, oké. Okay. Ik stop met zeuren.
1: Maar gasmasker vond ik ook wel een goed idee.
0: Ja, nou, ome John, als je er nog eentje hebt liggen, stuur hem maar op. Dan ga ik ermee in de show zitten. Kan mij het schelen. Ja, toch? Ik had jullie al beloofd dat er nog muziek aankwam. Dat gaan we dan ook daadwerkelijk doen. En we gaan even stampen met Jennifer Lopez en Pitbull. In de hoop dat jij je bed uitkomt. Oh, wacht. Hier, brandnetel. Quercetine schijnt te werken inderdaad als histamineremmer.
1: Ja.
0: Nou. Jemig. Ik leer van alles deze ochtend. Ik ga even de tuin in op zoek naar brandnetels. Jullie gaan even stampen met Jennifer Lopez. Dan komen we daarna bij je terug met het journaal. De plek op de weg. En powerplaat.
1: Ja.
2: Zelo.

0: zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hitte aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij Sun Express zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. De Europese Commissie ontvangt deze week een Taliban-delegatie met 5 leden in Brussel voor gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. De delegatie arriveert mogelijk vandaag met een visum van 1 dag. De EU zoekt samenwerking omdat afgekeurde asielzoekers momenteel niet naar Afghanistan kunnen worden teruggestuurd. Het Myanmarese leger heeft in 6 maanden meer dan 700 burgerdoden veroorzaakt. Dat meldt de Verenigde Naties. Minstens 470 sterfgevallen zijn het gevolg van luchtaanvallen. Onder meer op een boeddhistisch festival in oktober en een theehuis in december. De humanitaire situatie verslechtert door militaire blokkades en internationale bezuinigingen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden. Terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden weer. Op de A44 wordt gewerkt. De weg is dicht richting Amsterdam. Tussen Afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En daarom 25 kilometer file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 3 kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. 1 kwartier vertraging tussen Reewijk en Harmelen. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Door de werkzaamheden op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Nog veel vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: De powerplaat van deze week. Door jullie knijtert je hart naar de nummer 1 gestemd. De Fleur, Stromae en Tove Lo. Ja. Dat betekent dat we 3 nieuwe kansen hebben. Ik moet even voordat we naar de 3 kansen hebben van powerplaat gaan.
1: Wat gebeurt hier?
0: Oh, ik ben zo sukkel. Laten we zeggen dat het komt door het snot.
1: Ja.
0: Ik heb natuurlijk een oproep gedaan aan mensen van... joh, wat doe je tegen hooikoorts? Nou, ome John, immer behulpzaam. Begon eerst over een gasmasker. Legde vervolgens uit dat brandnetel inderdaad hielp. Maar had vervolgens een advies. En ik heb hem niet... Ik ben benieuwd of jij het op dezelfde manier aanneemt als ik. Niezen, zegt hij. Ik merk dat mijn neusslijmvliezen droog as fuck zijn in de zomer. Door pollen? Geen idee. Wanneer ik dan niezen moet, is het direct 20 keer en dan beginnen de waterworks. Ik denk dat pollen juist prikkelen door het droge slijmvlies. Ik pleur er nu 's ochtends kokosolie in, kop achterover laten smelten en doei. Je probeert wat. En dan zegt hij daaronder, Jezus mand, als in dat had kotter gekund. Jij trekt nu ook zo'n gezicht. Ik denk, met mijn pen en IML, ik zeg tegen hem, helpt dat echt kokosolie? Ik denk dan alleen maar dat je vet aan de scheid gaat.
1: Dat smeer ik in mijn haar.
0: Nee, ik denk... En ik denk dat je alleen maar vet aan de scheid gaat. Deze man zegt, aan de scheid? Hoe? Je doet het in je sinus, niet in je maag.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik zag mezelf al een kopje kokosolie drinken in de ochtend. Denk, what the fuck?
1: Oh my god, ja.
0: Het idee is een filmpje over het weefsel, zodat pollen afgevoerd kunnen worden, zoals bij een normaal functionerend slijmvlies. Ik vind hier iets in zitten. Ja, kokosolie, om precies te zijn.
1: Maar het idee dat je... iets in je neus giet, gewoon.
0: Ah, nee, man.
1: En dat wordt ook hard.
0: Dan drink ik,
1: hè?
0: Waarschijnlijk liever een Ik weet niet of het hard wordt, want kokosolie reageert op warmte, op lichaamswarmte. Dus ik denk dat het gewoon als een soort natte...
1: Dan zie je iemand langslopen, dan...
0: En toch ben ik geneigd om dit te gaan proberen.
1: Niet waar,
0: John, ik wil even weten wat voor kokosolie het is. Is het van die bio-natura die ik ook door mijn koekjes heen jank? Of is
1: maar
0: het...
1: werkt dan de kokosmelk of zo ook niet gewoon met kokoswater?
0: Kokoswater? Nee. Er zit bijna geen vet in.
1: Ja, weet ik veel. Alleen kokos in mijn haar. Verder dan dat weet ik niet.
0: Heel verwarrend koken. Zijn. Maar ja, die prachtige krullen die komen door de kokosolie.
1: Ja.
0: Goed, terug naar waar we waren. Ja. Ik moest even in deze zijlijn moest ik even om mezelf lachen. Kokosolie smelt bij 26 graden, stolt niet. Ja, zie je, dat dacht ik al. En aangezien onze lichaamswarmte theoretisch altijd meer is dan die 26 graden, tenzij bevroren, maar goed. Nee, terug. 3 nieuwe kanshebbers in willekeurige volgorde zijn dat Catch Creek, Bloemengarten en Shirin David met Goed Genoeg. De Bauza met Lose Myself en onze allereigenste Helene met Trust Gardener. Nou, mag jij, omdat je zo fruitig bent, vertellen waar we mee gaan lopen te liggen, te lopen te beginnen?
1: Sorry dat ik dit ga zeggen, maar ik wil echt met de heftigste beginnen. En deze ken ik toevallig al. En ik wil het niet horen, dus doe maar als eerste. Ik was echt zeer goed genoeg.
0: Ja. Dat snap ik.
1: Kijk, ik weet je dat Oost met het nummer. Wat hij zingt is wel mooi. Weet je, van jij bent goed genoeg.
0: Ja, maar die stem is
1: de boodschap. Die...
0: Ja, oké. Okay. Ik ga je even voor de mensen die geen idee hebben. En dus geen TikTok hebben. Ik had dit namelijk, ik zal je vertellen. Ik had deze video ook al gezien voordat dit een keuze werd.
1: Ja.
0: En dat komt omdat ik omga met een jongere generatie.
1: Ja.
0: En iemand dat naar mij had gestuurd met... Kijk dit! Ja. Goed Genoeg is gigantisch viraal gegaan. In mei van dit jaar kwam de Duitse producer... of Duitse producer collective Kitschkrieg. En dat betekent zoiets als kitschoorlog. En dat klopt wel, want het is zo kitscherig als maar zijn kan. Indie pop duo Bloemengarten, waar ik zo van moet niezen... en een rap superstar, Shirin David... Het gingen samenwerken. En het gaat inderdaad, de tekst is mooi. Het gaat over zelfacceptatie. En dat is alleen maar prachtig. Maar waarom is dit nou zo'n bijzonder nummer? Nou, het refrein, Du bist gut genoeg, wordt in een vrije hoge falsetto gezongen door de Bloemengarten, volgens mij.
1: Ja, en als
0: zanger Rayan heet hij.
1: Ja, en als je hem ook ziet, verwacht je niet dat dit uit hem komt.
0: Nee, ik verwacht meer een soort hip-hop-achtige dinges. En het ging dus viraal op TikTok, omdat in Amerika, daar spreekt natuurlijk niemand Duits.
1: Nee.
0: En ze hadden geen idee wat Du bist gut genoeg is.
1: Nee.
0: Dus er kwamen allerlei meme-video's, waarin zelfs Lizzo bijvoorbeeld voorbij kwam. En ze dachten dat er gezongen werd, Du bist gut genoeg. Nou, Doobie is een blow. zeg maar. Of een jointje. Ja. En een scootkanoe. I don't know. Ja, weet ik veel.
1: Nu ook doordat hij zo ver gaat, wordt hij ook in elk land in hun eigen taal helemaal...
0: Ja, wij hebben inmiddels ook al een Nederlandse versie ervan, hè? Hopeloos. Ja, het is allemaal verschrikkelijk. Ja, schrikkelijk is het. Ik vind het dus 3 keer niks. Misschien zelfs wel 4 keer niks. Nee. Ik geloof dat jij er ook de krullen van uit je haar slaat.
1: Ja, echt.
0: Dus wat wij gaan doen is even koffie zetten. Ja. Terwijl jullie lekker gaan luisteren naar kanshebber nummer 1. Kitsch Creek, Bloemengarten, Hachu en Shireen met Good Genoeg.

0: Ja, kanshebber nummer 1 dus. Kitsch Creek Bloemengarten. Bloemengarten! En Shireen met Goed Genoeg wordt hij... Oh, John, wat een mooie omschrijving. Die vraagt, wie is deze bejaarde tantestem? En ik denk dat dat inderdaad is waar ik volledig op stuk loop in het liedje. Dat klinkt als je oude tante die iets probeert te zeggen wat je niet zo goed verstaat. En dat je dan je oor wat dichter bij haar mond brengt. En dat dan die vieze snorhaar in je oor kriebelen de hele tijd. Dat is een beetje hoe dit nummer op mij overkomt. Nou, die is gelukkig voorbij. We hebben nog 2 kanshebbers over. En ik ga er zomaar van uit dat Danique wil stoppen met het allerlekkerste van vandaag. Maar ik ga toch even aan haar vragen. Daan, gaan we als tweede draaien Lose Myself of Trust Gardener?
1: Nou, ik ken ze allebei niet. En dan denk ik toch dat Trust Gardener pakt mij meer. Dus dan wil ik eerst beginnen met Lose Myself. Want dat ben ik nu wel na dit.
0: Je bent jezelf al kwijtgeraakt. En we willen onszelf graag weer terugvinden. Ja, dat snap ik. Dat is van onze vrienden van de Bauza. En die maken natuurlijk, hoe noemen ze het? Scandi House noemen ze het zelf.
1: Wat?
0: Ja.
1: Wat?
0: Ja,
1: waarom is alles altijd een term in muziek wat niet bestaat? Waarom kunnen we het niet gewoon bij rock, metal, house, techno? Waarom moet het allemaal...
0: Of gewoon slecht, goed, zoiets. Ah. Nou ja, goed. Lose Myself is dus de nieuwe, hopelijk voor hun, hit van de Bauza. En de Bauza maakt dus Scandi House. En dat is Scandinavisch house. Oftewel house met een Noordische touch. Ja, hartstikke leuk. Zij hebben eerder, want deden zij mee in dit als powerplaat kans hebben met Magnetic. Weet je nog?
1: Nee.
0: Heb je dat verdrongen? Nou, Magnetic zat overal onder elk TikTok-filmpje. Ik ga het even wachten. Even. Als ik het je ga laten horen, dan weet je het meteen weer. Want nu wil je natuurlijk, dat wil je weten.
1: Ik heb nu heel veel vraagtekens.
0: Ja. En als je het hoort, denk je, oh wacht, dit ken ik wel. We gaan even een stukje Magnetic doen.
1: Oké. Oh, die alles jat.
0: Ja,
1: die.
0: Alles bij elkaar gejat.
1: Ja.
0: Ja. Scandi House. Ja. Hou je maar gewoon.
1: Ik snap niet dat dit Scandi House wordt genoemd.
0: Ja, omdat het schandalige house is, denk ik. Of is dat niet wat ze bedoelen met Scandi House?
1: Nee, ik zie door namelijk gelijk Scandinavisch house, denk ik, oh, dat is een soort Viking-achtige house.
0: Dat zou vet zijn. Ja. Helaas, dat is het
1: pindachies.
0: Niet. Ja, helaas, pindachies. Nee, het is dit. Dus schandalig gejatte house. Maar ze hebben een nieuw nummer. Het heet Lose Myself. En dat gaat over jezelf verliezen in de muziek met iemand anders. Oftewel, samen met jouw muziek luisteren. Volgens mij kennen we een nummer, hè? Music Sounds Better With You.
1: Ja.
0: Maar hey. We doen net alsof zij het net hebben uitgevonden.
1: Ja.
0: Het is een double release. Ze hebben een single met 2 A-kantjes uitgebracht, vinden ze zelf. Want dit is de andere A-kant van de single I Wanna.
1: Dat vind ik echt wel, als je dit durft te zeggen.
0: Gaaf, hè? Hebben we wel ballies? Ja, ze hebben wel ballies. Maar ze zijn ook met z'n drieën, dus in ieder geval hebben ze 6 ballies. Dus dat.
1: Ja.
0: Nou, deze 6 ballen gaan zichzelf verliezen en wij gaan er naar luisteren. Bam! Of niet?
1: Nee.
0: Nee, kan ook. Weet je wat?

0: ben mezelf ook een beetje kwijtgeraakt hier.
1: Ja, ik.
0: Je hebt een deep dive gedaan in de. De Scandi House. De Scandalig bij elkaar gejatte house.
1: Ik ben nou niet zo van de subgenres. Ik vind gewoon genres de genre. Dus ik ging letterlijk opzoeken. Wat is Scandi House? Nou, er staat dat het een subgenre is in de elektronische muziek. En dat dus melodieën heeft van Scandinavische melodieën. Maar als ik dit hoor, denk ik nou niet, oh, dit komt uit Noord-Europa, maar dit kan ook uit Amerika, Nederland, Spanje, weet ik het welk land. En dan denk ik, ja, maar
0: zo Noordic is het dus.
1: Het grappige is, als je dus opzoekt, letterlijk, wat is Scandi House? Dan krijg je wel als tweede pop-up dat een advertentie van hun dat ze in oktober in Paradiso staan. Dus ik denk dat hun de enige zijn die zichzelf zo noemen.
0: Very possible.
1: Omdat ik denk dat de mensen die het wel echt maken zich gewoon zeggen, yo, ik maak house. Denk ik. Dat is mijn idee.
0: Want, ja, dit is jouw theorie van de koude grond. Ik ben het er wel mee eens. Oh, maar John vindt het een geestig liedje.
1: Ik vind het geen verkeerd liedje.
0: Het is ook niet stom. Maar, het is niet zo vreselijk stom als dat Good Genoeg.
1: Weet je wat voor vibe mij dit geeft? Nou. Een liedje zoals Teddy Swim. Ik weet niet wat het is. Is dat Teddy Swim? Ik weet niet. Die man met die hele lage stem.
0: Ja?
1: Die ook een beetje
0: lose control. Dat is Teddy Swims.
1: Die ander. Ik weet het niet. Maar het klinkt heel erg. Ik vind het een vibe van een hele grote Amerikaanse artiest. Ik weet zijn naam gewoon even niet, jongens. Sorry.
0: Ja, komt vanzelf.
1: Klinkt ook niet nieuw.
0: Het is tijd voor het toetje van vandaag. Het lekkerste voor het laatst. Dat doen wij graag. Het lekkerste voor het laatst bewaren, zodat de nasmaak fijn blijft. Het is namelijk onze eigen Hylien.
1: Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar.
0: Ja, en Hylien die is zo lief geweest om zelf even te vertellen waar dit nummer over gaat.
1: Ja.
0: Trust Gardener gaat over het onvoorwaardelijk blijven geven en van liefde en vertrouwen.
1: Oeh.
0: En ondanks dat je het niet direct terugkrijgt, zal je op termijn eindelijk de vruchten plukken van je harde arbeid, het water geven en het verzorgen, het onkruid wieden, het zien groeien, van een zaadje naar een bloem naar een vrucht. En dat alles geldt ook voor de relaties die je hebt en hoe je met de wereld om je heen omgaat.
1: Oké, dus het is best een diepe.
0: Ja, het is En Hylien heeft alles helemaal zelf gedaan. Inclusief de drums inspelen.
1: Ja, echt?
0: Ja.
1: Wow.
0: Dus,
1: Echt haar nummer. Echt.
0: Het is echt haar nummer. Er is niks aan gejat. En
1: mooi.
0: Ik ben nu al verschrikkelijk trots op haar. En we gaan jullie straks natuurlijk uitleggen hoe je moet stemmen. Maar ik ga er ook een licht dwingend advies bij geven. Stem op Trust Gardener.

0: onze eigen Stihilien met Trust Gardener. Oftewel, tuin. Tuinman, vrouw van vertrouwen.
1: Ik ben best wel in... Het verbaast me heel erg, want ik dacht aan het verhaal te horen. En het titel van dit wordt een wat dieper nummer. Dus wat...
0: Slomer?
1: Ja, en het is best wel vrolijk.
0: Best up-tempo. Ja. Almachon die trekt het niet. Die zegt, geweven trui, groene zeephaar, hippie type. Nou, als Eline iets niet is, dan is het dat wel.
1: Nee.
0: Ja, en ik heb dit nummer... Er is trouwens ook een live renditie van op YouTube te vinden. Check die. Is een aanrader. Maar goed, jullie, lieve luisteraars, moeten stemmen. Jullie mogen kiezen deze week tussen Good Genoeg van Kitsch Creek, Bloemgarden, Shireen David, Lose Myself van de Bauza of Trust Gardener van Hileen. En stemmen doe je via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. En in beide gevallen klik je op de pagina, dan wel het tapje Powerplaat.
1: Ja.
0: En morgen vanaf 1:10 kun je stemmen in de Girl Power Radio Insta Stories en Facebook Stories.
1: Ja. Doe.
0: Dat dus.
1: Ja.
0: Dan is het nu inmiddels alweer tijd voor de situatie op de weg. Heb jij een wilde gok? Wat denk jij?
1: Ik denk dat het
0: dinsdagochtend.
1: Ik denk dat het wel druk is. Ik denk dat het eigenlijk best wel heel erg druk is. Omdat mensen nog voor de warmte op werk willen zijn.
0: Ja, ik snap dit. Dat denk ik ook. We gaan kijken of
2: wij... Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is tot nu toe minder druk dan gewoonlijk op dinsdag. Er staan wel lange files. Dat heeft vooral te maken met de wegwerkzaamheden. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden 19 kilometer file. Vertraging is een half uur. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht. 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wat was dat voor uiteinde? Potversnorrie, ja. Lil Nas. Ja, Call Me By Your Name was dat van Lil Nas. Het is tijd, mijn lieve kat, voor opmerkelijk nieuws. Daar hebben we zelfs een Alice'je voor die iets heel bijzonders zegt. Nou ja, zo bijzonder is het niet, maar let op hoor. Oh, waar is ze? Alice, waar ben je?
1: Ik ben hier. Luister maar. Oh, nee, ik ben niet hier. Ik ben hier. Nee, ook niet.
0: Ja, Michael Jackson is hier ook zo te horen. Maar hier is Alice.
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met Danique.
3: Ja, ik heb twee opmerkelijke nieuwtjes. Ja, en ik begin toch even met wel een hele rare. Want de Franse politie vindt een Picasso-schilderij. Dat vind ik ook knap dat je er een vindt. Maar nog ook bij een drugsinval. Ja. Tijdens de zoektocht naar drugs in een woning in een voorstad van Parijs is een schilderij van Pablo Picasso aangetroffen. En ja, ik vind het dat toch wel... wat de hel doet
0: hoe dat
3: daar?
0: Nou ja, aangeschaft van... Of nou ja, aangeschaft. Naar binnen geharkt met diezelfde drugs centjes,
3: ja.
0: Denk ik.
3: Nou, het ding is dus, ja, ze hebben heel veel onderzoek gedaan. En bleek inderdaad dus gewoon het werk zijn van de Spaanse Picasso. Maar welke het is dus nog niet bekend.
0: Ja. Oh!
3: Maar,
0: want het is wel, is het wel een bekende Picasso? Of
3: dat,
0: is het misschien een replicasso?
3: Ze zijn er heel geheimzinnig over. Dus ik kan er ook niet uithalen of ze het niet naar bekend maken welke het is. Als in, ze weten het niet of we mogen het niet weten. Want ze doen er nog heel vaag over. Er zijn wel vier verdachten vastgehouden. Maar naast Picasso hadden ze ook heel veel cannabis, merkkleding en enkele duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen.
0: Huh.
3: Ja. Ja.
0: Ja.
3: Wat heb jij thuis? Ja, een Picasso.
0: Ja, maar ja.
3: Sorry.
0: Oké, nou, ik heb gewoon zo'n IKEA-schilderij van een wegrijdende taxi. Nee hoor, ja, ook maar niet.
3: Dat je daar ook kan komen is überhaupt al heel knap. Want het zal waarschijnlijk niet uit het museum zijn. Want anders hadden ze wel heel groot erbij gezet.
0: Gestolen.
3: Is gevonden in Parijs, bla bla bla bla. Ja. En dus of misschien wisten ze het gewoon echt niet. En is het in de familie of zo. Ja, ja. Zoiets.
0: Ja, we hebben weer vragen. Misschien als je zit te luisteren en je denkt... Oh, nee, maar dit weet ik. Ik heb inside informatie, want ik ben namelijk van de familie Picasso. Bijvoorbeeld. Laat het ons weten. Stuur ons een appje op 0634606464. Of via de Girl Power Radio website, de Girl Power Radio app. Via het WhatsApp-icoontje. Als je daar toch bent, laat dan meteen even je verzoekje achter... voor het derde en laatste uur van onze show. Dus, nou... Dat gezegd hebbende, had je nog eentje,
3: ja,
0: zei je?
3: Ja, ik was hier zelfs bij. Ja, dit was echt
0: was erbij?
3: Ja, dit is echt wel heel vet. Want ik was natuurlijk dit zondag op Pinkpop. Waar een van mijn lievelingsartiesten Youngblood optreden. En hij staat wel bekend om dat hij bij een bepaald nummer altijd iemand op het podium trekt.
0: Die gaat helpen?
3: Ja, die op de gitaar Fleabag kan spelen.
0: Oké.
3: Okay. Nou, dat is zondag dus ook weer gebeurd. De 22-jarige Cam Tessen. Ja, hij komt uit Hoorn. En het is wel grappig, want hij ging dus eigenlijk voor de Foo Fighters. Had hij een bord gemaakt met mag ik met jullie meespelen. En toen kwam hij erachter dat bij Youngblood dat veel vaker gebeurde. Dus hij heeft de achterkant van het bord.
0: Kansberekening is dit.
3: Ja, toen heeft de achterkant van het bord dacht hij, weet je, ik ga nog een poging doen voor de voor. En dat heeft Youngblood gezien. Maar het vaag hieraan is, Cam kende dit nummer dus niet. Die heeft in de rij, bij de barricade, want hij zat dus vooraan, is hij dit nummer één keer gaan luisteren. Is vervolgens dus op het podium terechtgekomen en kon hem zo uit zijn hoofd meespelen.
0: Na één keer?
3: Ja, na één keer gehoord te hebben en dus ook niet geoefend.
0: Wauw.
3: Dan heb je echt wel een muzikaal oor. Maar hij heeft al in meerdere bands gezeten. Dus hij wist wel hoe het was om op de podia te staan. Maar hij zegt, ja, dit was echt fantastisch. Maar hij vond dit minder spannend dan in een kroeg optreden. Hij zei, ik zag alleen mijn moeder staan. En daar hield ik me bij vast.
0: Wow.
3: En ik ben gewoon gaan spelen.
0: Wauw.
3: Ah. Ja.
0: Was hij met zijn moeder naar Pinkpop?
3: Ja, met zijn moeder en zijn tante. Dus hij eindigde ook, want hij moest nog wat zeggen. En toen dacht hij, ik kan wel heel veel zeggen. En zijn woorden waren gewoon rock and roll, baby. En I love you, mama.
0: Ah.
3: En verder, en nu...
0: Klonk het een beetje? Of had jij zoiets van, nou ja, leuk dat je heel knap, maar niet heel mooi?
3: Hij kon het echt wel. En toen, want hij komt ook uit Hoorn. En toen begreep ik dat hij dus zelf ook muziek maakt. Dat zijn... zangdocent zelfs heeft gezegd. Je moet niet naast je schoenen lopen, maar het gaat gebeuren. Toen ben ik wat gaan opzoeken en hij kan het wel, hoor.
0: Hoe heet het bandje waar hij in zit?
3: Daar kom ik nog op terug. Ik ga dat even...
0: Want we kijken. En misschien heeft hij wel een of ander Spotify-flattertje gemaakt waar we naar kunnen luisteren.
3: Ik ga op onderzoek.
0: Leuk. Nou, dat is inderdaad best opmerkelijk nieuws.
3: Het gaat weer Nederlander wereldwijd viral.
0: Even kijken, hebben we Fleabag? Ik ga eens even kijken. Ja, natuurlijk hebben we die. Zullen we die dan meteen maar even draaien, zodat we weten over welk nummer het nou ging, dit hele verhaal? Fleabag van Youngblood. Daarna komen we bij je terug met de concertagenda. Lekker.

0: Nou, dat was best lekker. Ik zat er even naar te luisteren. Want ik denk van, hoe moeilijk is dit dan om te gitaren?
1: Ja, het valt wel
0: ik
1: mee.
0: Ik snap wel waarom ze dit nummer kiezen om mensen mee te laten spelen. Want het is heel recht toe, recht aan.
1: En ja, er komt dan toch wel voor dat mensen dan op het podium staan en niet kunnen, hè?
0: Ja, dat snap ik ook wel. Ik kan me ook voorstellen dat zelfs als je heel goed gitaar speelt en je ziet ineens zo'n zee van mensen voor je,
1: ja,
0: dat je denkt, moeilijk.
1: Ja.
0: Ja. Lieve schat,
1: ja.
0: Jij hebt een deep dive gedaan in het uitgaanscircuit van Nederland.
1: Ja.
0: Waar kennen we naartoe lopen te leggen te gaan deze week? Waar moeten we wezen? Wat is er? Wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, ik heb weer een paar. Vandaag kan je namelijk Bad Bunny zien in de Gelderdome.
0: Nou, het is wat dat betreft, waarom is mijn moeder daar niet? Mijn moeder is een groot Bad Bunny fan natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat ik wel weet waarom ze er niet is. Die heeft even wat iets minder gezondheid
1: in
0: dit moment.
1: In de warmte.
0: Ja, dus dat gaan we er niet aan doen.
1: Ja, mocht je dus vandaag niet kunnen, heb ik goed nieuws. Ik kom morgen weer.
0: What?
1: Ja.
0: In Arnhem.
1: Ja, weer in de Gelderdome. Ja,
0: lekker.
1: Twee keer. Maar morgen kan je ook naar A Perfect Circle in de AFAS Live.
0: En A Perfect Circle heeft een nieuw album uit, ga ik je vertellen. Waarvan je komende vrijdag in Moskult de eerste release single kan gaan luisteren.
1: Oh, echt?
0: Jazeker.
1: Oh, leuk.
0: Neo die heeft het over nieuwe releases. En zij pakt A Perfect Circle ook mee.
1: Oh, vet, vet. Oké, die gaan we allemaal luisteren, jongens. Maar we hebben donderdag beginnen twee hele grote festivalen. Eerst begint namelijk Defcon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ook natuurlijk Jera.
0: Ja, en daar zijn Deborah en ik aan het werk in de moshpital.
1: Ja.
0: Daar kun je terecht als je uitgemosht bent en helemaal verkreukeld bent, want ik sta daar 8 uur per dag te masseren. Yo-ho! En a bottle of rum. En Deborah zorgt voor verkoelende, frisse, supersoker douche. Zonnebrand. En als je heel braaf bent, kun je je aansluiten bij onze awkward cult.
1: Maar als mensen dus dit weekend nog niet iets hebben op de planning, kunnen ze dan nog komen? Of is het al helemaal...
0: Het is nog niet helemaal uitverkocht. Ik geloof dat ze nu op 95% van de losse kaarten zitten.
1: Oeh, dus jongens, wil je erbij zijn? Het kan nog.
0: Ja.
1: Maar neem dan wel genoeg spullen mee.
0: Alsjeblieft. Parasolletjes, hoedjes, zweetbandjes, natte lappen. Alles. Ik bedoel, wij zorgen er zelf ook voor vanuit het festival.
1: Maar toch, voor de zekerheid.
0: Dat moment dat je nog in de rij voor het festival staat, kun je natuurlijk ook al hartstikke droog slaan.
1: Ja.
0: Dus is het verstandig om goed water bij te hebben, luchtige kleding, laagjes, want s'avonds koelt het weer af.
1: En neem ook een shirt mee voor als je verbrandt.
0: Bijvoorbeeld, bescherm de schoudertjes en de neus.
1: En dan hebben we vrijdag, is er nog een try-out show van The Opposites.
0: Ja, die gaan het weer proberen.
1: Ja.
0: Ik bouw ervan. Nou, niet. Ik bouw er niet van dat ik op Jera ben, want ik vind Jera ontzettend leuk. Maar ik bouw ervan dat ik dit daardoor moet missen, want het lijkt mij wel echt heel vet.
1: Nou, ik denk dat ze een soort. Ja, ik wil niet zeggen eendagsvlieg, maar dat iedereen denkt: wow, vet, ze zijn terug. En ze gaan sky high. En dat zodra dat. Oh, wow, we zijn terug eraf is, dat ze dan weer een soort van. Kijk, ik vind ze heel goed, hè, daar niet van. Maar
0: ja,
1: ik denk.
0: Dol op die Opposites.
1: Ik denk dat dat wel een beetje.
0: Oh, weet je wat? Dan gaan we eerst voor mijn moeder Bad Bunny niet draaien, omdat ze niet kan.
1: Oh.
0: Denk ik dan, toch? Ja, dat ging wel een
1: misschien kan ze ergens meekijken.
0: En dan gaan we daarna de Opposites gooien. Ja. Want zo ben ik. Eens even kijken, wat zal ik eens voor haar gaan draaien? Maar natuurlijk doe ik mijn leesbril weer niet op. Je hebt toch een bril op? Ja, dat is mijn normale bril, dan zie ik niks.
1: Ik ben niet zo bekend met Bad Bunny.
0: Mijn moeder dus beter dan ik. Dat is echt, het is verschrikkelijk. Ze om me kapot te schamen, maar het is echt waar. Zij zit dan echt zo, nee, maar dit... Oké, sorry, man.
1: Ah, dat vind ik wel leuk.
0: Dit is hem volgens mij.
1: Ja?
0: Debbie tira ma fotos.
1: Mee eens.
0: Ze willen een fotootje van me maken. Nou, dan doen we dat.

0: The Opposite met Slapeloze Nacht. Heb jij een slapeloze nacht gehad en lig jij nu al 2 uur te lang in je bed te stinken en op te hikken tegen de dag? Hup, je bed uit. Over 4 minuten begint je werkdag.
1: Ja.
0: Ja. Wat een geruststellende gedachte.
1: Ja. Ja, en, ja.
0: Ja. Ja. Het is wel zo. Maar misschien heb je lekker vrij vandaag en kan jij nog een keertje of 6 omrollen. Dan wens ik je daar heel veel plezier en succes mee.
1: Ja,
0: ben ik een klein beetje jaloers? Misschien wel. Het is alweer bijna het einde van het 2e uur van mijn opstaan. Ja. Maar niet getreurd, we hebben nog een heel uur voor je klaarstaan. Zometeen na de situatie op de weg en natuurlijk de situatie in de wereld, komen we bij je terug met de Download Dinsdag. We gaan kijken naar de meest gestreamde vrouw van afgelopen week. Ik ben benieuwd of het een verrassing is. Jij hebt de deep dive gedaan.
1: Ja, tuurlijk.
0: Daarna hebben we uiteraard het sportnieuws van niemand minder dan onze allereigenste Deborah. En dan hebben we ook nog de 3 van vandaag.
1: Yes.
0: Ja. Ja, jongens. En in dat volgende uur hebben we ook tijd voor jou.
1: Verzoekje.
0: Juist. En hoe kunnen ze hun verzoekjes indienen, Daan?
1: Je kan via Twitch in de chat kan je zo typen, ik wil dit horen. En vertel ons ook de reden, want het is altijd wel leuk om te horen, hoop ik, als het een leuke reden is. En je kan ons ook een DM'tje sturen. Je kan ons appen op
0: 06-34-60-64-64.
1: En al ging dat nou te snel, druk dan op het WhatsApp-icoontje in de app of op de website www.culpowerradio.nl. En dan kan je het lekker doorsturen.
0: Er zijn 2 regels voor verzoekjes. 1, geen ABBA.
1: En geen panfluit.
0: Dank u. Het was heel grappig. Mijn lief vroeg mij van de week, wat heb je eigenlijk tegen panfluit? Dat is wel heel schattig, hè? Dat hij dat nu pas durft te vragen. Hij,
1: ja,
0: weet,
1: dat,
0: hij weet dat ik er iets tegen heb. Maar hij denkt, ja, wat heb je er tegen? Ik zeg, ik heb er fysiek pijn van. En hij keek me echt aan alsof ik niet goed was. Dat ben ik waarschijnlijk ook niet. Maar toen legde ik hem dus uit waar ik de fysieke pijn van panfluit voel. En dat is niet in mijn oren, beste mensen. Dat is in mijn nieren.
1: Ja.
0: Nou, weten jullie dat ook weer? Kan je helemaal niks meer mee met deze informatie. Waar we wel wat mee kunnen is het journaal. En dat klopt nu aan de deur. Ik ga even open doen.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond. Een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. In Den Horen is vannacht een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw op een bedrijventerrein. Een groot deel van het pand is verwoest en het gebouw is niet meer te redden. De brandweer rukt uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers en voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de luchthaven van Frankfurt zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hitte aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij SunExpress zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds wel lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bijvoorbeeld 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een 30 minuten vertraging heeft te maken met de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam. Daarom ook file meer dan anders tussen Breda-West en Dordrecht. 15 kilometer, vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daardoor 7 kilometer file tussen Zevenbergen en Knoop het Klaverpolder. En door werkzaamheden op de A44 staat op de A4...

0: Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allergezelligste ochtendshow van Girl Power Radio.
1: Ja.
0: Waar anders van. Ik ben Rhea en het komende uur ben ik nog bij je. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met de stralende, bekrulde, in een nieuw Foo Fighters shirt gehulde Tanique.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, en zoals jullie ongetwijfeld niet ontgaan is, is het vandaag dinsdag. Dinsdag 23 juni om precies te zijn.
1: Wow.
0: Ja, ja, de tweede dag van de week en de laatste dinsdag van deze week.
1: Yes.
0: En dat betekent dat het download dinsdag is. Oftewel de dag waarop wij gaan kijken naar de meest gestreamde vrouw van de afgelopen week. Oftewel, dat was week
1: 25.
0: Wie was

0: dat? Of ga je ons de top 3 vertellen? Vertel maar alles.
1: Ja, ik ga in de top 3 inderdaad. Want deze top 3 hebben we allemaal al een keer voorbij gekomen. In de afgelopen, denk ik, veel 4 à 5 weken. Ja, dus ik denk dat het ook voor niemand verbaast. Alleen het is de vraag, welke is het van de 3? Ja, we beginnen op plek 3. En dat is Olivia Rodrigo. Ja, die staat dus op plek 3 met Stupid Song. Dat vind ik wel verbazingwekkend. Dat is het enige, dat is een van de nummers die ik dus nog niet voorbij heb gekomen, volgens mij. Van een nieuwe album. Maar die staat vorige week op 3.
0: Lekker.
1: Ja, en op 2 staat Taylor Swift.
0: Tante TT, ja. Op nummer 2.
1: Ja, met het, ze heeft allemaal records bereikt door het nieuwe nummer wat ze heeft gemaakt voor Toy Story 5. Ja, dat kan je denk ik ook niet ontgaan zijn. Maar er zit toch eentje die echt wel de kroon heeft. En dat is Ariana Grande.
0: Ja. Jij heeft natuurlijk een nieuw album uit.
1: Ja, en ze is nu voor het eerst weer aan het toeren na 7 jaar. Na ook heel veel wat er met haar gebeurd is tijdens concerten, maar ook privé.
0: Ja.
1: En ik denk dat daarom, naast dat heel veel mensen fan van haar zijn, dat het ook wel er gegund is na alle...
0: Ja. Stan voor Ariane.
1: Ja. Ja.
0: En we gaan luisteren naar het liedje dat haar de stream queen van week 25 maakte. Dat is Hate That I Made You Love Me. Ja, sorry.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Markéta Vondrousova heeft maandag een fikse straf gekregen voor het weigeren van een dopingtest. De 26-jarige tennister, die in 23 Wimbledon won, is voor 4 jaar geschorst. Vondrousova wilde op 3 december geen monster afstaan toen er vroeg in de ochtend bij haar thuis een dopingcontroleur op de stoep stond. Volgens de regel staat zo'n weigering gelijk aan een positieve dopingtest. Vondrousova voerde mentale problemen als reden op voor het weigeren van de dopingtest. Ze schreef op Instagram dat ze een breekpunt had bereikt na maanden van fysieke en mentale stress en noemde de dopingcontrole bij haar thuis een ernstige inbreuk op haar privacy. Wessel Nijman heeft zondag het Euro Tour toernooi in het Slovaakse Samorin gewonnen. De Nederlander was in de finale met 8-3 te sterk voor Rob Cross. De Noord-Hollander bereikte de finale onder meer door te winnen van wereldtoppers Stefan Banting en Ross Smit. En tegen Banting maakte hij vooral indruk met een percentage van 85% op de dubbels. Eerder deze week won Nijman ook al Players Championship 9 in Wigan, waardoor hij een perfecte week kent. Katia Garcia gaat als eerste vrouw in WK-wedstrijd fluiten van het Nederlands elftal. De FIFA heeft de Mexicaanse scheidsrechter aangesteld om de leiding te nemen over het laatste WK-groepsduel met Tunesië. Donderdagnacht om 1 uur Nederlandse tijd trappen beide landen af. Ze was ook al de 4e official tijdens het groepsduel met Japan. Na Stephanie Frappart en Tori Penso is Garcia de 3e vrouwelijke arbiter ooit op een WK van de mannen. Frappart was op het vorige WK in 2022 de 1e en Penso floot vorige week Zuid-Afrika tegen Tsjechië. Het uitvoerend comité van het Internationaal Olympisch Comité heeft Tjalf aangewezen als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Dat maakt het IOC maandag bekend. Ondanks het akkoord van het IOC kan de vlag nog niet definitief uit in Heerenveen. Het Franse organisatiecomité vergadert volgende week maandag over de Olympische locaties. Romy Krijger, beachtennister, powered by Girl Power Radio, heet het ITF Team toernooi op Bonaire gewonnen in de dubbel samen met Ella van der Sluis. Het toernooi maakt deel uit van het internationale ITF Team competitie, waarbij spelers punten kunnen verdienen voor de wereldranglijst. Het evenement was het 2e ITF Team toernooi dat dit jaar op Bonaire werd gehouden en trok deelnemers uit verschillende delen van het Caribisch gebied. Romy Krijger, gefeliciteerd. Dit was het sportnieuws. Heb het goed. En graag tot morgen.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden weer korter op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Nog 15 kilometer tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file door de werkzaamheden daar tussen Hank en Knoopend Gorkum. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar is nog wel 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda-West en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hasta el fin del mundo. Ella Taubert is dat. Oftewel, tot aan het einde van de wereld zou ik je volgen. Nou, gezellig.
1: Zover.
0: Het is, ja, dat is enorm. Er is niet zoiets als het einde van de wereld, want de wereld is rond.
1: Ja.
0: Dus. Goed, Luister en Hava. Het is tijd voor de drie van vandaag. Drie nutteloze weetjes, dingetjes waar je eigenlijk geen in de bal aan hebt. Maar die toch lekker in je hoofd blijven hangen. En waar je zometeen bij het koffiezetapparaat, als je op kantoor bent, de blitz gaat maken bij je andere collega's. De wist je datjes van vandaag.
1: Ja.
0: En ik heb twee dieren en één, nou, echte zomerse vind ik wel. We beginnen, en trouwens de dieren zijn ook zomers.
1: Ja.
0: Wist je dat babyzeehondjes een traanvocht zonnebril dragen als de zon te fel is?
1: Wacht, opnieuw, wat krijgen ze?
0: Babyzeehondjes, die krijgen een zonnebril van traanvocht. Jonge zeehondjes hebben op het strand heel veel last van die felle zonnestralen. En die reflecteren op het zand en op het water. En hun ogen maken daarom een extra dikke, soort gelei-achtige laag traanvocht aan. En die werkt als een ingebouwde zonnebril. Hendig de pendig, vandaar dat ze die, je weet wel toch, die baby seals, die hebben die grote zwarte.
1: Ja, maar is dat niet waarom wij mensen ook traanvocht hebben, naast het
0: uitdrogen? Nou, niet als zonnebril. Volgens mij werkt dat niet echt.
1: Geen idee.
0: Try watching in de zon met je witte oogballen.
1: Nee.
0: Dan gaan we naar de baby-olifantjes.
1: Ah.
0: De huid van een baby-olifant is heel gevoelig, net als de huid van een baby-mens. Ook voor de felle zon. Dus moeder-olifanten schoppen daarom modder en zand over de rug van hun kleintje om ze een natuurlijk beschermend zonnebrandlaagje te geven. Ze smeren ze in met modder. Maar ja, ze hebben natuurlijk geen aloe vera. Moeilijke.
1: Wow.
0: Ja.
1: Ja, wel slim.
0: En dat beschermt de babyhuid.
1: Wel schattig.
0: Ja, het is bloedverziekend heet. En dus wordt er heel veel gespeeld met water. Ik heb buurjongetjes die al 3 dagen lang de wijk teisteren met, denken ze tenminste, met hun supersoker vanaf het balkon. Ze kunnen nog niet zo goed mikken. Dat moet ik er wel even bij zeggen. En 's avonds, dat zag ik gisteravond, deed ik even een ommetje, verzamelen alle buurtjongetjes zich in het parkje bij ons achter met hun supersoker. En gaan ze een soort supersoker wars met elkaar aan na het eten. Het is heel schattig. Dan ligt er ook een stapeltje huissleutels en t-shirtjes en mobiele telefoons op een bankje. Want ja,
1: ja.
0: Dat. En dan gaan ze op het veldje elkaar keihard nat schieten. Helemaal leuk. Maar wist jij dat de supersoker per ongeluk is uitgevonden door een raketgeleerde?
1: Ja. Ik kan niet bedenken hoe.
0: Nou, Lonnie Johnson was een NASA-ingenieur en die werkte in 1982 aan een milieuvriendelijke warmtepomp die mee kon op een ruimteschip. Maar toen er ineens keihard water uit zijn prototype spoot, dacht hij, oh, dit wordt het ultieme waterspeelgoed. Hij heeft een patent op aangevraagd.
1: Okay.
0: En ja, die waterpomp is uiteindelijk wel gekomen, maar het prototype is dus de supersoker geworden.
1: Ja, het klinkt wel logisch eigenlijk.
0: Het is toch? Dat wou ik net zeggen.
1: Ik dacht, er kon nu echt iets heel raars.
0: Maar nee. Maar het, het was een soort konisch ding met water ook erin. Want het moest een warmtepomp worden. Wist jij trouwens dat er een liedje is van Kings of Leon dat is genoemd naar deze fantastische waterpomp prototype?
1: Echt?
0: Super soaker.
1: Wow.
0: Komen ze.

Bij ons staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel. Elmauer.

0: alsof.
1: Nou.
2: Ja, het zou makkelijk zijn dat ze het kan doen.
1: Oh, ja, maar liever niet. Laten we maar gewoon doen hoe het echt is. Ja, en hoe het echt is, het is alweer bijna het einde van het derde uur van Vallen en Opstaan.
2: Ja.
1: Deze dinsdagochtend 23 juni. Sterker nog, we gaan echt afscheid nemen. Maar dat doen wij nooit zonder je eerst te vertellen wat je vandaag nog van ons mag verwachten. Zometeen om 10 uur is het tijd voor...
2: GP at Work.
1: De lekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. En ik heb alvast gegluurd. Ik zie dat voor ons klaan. Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Voor ons klaanstaar. Ik bedoel dus klaarstaan. Heb ik Peter Frampton, Bette Midler, Bon Jovi, Falco. Ja, Sean Paul. Natuurlijk ook Sean Paul. En nog veel meer lekkere plaatjes. Dan vanmiddag om 4 uur is het tijd voor...
2: Achteraansluiten.
1: Met Hugo en...
2: Robin.
1: Ja.
2: Ja. Leuk.
1: Dat wordt zeker gezellig. Dat weet ik 100% zeker. En meteen daarna van 6 tot 8 is het tijd voor...
2: Gelijkspel.
1: Met Monique en...
2: Deborah.
1: En zij hebben te gast Maud van der Toorn, sterboxer, gesponsord en powered by Girl Power Radio.
2: Ja, daar wil je ook bij zijn.
1: Dat... Zeker weten, want die heeft een paar hele vette wedstrijden gespeeld.
2: Okay, dat is zij. Voor de mensen die op Twitch kijken altijd afvragen ja. Wat, wie
1: die
2: deze
1: prachtige foto's
2: zijn. Foto's,
1: dat is er. Onze Maud. Ja, en zij gaat vertellen hoe het tot nu toe gaat in dit lekkere seizoen. Want het is zeker een lekker seizoen voor haar.
2: Spannend.
1: En waar we naartoe lopen te liggen, te gaan.
2: Leuk, dus genoeg om te luisteren vandaag.
1: Zeker weten. Geen enkele reden om met je vette vingertjes aan de knopjes van de radio te komen. Wil je nog wel even eraan herinneren dat je kunt stemmen op de powerplaat? Sterker nog, je moet even stemmen op Jelien. Dat zei ik verder niet, maar ik zei het wel.
2: Nee.
1: En stemmen kan via de Girl Power Radio website, de Girl Power Radio app en morgen vanaf 1:10 in de Girl Power Radio.
2: Insta en Facebook verhaal.
1: Yay! Yes. Nou, dan denk ik dat we er zo zijn. Wil ik alleen nog tegen jullie zeggen, wees vandaag verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
2: Je eigenste
1: ikkie.
2: Ja.
1: Nou, ik ben er... Oh, dat wil ik ook nog even zeggen. Sorry. Ja, ik ben er de komende dagen niet. Ik ga namelijk werken op Jera. Maandagochtend ben ik er weer om je alles te vertellen over dat festival. Gelukkig heb ik hele fijne collega's die de boel gaan waarnemen. Dat zijn Hugo, Monique, Justin, Danique en natuurlijk Pasquinel.
2: Ja, van dus alles.
1: Komt helemaal goed. Ik wens jullie een hele fijne week. En tot volgende week dan maar.
2: Ja, doei hè.
1: Doei. Nou, nu echt doei.
2: Doei.
1: Doei.

ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbui ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden.

0: te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Hou je van sport? Hou je van topsport? Dan luister je elke dinsdagavond naar Gelijkspel op Girl Power Radio. Iedere dinsdag tussen 6 en 9 nemen Monique en Rea je mee naar de wereld van de vrouwentopsport.
1: Dit is Girl Power at Work.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête Corona onderzoekt deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbuien ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste 1 voorbeeld aan de slag kunnen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te spelen.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de snelweg A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. En krijgt dus ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Het Italiaanse ministerie van Gezondheid heeft code rood afgekondigd voor 15 steden vanwege extreme hitte. Inwoners van Rome en Milaan worden geadviseerd om tijdens de warmste dagen binnen te blijven. De autoriteiten vrezen korte stroomuitvallen en adviseren mensen licht te eten en zich koel te houden. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête Corona onderzoekt deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dreigt de hitte door tot het noorden. Daar wordt het zo'n 27 graden. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden die op kunnen lopen tot 30 tot 33 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten en een kernreactor werd tijdelijk uitgeschakeld omdat het koelwater te warm was geworden. De Belgische regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum bijeen om het te hebben over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Een Taliban-delegatie is naar Brussel afgereisd voor overleg met de Europese Commissie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie, hebben haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou zijn overleden. CNN meldt dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering was overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen ook code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisisteam vandaag over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 24 uur online betalen. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen de dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse televisiepresentatrice Savannah Guthrie, hebben direct na haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou zijn overleden. Amerikaanse media melden dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering is overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Bevel houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici in Brussel te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Een grote uitstaande brand heeft afgelopen nacht een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse Den Hoorn volledig in de as gelegd. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de A4 enige tijd in beide richtingen werd afgesloten. De brand is inmiddels onder controle. Een sloopkraan is ingezet om alle brandhaarden te kunnen blussen. Er vielen geen gewonden. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisiscentrum vandaag over de aanpak van de hitte. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matig oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Nossa!

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. Maar die hittegolf komt er deze week wel, verwacht Weer Online. Een Europees statiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en VS met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. En in de Hongaarse hoofdstad Budapest is een man gearresteerd voor illegaal bezit van lichaamsdelen. Die zegt hij het hebben meegenomen uit het ziekenhuis waar hij werkt. Ook verzamelde hij botten op verlaten begraafplaatsen. Tijdens een huiszoeking werden onder meer botten, schedels en een hand aangetroffen. De man verklaarde tegenover de politie dat hij een passie heeft voor anatomie en in zijn vrije tijd graag dieren ontleedt. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 285 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein 20 minuten extra. A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en Weidewormer doe je er een kwartier langer over. Er staat 4 kilometer door een ongeluk met een paar personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West. 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Er liggen daar stukken vrachtwagenband op de weg. 2 rijstroken zijn afgesloten. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Delfshaven. 35 minuten extra over 7 kilometer. Hier zijn ook 2 rijstroken dicht. En dat komt dan door een ongeluk. De A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwendijk en Gorinchem. Een kwartier extra. En dat komt door de werkzaamheden op de A27. Die is de komende weken dicht tussen Gorinchem en Evedingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: dumbass.
1: Je hoort het net op het nieuws. Er zijn mensen met vreemde hobby's, zoals lichaamsdelen verzamelen. Maar ik ben blij dat jij gewoon lekker naar ons luistert. Want wij maken weer...
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
1: En ik zeg wij, want ik doe dit nooit alleen. Nooit, nooit, nooit alleen. En vandaag zit tegenover mij de immer vrolijke en altijd meedansende Robine. Hallo, hoe is het met jou?
3: Goedemiddag, ja, het gaat goed. Ja, hoe is het met jou?
1: Ja, het gaat ook ontzettend goed. Ik heb er echt enorm veel zin in. Maar jij hebt een zwaar weekend achter de rug.
3: Ja, ik had niet zoveel slaap dit weekend. Ik ging 24 uur voor een concert naar Dublin. En we moesten dezelfde avond eigenlijk alweer terug.
1: En hoe duur was het hotel ook weer waar je in zat?
3: Ja, ongeveer volgens mij 140

0: Brexit was echt een ding. Nou, zij gingen eruit. Het werden rumoerige tijden voor die Britten. De economie werd zo hup van de cliff gestort. En een beetje alsof je weer op vakantie gaat met een ideaal beeld. Zo van ja, lekker resort, al in, parelwitte stranden, fijne cocktails. En dan kom je daar dan aan en dan zit alles onder de kakkelakken. De toiletten van het resort worden niet schoongemaakt. En het zwembad is knalgroen van de algen. Nou,
1: zo.
0: Dan denk je, ik ga naar huis. Je wil een ticket fixen. Maar dan is ook nog de vliegmaatschappij failliet. Zo
1: top.
0: Voelt dat een beetje.
1: Ja, top, top.
0: Ja, top. Echt heerlijk.
1: Zo'n lekker voorbedacht plan wat helemaal de soep loopt. Ja, heerlijk. Ja.
0: En toen dacht ik, dat brengt mij een beetje op de vraag van vandaag.
1: Okay.
0: Ergens heen gaan en dan iets missen van waar je vandaan komt. Wat mis jij eigenlijk het meest aan Nederland als je in het buitenland zit, Ro?
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben altijd heel blij als ik hier weg ben.
0: Oh, kijk. Ja, dat kan natuurlijk
1: ik ga
0: ook.
1: Echt zo vaak mogelijk als ik kan gewoon lekker weg. Of het is vakantie of het is gewoon lekker even gewoon, ja, ik weet niet wat doen. Ja.
0: Ja, gewoon even lekker eruit en dan mis je eigenlijk helemaal niks.
1: Ik denk dat ik niet echt iets mis. Misschien het enige waar ik nu op zou kunnen komen is misschien de taal. Als in, ik vind het heel fijn dat je in het buitenland bent en dat sommige mensen je niet verstaan. Dat is heel makkelijk als je dan af en toe gesurf en je denkt, jezus, kut mensen, vervelende mensen. En dan verstaan ze het niet. Dat is fijn. Maar het is ook wel weer gemakkelijk dat je hier gewoon normaal kan communiceren met iedereen.
0: Ja, nee, dat is zeker waar.
1: Toch?
0: Ja, nee, absoluut, 100%.
1: Wat mis jij?
0: Ja, ik mis best wel veel van Nederland. Ik denk dat er echt best wel veel dingen zijn die goed geregeld zijn hier in Nederland. Oeh. Waarvan ik denk, nou, het OV bijvoorbeeld. Of dat vind ik best goed geregeld. Mensen haten mij altijd als ik dat zeg. Maar ook, wat nog meer. Ja. Gewoon het goed geregeld, het schone. Dat vind ik wel fijn.
1: Ja, dat kan ik wel begrijpen.
0: Ik ben ook wel benieuwd wat jij het meeste mist als je in het buitenland zit. Zijn dat, de goed geregeldheden? Of is het toch echt die taal zoals Robin? Of mis je helemaal niks? Dat mag ook gewoon.
1: Ja.
0: Ik wil het van je weten. Stuur het even via de app of website of via Twitch. 06-346-06-464. De Spice Girls.

0: Nou, dat zou ik op zich ook wel fijn vinden als je nog heel even blijft luisteren. Achter aansluiten, toch? Ja, hier op Girl Power Radio. Hartstikke gezellig. Hey, wij hadden het net over wat mis jij eigenlijk het meest als je in het buitenland zit. En jij mist eigenlijk helemaal niks.
1: Nee. Ja, alleen de taal. Hooguit de taal.
0: Ja, alleen de taal.
1: Ja, dat je makkelijker kan communiceren met mensen.
0: Ja, dat kan ik me ergens in voorstellen. Ik mis best wel wat meer. Ik vind die netheid hier wel lekker. Ik vind het ook wel goed geregeld hier allemaal. Maar ik vroeg jou ook van, goh, wat vind jij daar thuis van? App het even of laat het even weten. En er zijn wat appjes binnengekomen.
1: Dat vind ik leuk.
0: Ja, en deze vond ik heel grappig. Want Hidde die zegt het woord gezelligheid.
1: Dat snap ik wel.
0: Ja.
1: Dat snap ik wel. Ik denk dat je dat ook moeilijk zou kunnen beschrijven in een andere taal.
0: Er is volgens mij geen enkel woord wat gezelligheid letterlijk
1: vertaalt. Dat vind ik echt een goeie.
0: Ja, dat vond ik. Hidde, deze is voor jou.
1: Fantastisch. Ja, je verdient gewoon de eerste plek. Jij kan gewoon ons overnemen. Gewoon. Jij komt met veel betere dingen dan wij. Ja, fantastisch.
0: Ja, dat is zeker waar. Mirna, die heeft trouwens ook een goede gestuurd. Die zegt, onze frituurcultuur. Probeer in Spanje of Engeland maar eens een fatsoenlijke frikandel speciaal of een bami-schijf te scoren.
1: Zeker.
0: Onmogelijk.
1: Ja, nou, eigenlijk alleen zulke echte Nederlandse tentjes die dan in een ander land zitten. Weet je al.
0: Ja, en vaak smaakt het dan ook nergens naar.
1: Ja.
0: En dan heb je Gemma nog en die zegt, ik zit al 5 jaar in België en eerlijk, ik mis helemaal niks.
1: Maar België is denk ik ook wel, zeg maar, natuurlijk...
0: Fucking slecht geregeld, sorry. Ja, heb je wel eens in België gereden met de auto?
1: Nou, ik zou zeggen, de wegen, dat is dramatisch.
0: Dat is dramatisch. Oh, man.
1: En dan durven ze er ook nog tol voor te vragen. Hè? Dan denk ik, waar gaat dat geld dan naartoe? Ja, naar de plantjes langs de weg of zo. Ja. Het is echt drama.
0: Nou ja, er staan wel heel veel omleidingsborden in België, weet ik toevallig. Ja. En als je die dan volgt, dan kom je op exact hetzelfde punt uit. Nee, ja, serieus. Ik heb het een paar keer gehad. Dan reden we een half uur en uiteindelijk stonden we ergens en waren we eigenlijk... Ja.
1: Nergens.
0: Nee. Dus ik mis niet zo heel veel uit Nederland. Of ik mis juist heel veel uit Nederland. Jij
1: minder uit België.
0: Minder uit België. Ja. Maar het woord gezelligheid, Hidde, die vind ik wel een goeie.
1: 100%.
0: En over gezelligheid gesproken, laten wij hier eens ook eens even wat gezelligheid doen. Ja. Je speakers pompen. Gewoon om dat hete weer een beetje door te kunnen komen. Ja, omdat het kan. Omdat we dat leuk vinden. Deze is wat minder gezellig dan ik dacht. Maar wel heel even lekker om af te koelen. Zometeen gaan we echte gezelligheid door de speakers
1: chill,
0: buiten. Dan hoor je zo Jeroen van de Boom. Nu eerst Rise met Lost Frequencies. Andersom natuurlijk.

0: Jeroen van der Boom, jij bent zo. En ik vind het helemaal goed als jij zo bent. Dus fijn dat je erbij bent ook, trouwens.
1: Yes,
0: thanks,
1: yes, yes.
0: Jeroen. het is insmeren, ventileren, hydrateren om te transpireren. Dat is een beetje het motto van deze week.
1: Ja,
0: het
1: zal er wel.
0: De knetter, het wordt heet, heet en nog eens heet. Blaf heet.
1: Niet normaal.
0: Nee, dat is echt niet normaal.
1: Tropenklimaat hier.
0: Tropenklimaat, code oranje vanaf morgen. Airco's zijn niet aan te slepen. Werkelijk waar, echt...
1: Het is een drama. We zijn even naar de Amazone verhuisd voor een tijdje.
0: Of eigenlijk zijn de Amazone naar ons verhuisd.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou moet ik zeggen dat ik over het algemeen normaal die warmte best lekker vind.
1: Ja, ja.
0: Maar vandaag even niet.
1: Okay.
0: Ik zit namelijk volop in mijn... hoe ga ik dit zeggen? Gewoon maar een beetje bij zijn naam noemen. Mijn dinsdagdip. Ik had een heerlijk feestje zaterdag. Maar ja, daar betaal ik dan wel de mentale hoofdprijs voor, zeg maar.
1: Ja, heb ik ook vaak last van.
0: Toch? Ja.
1: Ja.
0: De hele dag zie ik het leven al echt zo, als zo'n zware taak die ik dan zo moet volbrengen. En bij kattenfilms barst ik in tranen uit. Dus ja, als iemand nu nog iets naar tegen mij durft te zeggen, dan krijgt hij een dikke middelvinger.
1: Ik geef je daar ook wel even een dikke knuffel.
0: Wat anders moet ik zo nog
1: gaan. Daar moet hij weer huilen.
0: Ik vroeg mij niet af, Robin. En ik durf dit eigenlijk niet zo goed te vragen. Maar ik denk dat jij wel een goed persoon bent om je antwoord op te geven. Want ja, ik weet dit gewoon niet.
1: Ja.
0: Maar ik ben er wel oprecht benieuwd naar.
1: Ja, nou vertel.
0: Dit gevoel, hè, van die dinsdagdip, is dat een beetje hetzelfde gevoel? Ik weet niet of je dat weet, maar een beetje hetzelfde gevoel als een premenstruale fase, zeg maar dat moment vlak voordat je ongesteld wordt of dat je ongesteld bent?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb dan sowieso heel erg last van mood swings, zeg maar. En mensen zeggen dat wel, van mood swings. Soms gebruiken mensen het zeg maar een beetje verkeerd, heb ik het gevoel. Van ja, ik heb mood swings, maar ik denk als ik ongesteld kan zijn, dan kan ik echt heel blij zijn, maar ook echt heel boos worden om niks. Ik denk dat je merkt je dan gewoon een beetje opgefokt. Alsof er zeg maar een lontje in je billetje zit. En dat die aangestoken wordt. En dat je elk moment kan ontploffen. Zo voel ik me dan een beetje.
0: Oh, ja.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Ik denk alleen dat dan dit wel net even iets anders is. Net iets, ik ben gewoon een beetje zo down. Een beetje zo...
1: Ja, ik denk dat er een beetje aan ligt of je echt fysieke pijn ook hebt. Ja. Soms heb je wel dat het zeg maar te paard gaat met fysieke klachten zoals buikpijn of misselijk, dan ben je zeg maar ziek. Een beetje. Zo moet je het dan zien. Snap je? Dan voel je een beetje hoe je bent als je dan grieperig en verkouden bent. Dan heb je eigenlijk nergens zin in.
0: Ja.
1: Zo voel je dan een beetje. Dus ik denk dat het misschien wel overeen kan komen. Maar ja, dat verschilt natuurlijk voor iedereen. En het is soms ook de ene maand is het anders dan de andere maand. Als het heel warm is, voel je ook anders dan koud.
0: Maar wacht even. Het feit dat het iedere maand is, vind ik gewoon bizar. Want als ik stel dat dit gewoon... Jumig, de kremig. Ik zou helemaal lijp worden.
1: Ja, het is soms wel bizar. Maar kunnen we het er dan ook over hebben dat mensen dan zeggen, ben je ongesteld of zo? Dat is echt de ergste opmerking ooit. Gewoon vind ik altijd.
0: Ja.
1: Dan denk ik echt gewoon, heb je geen leven of zo. Bedenk dan iets anders. Zeg dan gewoon, ben je met de verkeerde been naar bed gestapt of zo. Maar om ongesteldheid erbij te betrekken, vooral als man, als je eigenlijk niet weet wat het inhoudt, vind ik altijd echt... Sorry, dat moest je even uit.
0: Nee, zeg... Ja,
1: dat vind ik zo erg. Dan denk ik, hou gooi Bob. Je hebt dat zelf nooit. En dan ga je een beetje stoer lopen doen over iets. Ja.
0: Staat genoteerd. Ik zal het echt nooit meer zeggen. Nee, bij deze beloofd.
1: Ik denk gewoon dat het voor vrouwen heel vervelend is. Vooral, moet zeggen dat ik er niet zoveel last van heb. En dat ik wel gewoon mijn leven kan leven. Maar er zijn mensen die er echt heel veel last van hebben. En niet alleen mentaal, maar gewoon ook echt gewoon met pijn. En dan is zo'n grapje natuurlijk niet echt grappig.
0: En het is ook wel een beetje zo van, nou, je bent ongesteld of zo, alsof je gevoel er dan niet mag zijn.
1: Ja, en een beetje minder waardig, wat eigenlijk gewoon bij je leven hoort. Het is niet zeg maar dat je dat kan kiezen. Dat je denkt, oh ja, ik zet dat even uit en ik word gewoon 4 maanden niet. Ja, zo werkt dat niet.
0: Nee, dat heb je zeker... Nou, mooi gesproken, Robin.
1: Ja?
0: Ik ben het met je eens. Ik zal het nooit meer zeggen. Dat bij deze beloofd. Staat genoteerd. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, als ik dit dan hoor, dan heb ik echt nog meer respect voor vrouwen. Dat moet dan ook even gezegd worden.
1: Nou,
0: hallo zeg. Keer zo'n dinsdagdipje. Hier kom ik wel weer overheen. En jullie hebben dat
1: gedaan. Ik ga mijn best doen voor je.
0: Dat we een vrolijke show ervan gaan maken. Oh, dat gaan we doen. Er is nog een vrouw waar ik heel veel respect voor heb. Zij is helaas veel te vroeg overleden bij een vliegtuigongeluk in 2001. Gisteren was er een concert ter ere van haar van het 30-jarige tweede album wat ze heeft uitgebracht.
1: Vet.
0: En ze is 25 jaar geleden eigenlijk heen gegaan. Ik heb het over Aaliyah, een echte powervrouw.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Linker rijstrook is daar dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Maarsen 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Dat kost je 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein. Hier is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. A12 naar Den Haag voor datzelfde knooppunt Prins Klausplein. Bijna een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A13 naar Den Haag bij Delft, 20 minuten extra. Ook hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Voor de Randstad, dit is Girl Power. Feestje in

0: Het dak gaat eraf hier in de studio van Girl Power Radio. Tijdens achteraansluiten. Wat een heerlijke track. Crazy in Love hoorde je van Jay-Z en Beyoncé. En toen ze dit opnamen in 2001 was er zo'n gerucht van zijn ze nou samen, zijn ze dat niet, zijn ze nou samen, zijn ze dat niet. Ja, tegenwoordig weten we. Dat was wel. Tegenwoordig weten we. Ze hebben een hobbelige relatie achter de rug, maar ze zijn nog steeds bij elkaar.
1: Wauw. Ja. Ik vind dat knap hoor.
0: Ik vind dat
1: zo
0: ook knap.
1: Zo lang in zo'n wereld, zeg maar.
0: Absoluut. Het is voor respect. Mij ook wel echt wel de powerkop uit de popmuziekwereld. Ja. Ze hebben ook best wel een beetje grimmige tijd achter de rug. Jay-Z die dan wellicht vreemd zou gaan. Maar hij koos ervoor om in relatietherapie te gaan. Ja, dat siert hem.
1: Ja.
0: En wat hem nog meer siert trouwens. Ik weet niet of jij Jay-Z laatste tijd hebt gezien.
1: Nee, vertel.
0: Nou, Jay-Z met die lange dreads sinds 2018.
1: Ja.
0: Nou, die dreads die zijn er niet meer.
1: Nee joh.
0: Nee, ja.
1: Echt?
0: Zijn die dreads, die zijn weg.
1: Die zijn verdwenen.
0: Ja, want sinds begin deze maand begon hij al met een afro rond te lopen. Gewoon zijn natuurlijke haar, zeg maar.
1: Vet.
0: Ja, best wel heel vet.
1: Die mensen hebben echt, zeg maar, die genen, hè, dat gewoon kan en gewoon mooi is en gewoon verzorgd eruit ziet. Ja, ik vind dat zo mooi.
0: Klopt. En het is vaak ook wel een beetje beladen. Dus daarom moffelen ze het vaak weg door het of weg te scheren of dreads te dragen. Maar Jay-Z heeft ervoor gekozen om gewoon zijn natuurlijke haar weer te dragen. En dat heeft hij gedaan voor zijn dochter. Dat heeft Beyoncé gisteren in een video bekendgemaakt op YouTube. Ivy Blue, de dochter van het stel, was namelijk best wel onzeker over haar haar. Een pubers is 14. En Jay-Z dacht, ja, fuck it. Ik wil mijn dochter laten zien dat je trots mag zijn op je haar. Dus, hup. Dreads eruit en... Die kam er gewoon uit. En dan ben je afro weer terug.
1: Vet. Ik vind het ook... heel veel mensen die ik ken die ook krullen hebben... daar hoor je heel vaak over dat ze daar onzeker over zijn. Maar ik snap echt niet waarom. Ik vind het zo mooi. Zo vet gewoon. Als je dat echt mooie krullen hebt...
0: Ja, dat
1: vind ik echt het mooiste wat er is.
0: Ze zeggen ook wel vaak... mensen met krullen willen stijlhaar... en mensen met stijlhaar willen krullen.
1: Nou, ik zit er een beetje tussenin. Ik heb slag.
0: Ja.
1: Maar dan zit het zeg maar wel tegen krullen aan. En als ik het dan feun, dan wordt het weer stijl. Maar het wordt heel pluizig, weet je wel. Maar ik vind dat echt mooi als je dat gewoon hebt. En je kan het gewoon ownen.
0: Ja, nou en dat is wat Jay-Z nu gaat doen. Hij ownt zijn eigen haar, zijn eigen roots, zijn achtergrond, alles. Alleen dat haar, hè, je moet je even voorstellen. Dat is niet zomaar gekamd.
1: Nee, dat geloof ik best. Nee. Zo.
0: Eén dread kost ongeveer een half uur.
1: Jeetje.
0: En dat zijn dan dreads die er nog niet zo heel lang in zitten. Jay-Z heeft maar liefst 6 dagen in de kapperstoel gezeten. En daar het einde daarvan...
1: op een gegeven moment moet ze er ook wel uit, natuurlijk. Zou ik denken.
0: Ja, je kan het blijven dragen. Hij heeft het 8 jaar gedragen. Ja, zeker.
1: Zo jeetje. En dan nooit opnieuw gedaan?
0: Nee, nooit opnieuw gedaan.
1: Maar hoe doet hij dat dan met slapen of zo?
0: Nou, gewoon de inhouden. De rest kun je gewoon
1: niet. Gaat het dan niet helemaal door de war?
0: Het punt van dreads is dat het door de war is.
1: Wow.
0: En dat het zo vies en vuil eigenlijk is dat je er niet zoveel aan doet. Maar goed,
1: het moet wel vet.
0: Ja, na 6 dagen had hij dus zijn afro weer terug. En ben jij nou ook heel benieuwd naar het resultaat? Google even Jay-Z afro. Dan zie je hoe het hem staat. En dat is best wel goed. En nu gaan we even lekker springen.
1: Oh.
0: Maar wel water drinken.

0: en terwijl hier druk geknutseld wordt aan het systeem, want de computer loopt af en toe niet mee. Maar dat heb je zo met systemen. Maar goed, wij houden de sfeer er gewoon lekker in, want je luistert nog altijd naar achter aansluiten hier op Girl Power Radio. En weet je wat het altijd is rond deze tijd?
1: Ja.
0: Oh, je bent niet eens aan. Wat zei je?
1: Oh.
0: Hey, ja, daar ben je weer.
1: Ja, ik weet het wel, ja.
0: Nou, vertel.
1: Tijd voor de powerplaat.
0: Juist.
2: Ja. Girl Power.
3: Dit is de powerplaat van deze week.

0: bouwplaat van deze week, Tove Lo en Stromae. Wat een plaat is dit, hè?
1: Nou, ik vind het een goed nummertje.
0: Een goed nummertje. Nou, ja. Dat vind ik niet al te enthousiast uitgedrukt. Ik ben helemaal lyrisch. Ik kan dit niet stoppen met... Ja, ik zweer het. Ik vind dit echt een fantastische plaat.
1: Ja, ik vind hem dus voor Stromae doen niet heel best. Ik vind Stromae normaal altijd beter. Maar nu hou ik volgens mij raak ik een gevoelig snaartje.
0: Ja, laten we ook maar gewoon snel...
1: Hugo is helemaal enthousiast hier.
0: Ja,
1: we gaan het hier gewoon niet meer over hebben. We gaan gewoon het houden op dat het goed is voor jou.
0: Dankjewel, Ro. Dankjewel. Ja, ja. Ben jij een TikToker?
1: Een beetje.
0: Dus ben jij ook al... Je bent al bekend met de powerplaten kanshebbers van volgende week of nog
1: nou,
0: niet?
1: Nou, ik heb er wel eentje gezien, ja.
0: En welke heb jij gezien?
1: Goed genoeg.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Nee, niet? Nee.
0: Ik vind dat ook dus best wel lekker nummertje. Raampje dus, open, lekker op de
1: dus
0: snelweg.
1: Ik vind dus Duits heel erg.
0: Duits vind je heel erg.
1: Ja, de taal gewoon in het algemeen.
0: Also, nou dan kunnen we je auch ab jetzt auf Deutsch aanvangen.
1: Ja,
0: geen probleem.
1: Nein. Okay. Nein.
0: Niet helemaal je plaat. Dus.
1: Het is gewoon heel erg een meme op TikTok ook een beetje. Snap je wat ik bedoel? Dus heel veel mensen worden een beetje op die tune belachelijk gemaakt. Als ze dan filmpjes maken, dan is het van... Ah. Dus ik kan niet echt serieus nemen, maar dat moet ik nu wel doen. Ik moet niet doen alsof het een heel serieus nummer is.
0: Nee hoor, jij mag dit best een klote nummer vinden.
1: Ik ben echt een meme gewoon. Ja, ik kan gewoon het niet anders denken dan een meme.
0: Ja, ik leef onder een steen als het gaat om TikTok, dus ik heb geen idee. Ik ga gewoon uit van mijn gehoor. En ik denk, als ik deze plaat hoor, terwijl ik over de snelweg rij, raampje open, zonnetje op mijn kanus, dan denk ik, ja, dit is wel een plaat waar ik op zou stemmen.
1: Ik zou even mijn oogjes dicht doen en doen alsof ik met mijn raampje open met een zonnetje op mijn kop zit. En dan ga ik kijken of ik hetzelfde idee heb.
0: Helemaal goed. En dan, als jij thuis zit te luisteren, vraag ik jou om heel even naar de website te gaan en even te stemmen op deze, als je dit ook zo lekkere plaat vindt.
1: Juist.
0: Goed genoeg,

0: ik vind het wel een lekker nummertje. Jij stond ook gewoon mee te dansen, hoor.
1: Ja, toch. Maar hoe ver, wat zei jij nou net? Jij zei net...
2: Ik vind de beat wel, ik snap wat jij bedoelt met de beat.
0: Lekker
2: maar
0: toch?
2: Ik vind dat gezang echt net alsof er, ja, dat moment dat je gewoon in je bed ligt en moe bent en je hoort gewoon een mug in je oor zoomen om 3 uur 's nachts. Je kan niet meer slapen totdat je hem gevonden hebt. Gewoon dat...
0: Nou, weten we dat ook weer.
2: Ja.
0: Ja, vind je dit wel een lekker nummer? En ben jij het meer met mij eens? Onze lieftallige collega Ron, die hier alles fixt, die hoorde dit nummer.
2: En die liep de zaal uit.
0: Die liep de zaal uit. En ik dacht, ik voel me de enige hier die dit best een lekker nummer vindt.
2: Het is catchy.
0: Ja, nu mag je nu niet meer terug. Okay. Nee, okay. Je microfoon doet ineens niet meer. Heel gek.
2: Hallo.
0: Stemmen kan via de website als jij het met mij eens bent. Maar ben je het meer met Robin eens dat er echt wel betere muziek is? Zoals Trust Gardener van Hillen, waar we zo heen gaan.
2: Oeh.
0: Dan mag je daar ook op stemmen. Ja. En het kost maar 2 klikjes en volgende week hoor je dan de hele week die plaat.
2: Wow.
0: Trust Gardener is van Hillen, ook die je hier ook hoort op Global
2: Radio. Ik heb hier zoveel zin in, want ze heeft naar mij gestuurd wanneer die kwam. Ik ben het echt op de voet gaan volgen. En ik heb hem nog niet geluisterd, want ik wilde hier het woord eerst luisteren.
0: Oh, wat leuk. We hebben dus een primeurtje met jou.
2: Ik ben excited. Ja.
0: Leuk. Nou, Trust Gardener, Hillen, ook kans hebben op Powerplaat volgende week. En dat is deze.

0: Onze eigenste Helen hier op Girl Power Radio. Als kans hebben voor de powerplaat van volgende week. Wat een track. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het heel vet.
0: Vet.
1: Ik vond de intro, ik vond de bas heel vet.
0: Ja.
1: Ik denk dat het live ook leuk is met die drum. Ik vond die drum heel hard.
0: Ja, vet.
1: In het refrein. Ja, ja, ik denk dat het live echt leuk is. Helen, ik ben echt trots op je. Hey.
0: Lekker, lekker. We hebben nog één plaatje voor je, Teroet. Die kans hebben is op powerplaat van volgende week. En dat is van een trio uit Noorwegen eigenlijk.
1: Oh.
0: Ze zijn elkaar leren kennen op de basisschool. Ja, ja. Of middelbare school. Zijn samen muziek gaan maken. Maakten een gigantische hit.
1: Magnetic,
0: ja, inderdaad.
1: Ja, ja, ja.
0: Met al die viooltjes. Nou, ze maakten daarna nog een paar plaatjes, want ze hadden de smaak goed te pakken. En deze week zijn ze met hun track Lose Myself. Zijn ze kans hebben op de powerplaat van volgende week. Ik heb het over de Bauza. Je hoort ze hier nu als kans hebben voor de powerplaat. Stemmen kan via de website www.girlpowerradio.nl. En morgenochtend vanaf 10 uur ook op Instagram. Love.

0: Lose Myself, de Bauza, hoorde je hier op GoPa Radio bij Achteraansluiten. In het tweede uur hebben we nog heel veel voor jullie in petto. Je mag namelijk weer plaatjes gaan aanvragen, we delen complimenten uit en er is één artiest waarvan net bekend is geworden dat ze waarschijnlijk weer nieuwe muziek gaat uitbrengen.
1: Spannend.
0: Wie dat is, hoor je zo na het nieuws.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet zo snel mogelijk een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit momenteel vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Vramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Amsterdammers. Met Ajax eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolg. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matig oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. Tot zover het nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. Met name in het westen en in het midden van het land is het druk. Maar ook in het zuiden moet je geduld hebben. Zoals op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel doe jij 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij. De A4 naar Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. En een klein stukje verderop tussen Leidschendam en Hoogmade een 30 minuten extra. Hier is de linkerrijst ook dicht door een ongeluk. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 20 minuten langer over door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Madonna, music hier bij Achteraan Sluiten op Girl Power Radio. Hey, heet, heter, heetst. Dat is wat mij betreft een beschrijving van deze week, hè?
1: Ja, niet normaal.
0: Niet normaal.
1: Niet normaal.
0: Nee, en de een houdt ervan. En de ander die haat klotsende oksels en vochtige voorhoofden. Welke team ben jij?
1: Ik hou wel van warmte, maar zodra het te warm wordt, dan ben ik echt een typische Hollander die daarop gaat schelden.
0: Ach, kijk. Nou, ja, heerlijk. Ja, ja. Jij houdt de eer hoog van alle Hollanders.
1: Ja.
0: Maar we moeten er wel echt doorheen, deze hitte. Hoe vervelend of vervelend je het ook vindt. We kunnen er weinig aan veranderen. Dus wij hebben besloten om jou te gaan helpen met muzikale ondersteuning. Okay. Een flinke dosis muziek die jij lekker mag uitkiezen. Ga je juist voor harde beats of juist een mellow briesje door je speakers? Ik wil het graag wel weten eigenlijk.
1: Ja, wij ook. Ja, wij allebei.
0: Wij allebei. Ja, je kan altijd een appje sturen.
1: Ik ben hartstikke benieuwd.
0: Ik ook. We gaan nu eerst in ieder geval wat hards door je speakers. Dus niet te veel dansen als je het snel warm krijgt. Anders even een extra glaasje water. Ja, blijf anders lekker in die schaduw. Smeer een keertje extra in. Ga met je hals voor die ventilator liggen. Dat is ook helemaal prima. Maar geniet.

0: Breakaway. Tracy Ullman. Precies. En als je Disney-fan bent, dan is dit ook helemaal jouw liedje. Want Tracy Ullman gaat namelijk... Er komt een nieuwe Disney-film. Hext heet het. Ik weet niet of je dat gehoord hebt.
1: Geen idee.
0: Nou, en daar gaat zij een stem in vertolken. Een vrij grote stem ook. Dus dat is ontzettend gezellig.
1: Ja.
0: Ik zeg hoi tegen... Even snel kijken. Ik zeg hoi tegen Monique. Ik zeg hoi tegen Debbie. Ik zeg hoi tegen Jason. Die zit helemaal in Suriname. Zo. En we hebben ook nog een paar luisteraars uit België. Wat ontzettend gezellig. Ja, absoluut. Wat leuk. Dat is ontzettend leuk.
1: We hebben net heel hun wegensysteem af en toe bekraken. Maar ze zijn er nog steeds.
0: Ze zijn er nog steeds, ja. Dat is wel lief. En ik vroeg jou hierbij achteraansluiten op GoPower Radio. Waar heb jij zin in om te draaien? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij die warme dagen doorkomt? Nou, en toen kwam Ab met een liedje.
1: Ja,
0: die is

0: over binnen hier in de app. En ik dacht echt, wat een topplaat voor dit weer.
1: Ja, hè?
0: Vind je niet? Echt,
1: zeg maar, als je, tenminste, dat heb ik altijd, als het warm is, dan word je wat luier dan dat je al normaal bent. Dat is bij mij al een prestatie. Maar ja. dan word je een beetje slaperig, een beetje moerig. En ik denk dat dit nummer daar wel bij helpt om gewoon lekker te chillen.
0: Lekker. Toch? Lekker chillen. In de eerste versnelling. Ja. Lekker achteruit hangen. Lekker dat zonnetje op je kop. Misschien een glaasje rosé erbij.
1: Zo.
0: Fris
1: of
0: mag
1: een
0: ook.
1: Rood wijntje.
0: Oh, lekker. Dat is een goed idee.

0: Ab die een heerlijk rood wijntje erbij heeft, hoop ik.
1: Ja, dat zou wel lekker zijn.
0: Dat zou wel lekker zijn.
1: Dat zou wel lekker zijn.
0: UB40 hier aangevraagd door Ab. Lekker, lekker, lekker. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer lekkere muziek. Bijvoorbeeld Joan Jett.
1: Oeh.
0: Ja, I Love Rock and Roll. Nou, daar gaan we even een beetje opspijzen natuurlijk.
1: Rock'n'roll.
0: Absoluut. Deze ja, hè? Ja, en als je wil zien hoe Robine helemaal los gaat in de studio, ga even naar Twitch. Dan kun je live meekijken.
1: Bij de ventilator.
0: Maar het is echt heel leuk om te zien. Ik raad het je allemaal aan.

0: I love rock and roll, Joan Jett en de Blackheart. Oh. Hier hoorde je hierbij achteraansluit op Gun
1: Power nummertje, zeg.
0: Radio. Ja, lekker hè? Ja, ik vond dat ook.
1: Ik ging wel voor rock and roll hoor. Er kwamen even een paar head rolls.
0: Ja, we hebben ook meer kijkers gekregen. Dus ik denk dat mensen heel nieuwsgierig waren naar jouw dansskills. Terecht, nou, terecht. Ik ben laat even weten hoe je het vond.
1: Doe het nooit meer.
0: Ik heb echt fucking goed nieuws.
1: Oh, oh. Vertel.
0: Ja, ik zweer het. Ik kwam net een bericht tegen.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Dat is, ja, jij weet het al, hè?
1: We moeten dit wel verdelen.
0: We moeten dit even delen. Ja, 100%. Nog maar een paar uur geleden. Gisteravond laat.
1: Echt, eigenlijk wel een beetje een primeurtje,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ik voel het, hè? Ja, ik voel ook
1: het
0: die spanning.
1: Het voelt alsof we de eerste zijn die het ontdekt hebben. Dat echt al 14 uur online staan.
0: Ja, maar nog maar 14 uur.
1: Klopt.
0: En het is ook wel iets groots, vind ik.
1: Zeker.
0: We hebben het vaak over artiesten. Vaak over vrouwelijke artiesten. En dan ook nog vaak over vrouwelijke artiesten. Wat powervrouwen zijn.
1: Ja.
0: Nou, is er één powervrouw?
1: Ja, dat waren wij het eigenlijk wel gelijk over eens. Want daardoor kwamen we op dit nieuws. Het is misschien een leuk feitje. We waren op zoek naar een echte powervrouw. En toen kwamen we eigenlijk beide met deze naam. En toen gingen we even googlen. En toen kwamen we hierop uit. Het was best grappig eigenlijk.
0: Ja, en wij konden onze ogen niet geloven. We hebben het over... Adele.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wie anders?
0: De vrouw van I Drink Wine. De vrouw van Hello. De vrouw van Rumor Has It. Rolling in the Deep. Daydreamer. Easy on Me. Oh. Al die gouden tracks met dat gouden keeltje en die fantastische muziek.
1: En die mooie jurk die ze altijd aan heeft.
0: Ja, absoluut. Is terug van weg geweest. Tenminste, dat zijn de geruchten.
1: Oeh.
0: Ja, want ze is gespot op het vliegtuig naar Londen. Daar... is ze na een pauze van 2 jaar weer begonnen met het schrijven en opnemen van nieuwe muziek waarschijnlijk. Dat is waarschijnlijk in de Church Studios in Londen. Van haar, dat is namelijk haar vaste producer zit daar. Dat is Paul Epworth. En ze is gespot samen met hem. Dus ja, nu het moet eigenlijk wel.
1: Ik denk eigenlijk dan wel, als het zo duidelijk is dat zij met hem gespot is, dat je dan ook wel wil dat het uitkomt. Dus dat het misschien al een beetje een marketing promo stuntje is.
0: Ja, misschien.
1: Dat zou mooi zijn, hè?
0: Ja, dat zou best wel goed kunnen. Want ze heeft natuurlijk, ze is 2 jaar gestopt, want ze wilde zich vooral voor haar zoon zijn op het moment. Ja. En nu wil ze eigenlijk met nieuw materiaal terugkeren naar haar nuchtere Londense roots.
1: Ach, wauw.
0: Ja, fantastisch.
1: We houden van Adele. Wij zitten hier helemaal op te glunderen.
0: Ja,
1: gewoon.
0: Dit is toch geweldig. Dit is fantastisch nieuws. Als je het hebt over powervrouw, dan heb je het over... Adele, ja.
1: Eens.
0: En al haar muziek is ook gewoon goed.
1: Ja.
0: Vind ik.
1: Het is bizar.
0: Ja, dat is echt bizar.
1: No skips. No skips.
0: Stem. En dan, als we het dan over Adele hebben, toen zei jij gelijk, weet je welke ik wil horen?
1: Ja, Skyfall.
0: Ja.
1: Oh, die intro.
0: Goed. Ja, luister. Hier. Geniet ervan. Skyfall. Adele, hier op Girl Power Radio.

0: mailtje.
1: Wij proberen het ook, maar helaas.
0: Gouden muziek. En hopelijk binnenkort met nieuwe muziek. Skyfall hoorde hier van Adele.
2: Zing het naar huis met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het goed vast, zoals de A2 richting Utrecht bij Den Bosch. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg ben je een half uur langer onderweg. De A4 naar Amsterdam, dan loopt het vast ter hoogte van Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Hoogmade heb je 3 kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Bij Rotterdam op de A16 naar Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 3 kwartier extra. Ook dat komt door een ongeluk. En een half uur langer onderweg ben je op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Oh, wow.
1: Do you wanna hold me? Hoor je hier bij Achteraan Sluiten. Ja. Het leven is leuker als je wanneer je complimentjes geeft, toch?
0: Juist.
1: Nou, en daarom plannen wij iedere dinsdag een momentje voor een complimentje.
0: Zo!
1: Ja, leuk hè?
0: Dat rijm jij mooi.
1: Ja, wat mooi. Ja, als het rijmt, dan is het waar. Als het allitereert, is het ook waar. Zo. Werkelijk waar.
0: Zo! Wow.
1: Niet normaal. Bars. Ja, spits die bars.
0: 101 bars en Girl Power Radio.
1: Let's go! We kunnen wel een keer een sessie houden. Maar eerst gaan we complimentjes geven. Wie wil jij in het zonnetje zetten vandaag? Want, dat kan goed, want de zon schijnt ook. Maar als je iemand dan nog meer
0: zou
1: in het zonnetje...
0: niet letterlijk in de zonnetje zetten,
1: Dan wel goed insmeren, dan kan het. Maar moet je nou... Jongens. Dat gaat helemaal ergens over. Het is wel de vraag. Aan wie wil jij een complimentje geven, Robin? Wij gaan namelijk de spits afbijten.
0: Ja, ik wil een complimentje geven aan Hugo. Omdat ik het heel knap vind dat hij, ondanks een kleine dinsdagdipje, waar ik helemaal niks van gemerkt had als je het niet gezegd had, dat vind ik heel knap. En dat je daar toch zo vrolijk bent en er bovenop bent gekomen en echt een hele goede uitzending gemaakt hebt.
1: Ach, nou, dit vind ik
0: respect voor.
1: Echt heel lief. En we moeten nog een half uur, dus nu heb ik wel ook moet ik het ook waar maken.
0: Nee, dat is al waar gemaakt. En voor alle andere mensen die het misschien moeilijk hebben en zich elke dag ook gewoon weer opstaan en douchen en doen. Daar heb ik respect voor.
1: Dankjewel. Complimentjes aangenomen.
0: Ja.
1: Dat vind ik heel lief. Je hebt hem gewoon al gegeven. Ja, dat vind ik echt heel cute. En ik ben blij dat er niet een hele felle lamp staat. Want dan zie je dat ik rood word. Maar
0: ik ga het... Hij helpt.
1: Ik kan hem niet zo goed tegen. Ik wil ook heel graag een complimentje geven. Nee, nu ook aan jou. Dankjewel dat je erbij bent.
0: Yes.
1: Maar ook aan alle mensen zonder airco op dit moment.
0: Oh,
1: ja, in de auto
0: ook
1: op de snelweg. Nee, nou dan ook aan jou een complimentje.
0: Mijn broer slaapt dus op zolder. Dat is misschien heel random dat ik dit zeg. Maar die heeft dus alle ventilatoren natuurlijk. Omdat het daar heel warm is.
1: Ja.
0: Maar ik zit er één verdieping onder. En ik verga ook gewoon van de hitte. Ja, ik wil ook een ventilator, jongens. Ik wil een Girl Power Radio ventilator.
1: Oh, nou, misschien kunnen we dat wel gaan regelen.
0: Ja. Nee, echt respect hoor. Want sommige mensen die echt op zolder liggen. Dat is echt niet normaal.
1: Nee, dat is blafheet.
0: Ja.
1: Dat is echt blafheet.
0: Het ligt ook nog aan welk dak je hebt. Zo...
1: Je begint hier helemaal... Dat klopt ook zeker.
0: Zo, heftig.
1: Nee, ja, dus als je geen airco in je auto hebt... en je staat op de A1, de A2, de A4, de A5, de A7 of de A9 of de A10 in de file... Dan wil ik je heel veel even een complimentje geven voor het feit dat je daar staat. Ook als je op de A20 staat of op de A16, want daar is echt een lange... Nou goed, anyway, als je in de file staat en je hebt geen airco... of je bent thuis en je hebt ook geen airco en je vergaat van de hitte... dan bij deze mijn oprechte complimenten.
0: Wauw.
1: Ja, mijn deelneming ook. Nou, maar wie wil jij een complimentje geven?
0: Ja.
1: Wie wil jij even in het zonnetje zetten? Figuurlijk zonnetje. Laat het even weten via Twitch. Dat kan. Je kunt via de website kun je naar de Twitch klikken en dan kun je daar gewoon erin sliden.
0: Of een bericht sturen.
1: Ja, en waar doen ze dat?
0: Kunnen jullie via WhatsApp doen. Wat jullie ook kunnen doen is de Girl Power Radio app even downloaden.
1: Ja.
0: Want dan kunnen jullie gewoon op het WhatsApp-icoontje klikken. Als jullie dat nou niet hebben en jullie willen gewoon een bericht sturen, kan dat op het nummer 0634606464. En dan kom je er ook. Zo simpel als dat.

0: het regent complimentjes hier in de app van Girl Power Radio.
1: Oh.
0: Ja, dat is echt super lief. We vroegen namelijk, wie wil jij een complimentje geven? Want het is dinsdag en dan is het altijd fijn om iemand even in het zonnetje te zetten. Als eerste complimentje naar jou, Robin. Er is namelijk iemand, Tinus, die zegt, Robin, haar moves zijn helemaal oké.
1: Yes.
0: Ja hoor.
1: Yes, yes,
0: ja,
1: yes.
0: Hoor. Ja hoor. Vind ik ook.
1: Een beetje muzikaal talent.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. Oscar die stuurt groot compliment aan mijn vrouw Joke. We zijn deze maand 45 jaar getrouwd. En ik weet dat ze nu luistert.
1: Dat vind ik heel schattig.
0: Dat is wel echt heel cute, hè?
1: Ik vind het echt bijzonder dat mensen het zo lang volhouden met elkaar.
0: Dat is jou nog niet gelukt, 45 jaar.
1: Nee. Ik moet eerst al 45 worden, hoor.
0: Wendy stuurt een dikke pluim voor mijn sportmaatje Linda. Over een uur staat ze weer voor mijn deur.
1: Zo.
0: Zo, respect met deze bloedhit. Ik zou het niet doen, Wendy. En ook niet doen, Linda.
1: Linda,
0: ja, nu
1: Wendy,
0: het nog kan.
1: Ren.
0: Ja, nu het nog kan. Hinke stuurt, Kim, je bent geweldig. En Pia doet complimenten naar iedereen die werkt in de bouw.
1: Zo.
0: Ja, dat vind,
1: goeie.
0: Dat vind ik ook wel een goeie.
1: Helemaal mee eens.
0: Wat een heerlijk zo om die dinsdag zo door te komen. Ik word er ook helemaal vrolijk van.
1: Ja,
0: ik heb ineens een stuk minder last van mijn
1: ik
0: dinsdag.
1: Ik wou net zeggen, is je dinsdagdipje er hierdoor minder?
0: Nou, het is zeker. Hierdoor minder. Het is gewoon een soort, ja, hoe moet ik het noemen? Sweet Harmony?
1: Ja.
0: Nou,
1: uitstekende keuze.
0: Wauw. Laat het nou ook toevallig de track zijn die we draaien. Nee. The Beloved.

0: Oorvrouw, niet normaal. Het dak ging eraf hier.
1: Ik wil ook wel een diamond ring on my wedding finger.
0: Oh,
1: door
0: nou,
1: dit nummer.
0: Dat gaan we regelen. Doe even na de uitzending. Want wij gaan plaatsmaken. Jazeker gaan wij plaatsmaken. Ik moet even kijken welke microfoon het is. Want er is iemand bij ons in de studio aangeschoven die je zo meteen na 6 uur gaat horen. Het is niemand minder dan onze Debbie Deborah.
2: Yay! Hallo!
0: Ja, vanaf 6 uur ben jij te horen met Gelijkspel.
2: Dat klopt inderdaad.
0: Oh, lekker. Leuk.
2: Ja, heb je heel veel zin in. En we hebben een leuke gast ook vanavond, joh.
0: Wie is het?
2: Het is Maud van der Toorn, onze bokser. Powered by Girl Power Radio. Dus zij gaat vertellen wat ze allemaal heeft gedaan de afgelopen periode.
0: En ik heb het een en het ander voorbij zien komen op socials, geloof ik.
2: Jazeker,
0: dus
2: ja.
0: Dus genoeg om over te brabbelen en
1: ze
0: te praten.
1: Geweest, ja.
0: Ze is heel druk geweest.
1: Absoluut.
0: Ik zag al... Nou, leuke po. Ik ga er niet te veel over zeggen, want dat gaat zo meteen na 6 uur allemaal naar voren komen. Ook weer die quiz.
2: Ja, we hebben ook weer een quiz. Ja, dus pak je pen en papier alvast. Want ik heb 10 bijzonder pittige vragen voor jullie vandaag.
1: Dat wil je niet missen. Ik ga wel mijn papiertje pakken, hoor.
0: Kijk. Ik ga ook zeker een papiertje pakken. Even zien. Ik heb hier... Dat is iets anders. Ja, ik heb een pen. Ik heb een papiertje. Ik kan er weer tegenaan.
2: Heel goed.
0: Wij sluiten de toko. Veel plezier, Deb.
2: Dankjewel. Ja.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat YouZorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog ruim 300 kilometer file en op een aantal wegen staat het nog goed vast. Zoals de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo tussen Voorst en Badmen. Een half uur extra reistijd door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg moet je 20 minuten extra vooruit trekken. En de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Die is dicht tussen Bleiswijk en Gouda. Dat komt door een ongeluk. Het staat daar stil over 3 kilometer. En daardoor loopt het weer vast op de A20 vanuit Rotterdam. Je kan vanuit Den Haag naar Utrecht het beste kiezen voor de N11. Onder andere langs Alphen aan de Rijn. Ook op de A12, maar dan van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsberg een half uur vertraging door een ongeval. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 3 kwartier vertraging vanaf het Terbrechtseplein. Ook dat komt door een ongeluk. En A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Het is dinsdagavond 6 uur en dat betekent dat je luistert naar Gelijkspel, het sportprogramma van Girl Power Radio. En we hebben wat extra aandacht voor de vrouwensport, maar de komende 2 uur hebben we heel veel nieuws, bijzondere sportfeitjes, vragen voor zowel jullie bij de sportquiz als voor de gasten natuurlijk. En vandaag hebben we een hele gezellige gast aan tafel zitten al. Mijn naam is Deborah en ik doe dit gelukkig niet alleen. Ik ben hier met onze eigen slagvrouw van Girl Power Radio, Monique.
1: Ik denk, ben benieuwd wat ik nou weer word genoemd. Kroket. Of
0: keeper.
1: Slaafvrouw. Weet ik het.
0: Ik zal je even proberen in beeld te brengen. Want je ziet er wel een beetje uit als een kroketje, lieverd.
1: Ja, dat is mijn tweede naam.
0: Kroketje. Heerlijk. Nou, naast Monique zit er nog iemand aan tafel natuurlijk. Ik had het al een beetje verraden. En we hebben het net in de middagshow er al even over gehad. Maud van der Toorn is weer bij ons te gast vandaag. Ze is al eerder bij Gelijkspel geweest dit seizoen, maar dat was wel al vorig jaar. Ja. Dat is al een hele tijd geleden, hè? Toen was jij hier samen met Romy, volgens mij.
2: Ja.
0: Ja, hè? Ja, en er is
1: ja,
0: natuurlijk...
1: Romy, waar ben jij dan nu vandaag?
0: Ja, sorry, ik heb ze gewoon niet uitgenodigd. Spijt me. Het is mijn schuld, vermoed ik, dat ze er niet is. Nee, ik dacht gezellig, lekker met Maud aan tafel. En Maud heeft natuurlijk weer

0: En wij gaan buiten rennen met ons zweetpak. Ja. Dus ja, dan heb je het nog zwaarder. Maar je weet ook, omdat je al weet dat je op vakantie gaat naar Eindhoven Cup, dan zit dat al een beetje in je hoofd.
1: Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen hoor. Want is er zoiets als een seizoen in boksen? Is het seizoen nu klaar?
0: Nee, of, dat eigenlijk niet.
1: Want... plan je het gewoon zelf in? Want anders ga je nooit op vakantie, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, ja, de bronscoach plant het in voor ons. Maar eigenlijk is er geen stop met seizoen. Want nu, heel veel landen hebben net in China gebokst. Dus het is niet... Dus alle landen bepalen eigenlijk zelf... Oké, we nemen nu 3 weken vakantie en dan komen ze weer terug.
1: Ja, precies. Nou, het gaat volgens mij gewoon heel het jaar door.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, hoeveel, je bent niet afhankelijk natuurlijk van het weer.
1: Nee, dat ook niet. Nee. Hoe was dat Eindhoven Boxing Cup? Moest je je daarvoor kwalificeren?
0: Nee.
2: Landenteams waren het,
0: ja,
2: toch?
0: Landen,
1: ja, waren landenteams.
0: Ja, alleen het nationale team mocht deelnemen.
1: Okay.
0: Ja, je moet wel je best doen bij het nationale team, dat je dan wel mee mag doen.
2: Heb je er nog eentje zitten in jouw groep die dezelfde gewicht hebt als jij?
0: Ja, niet dat ik nu weet, maar... ik weet wel, als precies de kwalificatie voor Los Angeles aankomt, dan komen ze 2 van de jeugd in de 60. Dus.
1: Ah, oké. Okay.
0: En zij is net gekwalificeerd voor Olympische Spelen jeugd. Dus.
2: Wanneer is dat? Volgend jaar?
0: Nee, dit jaar volgens
2: dit
0: mij
2: jaar
0: al. In november.
1: Oké.
2: Okay. Krijg je daardoor ook weer een extra plek op de Olympische Spelen? Sorry, Bor.
1: Nee.
0: Ik weet het echt niet. Ik heb me daar niet in verdiept.
2: Oké, nou, ik weet bij Romy namelijk, als de jeugd Olympische Spelen is en je wint daar of je haalt hoge punten, dan krijg je weer extra plekken op de plaatsingrijk voor de WK en EK. Waardoor je dus een extra Nederlander op de lijst mag zetten.
1: Ja, precies.
2: Dus ik dacht, nou, misschien werkt dat bij boksen ook zo.
1: Ja. Want hoe werkt dat bij boksen, dat kwalificeren voor LA? Want dat is natuurlijk nu het komende. Was Eindhoven Boxing Cup daar niet ook belangrijk
0: nee,
1: voor?
0: Nee, dat was alleen voorbereiding.
1: Dat was alleen voorbereiding, oké. Okay.
0: Ja, ze werken een beetje met rankingpunten.
1: Okay.
0: Dus waar eindig je op WK, EK?
1: Dat zijn de belangrijke evenementen. Daar moet je hoog scoren om überhaupt in aanmerking te komen voor zo'n kwalificatie.
0: Maar ze hebben net binnenkort bekend gemaakt dat er maar 16 plaatsen per gewichtklasse... mogen, ja.
1: 16?
0: Ja, en sommigen hebben er 20, maar ik weet van mijn poeder dat er maar 16 mogen.
1: Oké. Okay.
0: Bijvoorbeeld als jij 70 weegt, dan heb je 20 man die mag kwalificeren. Oh. En 65 mag bijvoorbeeld 18. En 60 mag bijvoorbeeld 6 nog minder.
2: Oh, ook raar. Ja, maar dus, zeggen ze niet allemaal overal 20 of overal 18?
0: Ja, omdat er maar bepaalde plaatsen mogen naar de Spelen. Dus dan gaan ze per gewichtsklasse... Oké, deze mogen er 16, deze mogen er 14, 18, 20.
2: En wereldwijd, hoeveel zitten er op de 20, op de 60 kilo nu? Echt concurrentie?
0: Ik denk heel veel nu. Want iedereen is nu bezig om zich topfit te maken voor de Olympische Spelen. Maar het is ook weer, iedereen die naar Parijs is geweest, die zie je nu weer gaan trainen. Dus het is...
2: Want de kwalificatie is volgend jaar dan?
0: Ja, volgend jaar. Ja.
2: Dus vanaf januari volgend jaar is het keihard...
0: Juli.
2: En het jaar erop is pas de Olympische Spelen.
0: Ja, maar je wilt in de eerste... Je hebt 4, volgens mij, als het goed is... Je hebt 4 kwalificatiekansen om te... Maar ja, als je de eerste kwalificeert... dan heb je langer de tijd. Ja.
2: En is het dan weer... Het is weer zeker weer afhankelijk per toernooi waar je naartoe gaat... of de nummer 1 alleen gaat of de nummer 2
0: en 3. Nou, ze hebben wel bekendgemaakt. Volgens mij is de eerste toernooi top 4 moet je halen.
2: Ja.
0: En dan wordt het top 2, top 2, top 2.
2: Oh, pittig zeg.
1: Zo, dat is zeker pittig.
2: Want de laatste toernooi was de laatste 4, hè?
0: Top 2.
2: Oh, de laatste 2 was het toen ook. Oh.
0: Maar ja,
2: gelijk de eerste toernooi, boom. Eerste
0: maar ik
2: plek
0: zeg
2: pakken.
0: Tegen mijn vader, zei ik al, het mentale en fysieke heb ik al meegemaakt naar Parijs die spelen. En ik weet hoe het is als je voor je ticket moet vechten, want je hoort het de hele dag door de zaal. Dus
2: ja,
0: dan weet ik dat, oké, dat moet ik dan nu echt wel uitschakelen in die wedstrijd. Maar ja, moet ook weer net geluk hebben.
1: Ja,
0: heb
1: dat
0: je een goede loting.
1: Ja, dat is natuurlijk ook nog wel van belang.
2: En het ene toernooi zou misschien zwaarder zijn dan het andere toernooi?
0: Ja, maar sommige landen hebben gewoon... Je hebt eerst Europa kwalificatie.
2: Ja.
0: En dan hebben we een Aziëse kwalificatie. En ja, als je naar de Aziëse landen en andere landen, die hoeven 3 wedstrijden en die zijn gekwalificeerd. Of hebben er maar 1 en zijn gekwalificeerd. Hebben een ticket.
2: Maar als jij nou dadelijk als enige Nederlander op 60 kilo zit, dan ben je toch ook automatisch gekwalificeerd?
1: Dat zou je bijna denken.
0: Ja, maar zo werkt het niet.
1: Dat is toch jammer.
2: Werkt het niet in Nederland.

0: Oh, dus je moet gewoon weer. De eerste wedstrijd is dan weer? Waar is die? Gewoon weer, weet je dat al?
1: Volgens mij heel ver.
0: Ver?
1: Ja, Oezbekistan.
2: Oh, Oezbekistan.
0: Jeusje.
2: Daar wil ik wel een keer naartoe hoor, Mo.
0: Nou, ga jij lekker mee.
1: Ja, ik weet wel, volgens mij ook in Istanbul, Turkije. Maar verder zijn de landen nog niet bekend, want ze moeten daar ook nog onderling naar kijken.
0: Dus het is niet net als vorige keer weer in China was het?
1: Nee, Bangkok.
0: Bangkok.
1: Nou, ik ga niet naar Bangkok om te boksen.
0: Nee.
1: Ja, ik vond het is mooi om...
0: Nou ja, als het je laatste kans is.
1: Ja, dan wel. Maar,
2: ja, dan moet je wel.
1: Dan
2: ja.
1: wel, maar als je kijkt, Bangkok is heel mooi, maar je maakt niks mee... Nee, waar je in bank als je zit in je hotelkamer.
2: Ja, dat is het. Je bent natuurlijk dan echt gewoon bezig met je sport en bezig met de wedstrijden daar. En je hebt natuurlijk weinig tijd om dan naar buiten te gaan en een beetje om je heen te kijken. Nou, probeer je dat wel?
1: Ik had wel geluk toen op de kwalificatie, want we waren daar 3 weken. De eerste week was trainingskamp voor ons. Mm-hmm. En in de tweede week hoefde ik niet te boksen, want ik bokste pas in de laatste week.
2: Oh ja, oké. Okay.
1: Maar ja, je hebt wel teamgenoten. Ja.
0: Dat waren wel mooie foto's.
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Ja, dus we zijn wel naar winkelcentrums geweest, naar beelden bezoeken. Maar het is daar toch heel anders met de luchtvochtigheid. Want je denkt, oh, eindelijk is het warm. Maar als je daar 1 minuut hard loopt, dan ben je al 1 kilo kwijt.
2: Ja, dat is ook helemaal leeg.
1: Ja, we liepen buiten en we waren allemaal 1 kilo lichter. Ja, dan denk je... En als je foto's terugkreeg, ik woon daar gewoon 56. Dan denk ik... Hoe hou ik dat nu?
0: Ja, nee, ja, ga daar een weekje heen, zou ik zeggen. Ja. Dan ben je het zo weer terug. Nee, maar het is inderdaad wel killing, inderdaad.
1: Helemaal, want het tijdverschil is in Bangkok.
0: Ja,
2: ook
1: dus
2: nog heel
1: je hebt familie
2: groot.
1: In Nederland. En
2: kan je eigenlijk niet bellen?
1: Nou, je kon, ja, mijn vader neemt sowieso wel de telefoon op bij mijn moeder. Maar toch, je kan heel moeilijk contact hebben met je coach. Of je wilt toch even... met vrienden praten of met iemand anders. Maar dan denk je, oh, dit is een kut tijd om nu te bellen. Want voor hun is het nacht. En voor mij is het gewoon de volgende dag alweer.
0: Ja, ja, en moeilijk te volgen vind ik het altijd.
2: Die voor tijd, ons? Ja, ja dat ik is jou. Ook.
0: Dan moet je altijd, ik kijk dan de YouTube-filmpjes terug, helemaal. Nee. Voordeel is dat je dan wel kan spoelen naar wanneer jij begint. Maar
2: ja, precies. Dat is wel fijn.
0: Het is toch anders dan dat je live kan meekijken, vind ik.
1: Ja. Ja. Maar helemaal, meestal als je een wedstrijd verliest, dan wil je naar familie.
0: Ja.
1: En als je in Bangkok niemand hebt, waar ga je naartoe?
0: Ja.
1: Ja, naar je kamer.
2: Ja. Ja, dat is natuurlijk dan wel heel anders. Dan zit je wel echt heel ver weg.
1: Ja.
2: Ben je wel eens in Oezbekistan geweest?
1: Nee.
2: Nu we het er toch over hebben.
0: Wat is het klimaat daar eigenlijk?
2: Ik zou het eerlijk gezegd
0: niet zo
2: weten.
0: Warm, volgens mij.
2: Nee. Ik denk ook gewoon alle kanten op. Of
0: denk
2: zo.
0: Een beetje in Nederland klimaat. Maar misschien heb ik het mis. Misschien weet iemand het in de Twitch.
2: Ja, precies. Mocht je uit Oezbekistan komen. Of we daar wel eens komen. Ja. Dan horen we graag hoe het weer is daar. Want we zijn al aan het voorbereiden. Op een mogelijke kwalificatiewedstrijd daarvan, Maud.
0: Oh, het is nu ook daar 29 graden.
2: Ja, volgens mij staat heel
1: maar
2: Europa
1: het
2: in de fik.
1: Volgens mij is overal warm.
2: Ja. Het is dramatisch. Ja. Hey, leuk. Goede introductie. We gaan natuurlijk nog veel meer vragen aan jou stellen. Maar als de luisteraar nu aan het meekijken is of aan het meeluisteren en die denkt, ja, maar ik heb ook heel veel vragen voor Maud. Laat het ons weten via de WhatsApp of via de Twitch livestream. Dat kan natuurlijk ook. En dan gaan we deze vragen ook aan Maud stellen. Maar voor nu ga ik even lekker een liedje draaien. En ik speciaal voor jou doe ik natuurlijk wel Adele.
1: Is goed.
2: Maar ik heb wel mijn eigen favoriete liedje van Adele. Dus dan weet je dat alvast.

0: Ja, daar was ze dan speciaal voor onze Maud. Want die luistert graag naar Adele, weten wij toevallig. Voordat ze een wedstrijd gaat spelen. Ik heb dit keer niet aan je gevraagd van... joh, wat is je favoriete liedje? Want ik dacht, ja, we weten het eigenlijk wel.
1: Ja, we weten het
0: eigenlijk wel. Maar het was niet per se deze.
2: Nee.
0: Nee, hè? Nee, deze vind ik gewoon heel goed.
1: Ze hebben nieuwe ook.
0: Hebben ze een nieuwe?
1: Ja, met de laatste wedstrijd is ze met een ander nummer gekomen.
2: Ah. Cheerio.
1: Ja.
0: Ah, oké. Nou, dat is goed om te weten.
1: Ja.
0: We gaan even kijken hoe het weekend was. Het sportweekend dan met name natuurlijk. Wat gebeurde er in de vrouwensport en wat gebeurde er met onze gesponsorde sporters? Het was weer veel. Femke Broedersbol. Ja. Dit is leuk, hè?
1: Hey, ik moest eventjes wennen dat ze een dubbele naam hebt tegenwoordig.
0: Ja, ze is getrouwd, onze dame.
1: Ja. Maar kan je dat niet gewoon Bol blijven heten?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook toe neig om het wel gewoon daarbij te laten.
1: Ja.
2: Maar volgens mij kun je daar wel voor kiezen, toch?
1: Ja, je kan kiezen. Zij heeft dus bewust gekozen om zijn naam en haar naam te nemen. Hij had ook haar naam kunnen nemen.
0: Dat
1: en je
0: is
1: had
0: correct.
1: Ook kunnen zeggen, ik hou mijn eigen meisjesnaam.
0: Ja. Ja, maar goed, nu heet ze Broedersbol. Er is niks aan te doen. Dat mag ook, dat is haar keuze. Ja. En wat heel leuk is dat ze natuurlijk overgestapt is van de 400 meter naar de 800 meter. En afgelopen zondag was zij de allerbeste op die afstand. En dat was toch wel echt een prestatie hoor. Als je overstapt naar een hele andere afstand.
1: Ja,
0: haar eerste wedstrijd in Nederland.
1: Ik moest ook lachen inderdaad, want die verslaggever zei... Oh, hou het vol. En dat kind gaat gewoon de laatste 30 meter... gewoon nog eventjes twee keer versnellen en iedereen was weg.
0: Ja, ongelooflijk toch? Ja, echt heel knap.
1: Ja.
0: Schilder heeft haar status als wereldkampioene kogelstoten onderstreept... door dit nog een keer te winnen in Hengelo. Noteerde 20,03 meter. Dus toch ook wel... Ze heeft natuurlijk al 21 meter gegooid dit seizoen. Wat al 14 jaar lang niet was gebeurd bij de vrouwen. Maar dit keer dus 20. En het leuke is dat de tegenstand vooral kwam van landgenote Jorinde van Klinken. Powered by Girl Power Radio.
1: Boep.
0: Die eindigde als tweede met een afstand van 19,5 meter. Nou, moet ik zeggen 19,34 meter. Hè? Mag
1: was de
0: zomaar
1: eerste worp toch gelijk?
0: 4 centimeter stelen. Ik heb het eerlijk gezegd.
1: Voor mij was het gelijk
0: gezien.
1: De eerste worp die ze zo ver gooide.
0: Oh, dat zou heel goed kunnen. Nou ja, dat is een hartstikke goede prestatie. En Lieke Klaver was derde op de 400 meter.
1: Die
0: ja.
1: viel tegen.
0: Ja, maar het was warm. Het was warm in Hengelo.
1: Kon niet lekker lopen.
0: Nee. Nou ja, normaal kan ze natuurlijk ook echt wel beter. Dat weten we van haar. Dus, maar toch nog derde geworden. Niet slecht. Hè? Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun eerste zege in de Women's Series profcircuit bij de vrouwen te pakken. Dus dat is ook hartstikke leuk. Jammer dat het vorige keer op het WK dan uiteindelijk brons is geworden. Maar goed,
1: ze weten niet.
0: Ze kunnen het nog steeds, dus dat is duidelijk. Nederlandse volleybalsters gaan ook hartstikke lekker. Die hebben de vierde zege geboekt in de Nations League. Dus 4 gewonnen, 4 verloren volgens mij. Inmiddels.
1: Oké.
0: Serena Williams. Wie? Serena Williams.
1: Ja.
0: Over ruime week op Wimbledon. Haar rentree in het dubbelspel. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Ze heeft een wildcard gekregen.
0: Ze heeft een wildcard gekregen.
1: Ja, super gaaf.
0: Ja, ik vind het ook echt absoluut. Deze vrouw heeft dit toernooi al 7 keer gewonnen. En ze heeft van de organisatie een wildcard gekregen. 44 jaar is ze inmiddels. En ze gaat ook het dubbeltoernooi in met haar zus Venus. Want daar had ze ook al een wildcard voor gekregen.
1: Oh, geweldig.
0: Dus dat vind ik wel echt heel erg gaaf.
1: Ja, zeker.
0: Dan nu, hou je vast, want de boren wordt enthousiast. Nederland speelde zaterdag in de ICC T20 World Cup tegen de nummer 1 van het vrouwencricket, Australië. Oh jongens, dat cricket. Ik kan er zo ontzettend van genieten.
1: Ik heb er geen reet van.
0: Ik vind het heerlijk. Ik zou jullie vertellen dat T20 is echt goed te volgen. Het is echt, tuurlijk, je moet even een klein beetje de regels weten, maar het is echt een stuk minder...
1: Wanneer ga je me dan eens een keertje lesgeven erin? Om bij mij het uit te leggen wat de spelregels zijn.
0: Ja.
1: Het is voor mij abracadabra als mensen, dus sommige mensen de voetbal vinden.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. En cricket is ook best wel pittig qua regels, maar in de basis is het vrij simpel. Dus ik ga jou dat zeker een keertje uitleggen.
2: Ik snap voetbal niet eens.
0: Nee, nou ja, dat hoeft ook niet, want jij hebt daar helemaal niks aan in de boksring, dus dat maakt ook helemaal niet uit.
1: Nee, maar je hebt de zusje wel natuurlijk.
0: Ja,
1: dus als ze bij een wedstrijd gaan staan kijken en ze zegt het is buitenspel. Want het is geen buitenspel. Dan heb je toch een probleempje.
2: Maar in de zaal vind ik het ook soms moeilijk.
0: Ja, zaalvoetbal is ook weer heel anders natuurlijk dan veldvoetbal.
1: Ja, maar er is ook nog een keer een verschil in tussen eredivisievoetbal en gewoon een normale klasse. Daar zitten spelregels zijn anders.
0: Zijn ook nog eens anders. Ja. Ja, ik zal je verklappen. Ik weet van zaalvoetbal ook niet zo heel veel. Maar wel een stuk meer dan voordat ik bij GoPower Radio ging werken in ieder geval.
1: We hebben wel de KNVB-schouw hier staan, hè?
0: Hé, dat is wel echt te gek, hè? Hey, daar mogen we best wel even over.
2: Maar dat was ook een spannende
0: wedstrijd. Het niet een spannende wedstrijd. Het hele uiteinde van het seizoen heeft ons 10 jaar van ons leven gekost, kan ik je vertellen.
1: Wat een weekend was dat, zeg.
0: Zowel Futsal, Haaglanden als ADO hadden hele belangrijke wedstrijden dat weekend.
1: Ja. Dus, en Tess. En Maud.
0: En Tessa. En Maud. Ja, het was... wat dat betreft zou het fijn zijn als jullie wat meer kunnen afstemmen met elkaar.
1: Ja, niet allemaal tegelijkertijd, alsjeblieft. Ik ben net bij de kapper weer mijn grijze haren weg aan het verven geweest.
0: Ja, het was wel heel spannend allemaal. Maar goed, ADO gehandhaafd en Futsal gewoon schaal. Dus ja, dat is
1: landkampioen.
0: Hij staat nu tijdelijk even bij ons.
1: Ja, we mogen hem hier hebben.
0: Wij mogen hier gewoon lekker pronken met een schaal die wij zelf niet hebben verdiend.
2: Maar nee, Celine heeft hem ook thuis gehad.
1: Ja, iedereen mocht hem eerst mee naar huis te nemen. Hè, voordat hij hierheen kwam. En wij gaan gewoon elke vrijdag bitterballen opdoen.
0: Ja, precies.
2: Dat zou ik ook doen.
0: Dat.
1: Bitterballenschaal.
0: Boterhammetje pindakaas op smeren. Ja. Hey, maar Australië dus. Ja, dat is dus echt de vrouwencricket nummer 1. En Nederland gaat niet naar de volgende ronde. Dat ga ik jullie alvast verklappen. Ze hebben 3 wedstrijden gehad nu tegen India, Bangladesh en Australië. Het is gewoon ontzettend knap. Dat ze daar staan. Dat ze zich gekwalificeerd hebben. Nederland is een van de weinige niet-Britse ex-koloniën. Dan wel Brits gemeengoed. Die überhaupt deze sport ook doet. En dat ze dus dan tegen dit soort prachtige grote teams mogen staan. Ja, dat is fantastisch. Je ziet ook echt die meiden als ze op het veld komen. Helemaal met blinkende oogjes om zich heen kijken. Want dit zijn hun idolen daar waar ze tegen staan. En dat is zo mooi om te zien. En ze doen het dus helemaal niet onaardig. Ik vind echt dat ze zich kranig weren. Ze hebben nog geen wedstrijd gewonnen. Dat gaat misschien ook wel niet gebeuren. Dat weet ik niet.
1: Ze moeten
0: nog tegen Pakistan.
1: Het zijn ook niet de minste teams. Hè?
0: En Zuid-Afrika. Ja, en dit zijn dus, ze zitten in de moeilijkste groep die er is. Dus er zijn 2 groepen en dit is wel echt de pittigste groep. En daar heeft Nederland, daar zijn ze gewoon nog niet voor op het niveau. Maar dat gaat komen door deze ervaring juist. En wat ik heel mooi vind is dat ze toch even hebben laten zien dat we wel meetellen. We worden niet helemaal weggespeeld. En dat is eigenlijk al heel erg knap. En dat er punten worden gescoord is ook al gewoon heel erg knap. Dus ik hou hoop voor het volgende toernooi.
1: Het is een beetje een soort Curaçao op de wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, een beetje wel. Een beetje, welkom Congo. Leuk dat jullie meedoen voor het eerste 59 jaar. Dat is het een beetje.
1: Ja.
0: Maar daarom vind ik het wel heel mooi om te zien dat ze toch nog wel zich kranig weren. En het leuke is, er zijn ook niet zoveel beelden van die Nederlandse meiden. Hè? Want er is, dus die teams kunnen zich ook niet zo goed voorbereiden op wat onze speelsters kunnen. Er is er eigenlijk maar eentje die fulltime professioneel speelt. En dat is Silver Seegers. En de rest, dat is echt, dat mag ik wel even zeggen, Caroline de Lange heeft dus haar baan als dokter opgezegd om naar dit toernooi te kunnen.
2: Jeetje. Opgezegd?
0: Ja, opgezegd. Want
2: ze kon
0: geen vrij krijgen. Heeft ze geen baan. Maar ik denk dat die overal welkom is.
1: Ja.
0: Want dit is wel, goed.
1: Ze kon gewoon geen vrij krijgen.
0: Ze kon geen vrij krijgen. Voor het wereldkampioenschap. Ja. En toen heeft ze gezegd, geef je me geen vrij. Doei.
1: Ja.
0: Oké, bye.
1: Neem ik ontslag.
0: Ja. Dus
1: waarom niet?
0: Dat is...
2: Maar dokters, als je dokter bent, kan je wel overal een baan vinden.
0: Ik denk ook wel.
1: Ja.
0: Dat ze uiteindelijk weer op de pootjes terecht gaat komen. Maar ik vind het wel heel dapper van haar dat ze deze stap heeft gezet.
2: Ja. Maar verdienen ze nu ook geld dan?
0: Nee.
1: Ik denk dat ze nog geld mee moeten nemen daar naartoe.
0: Dat denk ik ook.
1: Ik denk dat ze alles zelf betalen.
0: Ja.
1: Of misschien de sponsor, maar...
0: Ja. Ja, maar er is er eigenlijk maar eentje op dat veld die geld verdient.
2: Oh.
0: Goed, dan Marketa Vondrousova. Prachtige naam. Maar ze heeft een flinke straf gekregen voor het weigeren van dopingtest. En dat wordt gezien als een positieve test. Bijzonder. Deze man stond schijnbaar heel vroeg op de stoep bij haar thuis. En dat heeft ze als een ernstige inbreuk op haar privacy ervaren. En ze schreef ook dat ze een breekpunt had bereikt na maanden van stress. En ze heeft dus die dopingtest geweigerd. En nu is ze 4 jaar geschorst.
1: Ja, even. Nee, dat je geschorst wordt, ja. Terecht.
0: Dit is wel de maximale straf, moet ik erbij zeggen. Dat vind ik dan toch ook wel weer pittig.
1: Daar zal er toch nog wel meer zijn gebeurd.
0: Ja. Misschien, ik weet het niet.
1: Jij weet dus zelf hoe dat gaat. Als ze 's ochtends vroeg of 's avonds laat bij jou aan de deur kunnen staan. En je moet maar plassen.
0: Je moet het doen, hè?
2: Ik heb 2 weken geleden dopingtest gehad. 7 uur in de ochtend.
1: Ja.
2: Mijn moeder maakte me wakker. Maar ik dacht eerst dat zij wegging naar werk. Ze zegt, Maud, word je wakker? Ik dacht, oh, misschien wil ze me wat vertellen. Ze zegt, Maud, doe je ogen open, want de doping staat beneden. Oh, dus ik had al paniek, want het was 7:00 en ik was om 6:00 al naar het toilet geweest.
1: Oh nee.
2: Dus ik zat zo en ik zei tegen die vrouw, maar ik ben al naar het toilet geweest. En toen zat ze even stil. Toen zei ik, oké, ik ga het nu proberen. Dus blijkbaar was het in één keer binnen kwartier was ze weg. Ik dacht, prima.
0: Zo. Oh, dat is fijn.
2: Maar ze kwam precies dat ik ook terug kan van vakantie en dat ik meer al had gedronken.
0: Dan je normaal
2: maar
0: zou doen.
2: Maar als ze weer gaat beginnen met afvallen, dan ben je 5:00 bezig met mij.
1: Ja. Ja.
2: Maar ik heb het nu wel slim. Ik heb gewoon een tijdslot kan je zetten in de doping. Als je van acht of negen, dus van een uur. En ik zet het zo vroeg mogelijk.
1: Ja, ja. Daar kan ik iets bij voorstellen. Ja.
2: Want als ik het in de avond doe, dan ben ik gewoon in paniek.
0: Ja.
1: Als je net hebt getraind.
2: Ja.
0: Ja.
2: Helemaal met deze hitte plas je ook al niet zoveel.
0: Nee, dat is zo.
2: En als de doping nu komt, dan... Ja, dat
1: hoeveel dopingen mag je missen? Voordat je een officiële waarschuwing krijgt?
2: Volgens mij mag je er ongeveer 3 missen.
1: 3, hè?
2: Maar als je al een verkeerde locatie aangeeft, dan kunnen ze jou een waarschuwing geven.
0: Ja, precies. Dan denken ze natuurlijk al gelijk van, oh, je hebt gelogen over waar je bent.
2: Maar het is heel moeilijk, want je moet per kwartaal invullen. Ja, en of jij al weet, als je de derde kwartaal waar je allemaal bent op in juni, september...
1: Mag je nog aanpassen van tevoren?
2: Wel.
1: Dat wel.
2: Ja, wel, maar soms doe ik dat op het laatste moment. Dan denk ik, oh, ik moet dit nog aanpassen.
0: Ja, dat is een hoop werk, lijkt me.
1: Dat je bij moet houden waar je bent. Heb je nou bijvoorbeeld nu ook ingevuld dat je hier bent?
2: Nee, ik heb het tijdslot al gehad in de ochtend.
1: Oh ja, je hebt een ochtendtijdslot.
0: Ja,
2: precies. Kijk, want als ik het in de middag doe, heeft het geen zin. Want dan komen ze op random tijden en dan heb je al geplast.
1: Ja.
2: En in de avond is gewoon, dan verpest je gewoon je rust. Want dan zit
0: je
2: rustig. Of je hebt net getraind. Of kom net van iets vandaan. En dan zie je die doping. Ja, als zij om 8:00 komen, dan kan je bij mij om 1:00 s'nachts ben je nog niet weg. Want ik heb nog niet geplast.
0: Nee. Wat vind je het moeilijk ook om dan te plassen op zo'n moment? Dat lijkt me ook best wel stress.
1: Ze staan ernaast, hè?
0: Ja, dat.
1: Ik kan niet plassen als iemand aan de deur staat.
0: Ik zou dat ook moeilijk vinden, denk ik.
2: Ja, ik krijg gewoon... Bij mij, ik heb een rood gezicht na plassen, want... Ik wil dan, bij mij, eerste keer was toen was ik was in de zaal. En toen dacht ik, eindelijk mag ik in de zaalwedstrijd kijken. Toen belde mijn broer, de doping is aan de deur. Dacht, shit.
0: En toen moest je terug.
2: Ja. En toen zei ze, hoe lang duurt het? Want als ik niet thuis was, dan had ik hem gemist.
0: Ja.
2: Ik zei, mijn vader zegt, binnen een kwartier is het terug. Dus ik had al paniek, allemaal zweten. Toen kwam ik daar. Had ik eerst, je moet 90 plassen.
0: Je moet ook een bepaalde hoeveelheid plassen.
2: Ja, 90, maar beter meer.
0: Je zegt 90 milliliter, neem ik aan.
1: Nee, 90 liter.
0: Ja, nee, dan ben je wel even bezig.
1: In één keer.
2: Bij mij was het eerst 20, dan 10, dan weer 20, dan weer 10, en dan 5, en dan weer 10. Toen zegt die vrouw, blijf nu maar even zitten tot het echt is gelukt. En ik helemaal zo knijpen met mijn gezicht.
0: Vreselijk.
2: Ik had zware buikpijn, maar ik moest wel. En je drinkt opeens 2 liter water, want je denkt,
0: ik moet plassen.
2: Ik moet plassen, maar dat gaat je lichaam niet accepteren, want je gaat niet plassen.
0: Zo snel gaat het niet.
2: Nee, en het ergste vond ik dat ik het op een toernooi had gehad.
0: Oh, een test op
2: gewoon
0: een toernooi?
2: In Spanje.
0: Toen je nog moest spelen?
2: Nee, toen lag ik er net 1 dag uit.
0: Oh, shit. Ja, maar dat is ook wel pittig.
2: En ik had van die weken drink je al weinig. En het is warm in Spanje. Komt die vrouw... Ja, het was gewoon 8:00, hè. We hadden net gegeten, allemaal gedronken. En er moest nog eentje wedstrijd boksen. Iedereen moest getest worden. Ze zei, maar jullie kunnen toch allemaal even drinken? Ik zeg, dat gaat niet zo makkelijk. Zij mag echt niet drinken, want ze moest een bepaald gewicht hebben. En ze was precies dat gewicht. En ze wist dat ze in de avond niet af meer ging vallen. Dus zij heeft daar tot 3:00 s'nachts met mij daar gezeten, want ik kon niet plassen.
0: Oh, wat vreselijk.
2: Maar blijkbaar had ik al die hele toernooi een blaasontsteking. Dus als ik nog dopingcontrole had, dan... Ze zei, het is wel een beetje donker. Ik zei, klopt, inderdaad.
0: Hey, maar bellen ze je dan terug? Van, luister, we hebben geen doping gevonden, maar je moet wel even de huisarts bellen, want je hebt gewoon een blaasontsteking.
2: Nee, dat zeggen ze niet.
1: Nee, je kwam er zelf achter, hè? Je zei het toen al, toen je daar zat. Maar heb ik een blaasontsteking?
2: Ja, want ik had steken. Je weet niet, ga je toch zoeken steken in alle nieren. Ik had hard gelopen en ik kon gewoon niet meer op de toilet zitten. Mm. En huilend kwam ik die toilet af.
0: Ja,
2: maar
0: dat is niet
2: ik moest
0: goed.
2: Nog het toernooi beginnen.
1: Ja.
0: Vreselijk.
2: Dit gaat niet. En mijn gewicht ging ook... Eigenlijk wou mijn coach mij eruit halen, want ik was niet op gewicht. Ik moest nog 400 gram. Ik wist gewoon niet meer waar ik het vandaan ging halen. Ik was sauna in geweest met mijn zweetpak. Ik was een heet bad en dan weer het zweetpak aantrekken. Ja. Dat was eindelijk gelukt. En dan moet je de volgende dag, als je weer wint, moet je het weer doen.
0: Weer dat hele proces door. Ja, en dat is wel pittig, hè? Dat je zo ontzettend strikt op gewicht moet zijn op die momenten dat je gewogen wordt.
2: Ja.
0: Want hoeveel mag je afwijken?
2: Nul.
1: Ja, liever eronder dan erboven,
2: ja, liever onder.
0: Ja, je mag helemaal niet te zwaar zijn.
2: Ja, helemaal in Eindhoven had ik ook zoveel stress.
0: Mm.
2: Die testweegschaal was veel zwaarder dan mijn officiële weegschaal. 500 gram schilder.
0: Zo, dat is hartstikke veel.
2: Ja. Dus ik dacht, oké, ik ga op Eindhoven Cup. Ik was precies 60. Ik had gewoon goed gegeten. Ik dacht, oké, ik hoef niet meer te trainen. Kom ik op die weegschaal, ben ik gewoon 60,5.
0: Oh,
2: en dan moet ik nu nog trainen in deze hitte met mijn zweepak aan.
0: Ja, dan moet je het er nog afkrijgen.
2: Ja.
0: En dat is dan misschien gewoon een ander ingestelde weegschaal.
2: En dan kom je op de officiële weegschaal.
0: En dan is het minder.
2: Dan scheelt die gewoon. Dan is die gewoon maar 100 gram licht zwaarder. Dan denk je, oh, heb ik dan zoveel moeite gedaan. Me zoveel uitgedroogd. Voor
1: niks.
0: Voor niks eigenlijk. Ja.
2: Maar dat is altijd heel moeilijk. Want je kan wel op je eigen weegschaal. Maar de officiële weegschaal kan weer
0: anders zijn.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En het gaat uiteindelijk om dat ene officiële weegmoment natuurlijk.
2: Ja.
0: Pittig hoor, hé. Nou, we gaan gewoon verder met sportnieuws.
1: Ja, Katia, wil je eerst even een liedje draaien misschien?
0: Heb jij daar zin in?
1: Ja, doe maar even een liedje.
0: Leuk.
1: Dan gaan we zo verder, want ik heb ook nog nieuws vanuit de Porsche.
0: Ja, precies. Ja, we zijn nog lang niet klaar met al het sportnieuws. Dus we gaan even een muziekje draaien en we zijn dadelijk bij jullie terug.
3: Heb jij je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Mijn naam is Deborah en ik ben hier nog steeds met Monique en Maud van der Toorn, onze bokser. En we waren nog maar bij het sportnieuws, dus we gaan er weer helemaal nergens naartoe met deze redactie vandaag. Maar deze wil ik toch nog heel even zeggen. Katia Garcia gaat als eerste vrouw een WK-wedstrijd fluiten van het Nederlands elftal. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Ze fluit de laatste wedstrijd tegen Tunesië. Na Stephanie Frappart, die in het WK van 2022 de eerste vrouw was die een wedstrijd bij de mannen floot. Tori Penzo, die heeft de wedstrijd van Zuid-Afrika tegen Tsjechië gefloten vorige week. Ik moet zeggen, dat was fantastisch.
1: Goed, ja, ik vond het goed fluiten.
0: En het leuke is dat zelfs Johan Derksen dat ook vond.
1: Nee joh.
0: Ja, die gasten van VI waren gewoon enthousiast over deze dames. Ik was ook een beetje van slag, ik begreep het niet. Ja, goed, misschien heeft de regie gezegd van joh, nou ga je eens een keertje wat leuk zeggen. Ik weet het ook niet. Maar ja. Nee hoor, ze vonden dat ze goed hadden gefloten.
1: Hadden ze zonder steek opgelopen?
0: Nee, ik denk dat ze oprecht gewoon niks hadden aan te merken. Anders hadden ze dat vast wel gedaan.
1: Het was een goede wedstrijd.
0: Ja. Absoluut, hebben die dames goed gedaan. Maar dit is dus de eerste keer dat het Nederlands elftal een vrouwelijke scheidsrechter krijgt. Dus,
1: nou, ben benieuwd hoe onze jongens zich gaan gedragen.
0: Nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja. Hey, en dan gaat er waarschijnlijk toch in 2030 geschaatst worden in Tjalf. We weten het nog niet zeker, want het Franse IOC moet daar ook nog over beslissen schijnbaar. Maar het IOC, het uitvoerend orgaan, hier heeft in ieder geval besloten dat dat in 2030 het schaatstoernooi in Tjalf is.
1: Oké, okay. Nou, ja. Geweldig.
0: Dus nog heel even een weekje afwachten. Ja, en dan Romy Krijger.
1: Ja, mooi hè?
0: Beachtennister powered by Girl Power Radio heeft het ITF 10 toernooi op Bonaire gewonnen. In de dubbel samen met Ella van der Sluis. En dit is wel een serieus toernooi. Dit kan je puntjes verdienen namelijk voor de wereldranglijst. Dus dat is hartstikke goed dat ze daar op de eerste plek is geëindigd.
1: Ja, ze hebben het echt super goed gedaan met haar dubbelmaatje.
0: Ja.
1: En haar dubbelmaatje werkt ook bij Dolfijn FM.
0: Oh, wat grappig.
1: Nou. Ja, en het was super grappig, want wij kregen een uitnodiging ervoor, maar toen was ik alweer hier.
0: Ja, zo gaat dat.
1: Dat was iets minder. Ja, dus ik heb geprobeerd om Pascanel er nog heen te sturen, want die was daar nog.
0: Die was er nog even,
1: maar,
0: ja.
1: Maar nee, helaas is het niet.
0: Helaas. Nou. Maar jij had ook nog een nieuwtje,
1: ja,
0: Mo.
1: Ja, wat sommige mensen misschien nog niet weten, is dat wij tegenwoordig ook in de autorace zitten, jongens.
0: Ja, het houdt niet op. Het houdt niet op.
1: Wij hebben een nieuw in onze pool, en ze wordt nog gepresenteerd, dus ik loop een beetje voor. Dat is Vic Schuilenberg. Zij rijdt in een Porsche 944.
0: Oh.
1: En die heeft afgelopen weekend een nieuwe motor helaas in de auto moeten zetten.
0: Oké. Okay.
1: Maar de start ging wel goed, maar daardoor moest ze wel helemaal achteraan starten natuurlijk.
0: Ja.
1: Hè? Dat gaat een beetje hetzelfde als de F1. Ze werd een beetje klem gereden, dus ze had wat blikschade opgelopen.
0: Oeh.
1: Maar in de derde ronde wist ze van 40 naar 21 te rijden in
0: zo.
1: Drie rondjes. Na de herstart, want er was een herstart, daarna is ze helaas niet meer verder naar voren, omdat ze in dezelfde bocht, door dezelfde rijder, in bocht 5, weer eraf werd geduwd.
0: Oeh.
1: En in de gintbak werd geduwd. De volgende dag gingen ze weer verder. Maar toen had ze een goede hoop. Ze zei, ja, als ik in 3 ronden zo ver naar voren kan komen, dan moet dat morgen nog meer kunnen. En wat is er gebeurd? Ze is op P28 gestart. Iets minder goed gestart. Een beetje een slechte start voor onszelf. Ik hou ervan, van mensen. En tot de laatste bocht heb ze gestreden. En ze is gewoon derde geworden.
0: Wat ontzettend goed, zeg.
1: Ja,
0: hey.
1: Dat bizar. Hè?
0: Dat is wel echt heel knap. Hey, en heeft die ene die dit 2 keer van de weg afgereden, heeft ook nog een rode kaart gekregen of zo?
1: Daar staat er niet bij, want ze was zo enthousiast dat ze helemaal naar de derde plek is gereden.
0: Ja, maar dat is wel heel erg knap hoor. Als je zoveel tegenslagen hebt gehad onderweg en je weet er dan toch nog iets van te maken, ontzettend gaaf.
1: Ja, we gaan ook leuk. Haar wat vaker delen.
0: Ja, precies.
1: Dus dat wij, en denk je, hey, ik zie een Porsche 944 voorbij rijden met een roze op de voorkant. Dat klopt.
0: Dat is,
1: daar staan wij.
0: Dat is precies. Dan weet je wie die roze flits is.
1: Ja.
0: Dat
1: is onze girl power.
0: Heerlijk. Hey, superleuk. We gaan gewoon in het sportnieuws ook wat vaker over haar vertellen natuurlijk.
1: Ja, ik laat je toevoegen tot de account waar alles voorbij komt.
0: Gaarne. Yes, we gaan toch nog even snel naar Sportvrouw van de Week dan voor het nieuws. Want
1: dat komt er ook alweer.
0: Einde van het eerste uur is alweer bijna in zicht. Je gelooft het niet, maar zo snel gaat het. En ik wil het heel even hebben over Marta. Ik heb haar gekozen voor een reden. En die reden is gewoon dat ik een zure vrouw ben. Ja, nou, laten we eerlijk zijn.
1: Nee, zij
0: ik.
1: Is ook een zure, zure sloot.
0: Vermoedelijk wel, maar goed. Dat,
1: ja, nee. Dit is, ik vind haar een beetje... ja. Ik moet het lief blijven. Het is een goede voetbalster. Maar ik vind er wel een zure sloot.
0: Ja, nou ja, goed. Misschien dat ik me daarom zo aangetrokken voel tot deze vrouw. Want ik vind het een hartstikke topwijf. Ik ken haar verder helemaal niet persoonlijk natuurlijk. Maar ik heb haar wel gekozen ook voor een reden. Want er was even een hele commotie in de media. Want onze Messi... niet onze Messi. Hè, dat is Priscilla Mesker.
1: Ja, Mesker.
0: Van Futsal Haaglanden. Dat is onze Messi. Ja. Maar die andere Messi, ja, die heeft toch wel ook een beetje een zure sloot.
1: Ja.
0: Heeft 16 doelpunten gescoord en daarmee op het WK. En daarmee is hij gedeeld topscorer met Miroslav Klose. Inmiddels zit hij helaas alweer op 18.
1: Ja, hij mist gewoon een penalty.
0: Hij miste een penalty. Dan moest hij een beetje van huilie-builie. Dat vond ik dan wel weer heel
1: leuk.
0: Grappig.
1: Ik zat te juichen, maar...
0: Hij zijn verder helemaal niet zuur. Ja. Dus, hij zit inmiddels al op 18. Maar ik dacht, ja, ik ga het toch even hebben over Marta.
1: Ja.
0: Want Marta Vieira da Silva, zo heet ze officieel. Maar haar bijnaam in het voetbal is Marta. Nou, ik denk dat je dan een hele grote moet zijn. Hè? Als je alleen maar bij je voornaam gekend wordt in een sport waar nog heel veel Marta's rondlopen, dan heb je het wel echt gemaakt. Zij zit al op 17.
1: Ja. Maar er wordt geen aandacht aan besteed.
0: Er wordt nul aandacht aan besteed. Maar op het moment dat Messi dus 16 goals scoorde, zat zij al op 17. En dan moet het WK van 2027 nog beginnen.
1: Gaan ze daar nog aan meedoen?
0: Nou, luister, ik heb hoop. De kans dat zij meedoet is onwaarschijnlijk. Want deze vrouw is geboren in 86. Ze heeft in 2024 afgezwaaid als international na de Spelen in Parijs. Maar desalniettemin vond ik haar wel verdiend sportvrouw van de week. En de Braziliaanse selectie, of de Selecjou, die heeft haar nog niet losgelaten. Die willen er eigenlijk heel graag toch mee hebben. Al is het maar voor de ervaring en dat ze dan de jongere speelsters wat meer kan begeleiden daarin.
1: Ja.
0: Dus die hebben er toch al een paar keer gevraagd van... joh, wil je niet toch mee? Wil je niet toch mee? Wil je niet toch mee? En ik zou even klappen, Messi komt uit 87. Dus... is maar één jaartje jonger dan deze vrouw. Dus ja, waarom niet?
1: Ze is echt wel een goede voetbalster. Alleen vond ik de laatste toernooi inderdaad wat traagjes.
0: Ja, en ze wordt gewoon ouder natuurlijk. En ze speelt ook niet meer... althans, nou mag ik niet rot doen over Amerikaanse voetbalclubs. Ga het toch even doen. Maar ze speelt bij Orlando Pride.
1: Ja.
0: Dus ja, kijk. Ja. Ik weet het niet. Ik heb toch wel het idee dat als je... Nou ja, je ziet het nu een beetje aan Ronaldo, toch? Dat die Cristiano Ronaldo, die is niet meer op het niveau wat we van hem gewend zijn.
1: Nee,
0: en dat komt omdat hij bij een club is gaan spelen waar hij alleen maar zakken vol stopte. En waar gewoon weinig voetbal op hoog niveau in zit.
1: Ja. Dus, maar ja, zij heeft wel 122 doelpunten al gemaakt, hè? Voor voor het nationale team.
0: Ja.
1: En ze was ook de eerste voetballer die 5 keer scoorde. Op de WK en 5 op 1 volgende Olympische Spelen.
0: Ja, dat. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat ze toen in 2024 zoiets had van... nou ja, het is genoeg geweest. Ik hoop toch stiekem dat ze erover kunnen halen om nog 1 keer terug te komen. Al is het alleen maar om meer doelpunten te scoren dan Messi. Dat zou ik gewoon ontzettend gaaf vinden.
1: Ik hoop zo dat Messi stopt dit jaar, jongens.
0: Ja, nee, ik denk dat hij er wel mee ophoudt hierna. Maar goed, ja, je weet het niet.
1: Ja, je hebt kamp Messi, je hebt kamp Ronaldo altijd. Hè?
0: Ja, mooi. Ja, ik zit in geen van beide kampen, kan ik je verklappen.
1: Nou, als ik moet kiezen, dan kies ik toch voor Ronaldo.
0: Ja, ja, ja. Ja, moeilijk. Nee, vind ik ook echt een kwal.
1: Ja.
0: Ja, sorry.
1: Maar die doet hij ervan nog maar. Qua voetbal vind ik dat. Ik vind Messi een verschrikkelijke luie speler.
0: Ja,
1: tuurlijk scoort hij heel veel.
0: Hij scoort wel, ja.
1: Maar ga niet denken dat hij mee terugloopt. En trouwens, hij had gewoon rood moeten hebben op dit WK.
0: Kijk. Nou zijn we eindelijk op het niveau waar we willen zijn.
1: Ja, nee, hij trapt gewoon vol bij iemand op zijn kuit.
0: Ja,
1: hij krijgt gewoon geen kaart.
0: Ongelooflijk, toch?
2: Helemaal geen kaart.
1: Niks heeft hij gehad. Zelfs niet eens geel.
0: Nee.
1: Hij trapt hem vol op zijn kuit. Ik denk als hij ietsje harder is, breekt hij hem gewoon.
0: Ja, en dat zijn toch wel dingetjes. Daar mag je echt wel voor afgestraft worden. Ook als je een grote naam hebt. Zo simpel is het.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Boe Messi.
0: Maar goed. Boe Messi, go Marta. Dat was de bijzondere sportverhaal van deze week. En dan ga ik nog één liedje draaien voor jullie. En dan gaan we naar het journaal. En dan zijn we het tweede uur bij jullie terug met een bijzondere sport. En natuurlijk hebben we weer een ontzettende moeilijke sportquiz voor jullie klaarstaan. Dus pak je pen en papier alvast erbij. Want we zijn tweede uur bij je terug. Nergens heen gaan.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg nog open is. Het bedrag stijgt van 55.000 naar 64.000 euro per dag. De opvang had in maart moeten sluiten. Er verblijven nog ruim 100 mensen. De teller stopt bij sluiting of 5,76 miljoen euro. De hitte in Europa zorgt voor onrust op de graanmarkt. Door droogte en temperaturen tot 40 graden in onder meer Frankrijk steeg de tarweprijs naar het hoogste niveau in 3 weken. Handelaren vrezen oogstschade. Wereldwijd is nog geen tekort, mede dankzij gunstige vooruitzichten in de VS, Rusland en Oekraïne. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuidoosten een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. En dan het weer? In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar Girl Power Radio, gelijkspel.

0: Ja, welkom op ons eiland hier bij Gelijkspel. Wij zitten hier nog steeds met... Ik ben Deborah en Monique is ook aanwezig. En natuurlijk zit onze gast Maud van der Toorn nog. En voor de mensen die nu meekijken naar de Twitch... kunnen zien wat voor prachtig shirt... Mooi, het echt. Het staat je ook fantastisch, dit. Mooi, ja, mooi. Ze heeft een... vertel even, wat heb je in je handen voor de mensen die geen zicht hebben?
1: Mensen die niet meekijken. Ik, net komt Pascanel te pas. Onze lieve collega komt binnen.
0: Zeker.
1: En die heb ik gezien op vakantie. Ik heb gezellig met hem... zaten we in Curaçao een aantal dagen tegelijkertijd. Toen zijn we naar Nederland wezen kijken en naar Curaçao, de wedstrijden van het WK.
0: Ja.
1: Eén groot feest was dat.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat helemaal los gaat daar.
1: Oh, was echt geweldig. Er zat een oude man op een telefoon te kijken. Die liep voor.
0: Oh,
1: dus die zat op het terras en die sprong keihard omhoog.
0: Oh,
1: en juichen. Wij zeiden, ja, haha, grapje als.
0: Leuk,
1: weet je wel,
0: leuk gedaan.
1: Joh, haha. En schuin achter ons was het hele grote plein met een grote scherm bezig. En die ging ook juichen. En toen dachten we, wat gebeurt er nu?
0: Ja.
1: Dus iedereen zijn fotocamera en zijn telefoon uit zijn zak. En ja hoor, Curaçao maakte de 1-1. En dat is eigenlijk... ze hebben 7-1 verloren, maar die 1-1 was
0: dat
1: zo
0: was wel
1: feest.
0: Echt een prestatie hoor, tegen Duitsland.
1: Duitsland.
0: Ik bedoel, ja, dat is natuurlijk ook gewoon pech dat je dan dat als tegenstander treft.
1: Ja.
0: Voor je eerste wedstrijd.
1: Maar ik denk...
0: maar dan kunnen scoren nog. Ja, en gelijk kunnen komen. Dat zou wel
1: dat
0: echt
1: het,
0: een
1: hè?
0: Mooi moment zijn geweest.
1: Als het de 6-1 was geweest of zo, dan was het een heel ander verhaal geweest.
0: Ja,
1: maar het
0: precies.
1: Is de 1-1, dus je geeft je land weer hoop. Op de terras daar waar we zaten, hadden ze allemaal heel veel mensen een shirtje aan. Met een halve Nederlands elftal en een halve Curaçao shirtje.
0: Ja, dus gewoon een gecombineerd shirtje. Half blauw, half oranje.
1: Ja.
0: En wat staat er op de rug?
1: Op mijn rug staat niks.
0: Curaland.
1: Oh ja, Curaland staat erop,
0: ja,
1: sorry.
0: In plaats van Nederland en Curaçao. Curaland.
1: En op de voorkant heeft Pascanel Girl Power Radio laten drukken.
0: Ah, fantastisch. En, echt hartstikke mooi shirt.
1: Ja, de Duitsers liepen er ook in. Blauw en dan Duitse shirt.
0: Ja.
1: Dus er is een winkeltje op Curaçao. Dus iedereen die daar nog naartoe gaat en dat wil kopen daar.
0: Ja.
1: Hij zit daar gewoon.
0: Kan gewoon.
1: Kan gewoon. Het is echt, je kan hem in combinatie van alles. Dus
0: echt
1: die
0: leuk.
1: Hebben we net gehad.
0: Ik vind het ook super sportief om zo'n gecombineerd shirtje te hebben. Dat is wel echt een beetje de vibe ook van het WK.
1: Ja, ik zat daar op het terras eerst in mijn blauw shirtje. En daarna moest ik hem uitdoen. Dan mijn oranje shirtje.
0: Ja,
1: dit was makkelijker geweest.
0: Dit was makkelijker geweest, ja. Nou, over makkelijk gesproken. We gaan heel even naar de bijzondere sport.
1: Ik ben zo benieuwd.
0: Ja, nou ja, je hebt hem zelf naar mij toegestuurd. Maar jij was niet de enige. Ik heb deze reel van deze sport die nu rondzwerft op Instagram. En duidelijk een beetje viral is gegaan. Van zoveel verschillende mensen gekregen via internet. Ik denk wel een stuk of 7. Dat ik dacht, ja, nu moet ik dit wel bespreken. Mogelijk hebben luisteraars ook direct een beeld bij deze bijzondere sport als ze deze reel ook voorbij hebben zien komen. We gaan het namelijk even hebben over PER, Nordic Walking Skills Competitie. Oké, dus ten eerste heb ik nu ontdekt dat er technieken zijn. Je kan dus verkeerd Nordic walken. Ik had geen idee.
1: Nee, ja inderdaad.
0: Ik had geen idee.
1: Lopen. Ik dacht eerst, wat gaan ze nou doen? Maar ze lopen als een soort paardenparcours.
0: Ja. Ja, maar dan zij aan zij. Dus er zijn, je kan Nordic Walken ook races doen. Die bestaan ook. En er zijn dus ook skill competities. En daar gaat het juist om de goede technische manier van lopen. En niet om de snelheid. En daar kan dus ook een synchroon element in zitten. En daar wil ik het specifiek even over hebben. Ja, synchroon. Nordic Walking. Ik ben helemaal van slag. Ik had geen idee. Het ziet er hilarisch uit.
1: Ja.
0: Ik denk ook dat ik het niet kan. Want het lijkt mij best wel pittig.
1: Ja.
0: Maar ze lopen dus Nordic Walking. Synchroon.
1: Ja.
0: En wat zijn dan bijvoorbeeld dingen waar je op moet letten? De houding van je ruggengraat. Loopvaardigheid. Het afrollen van je voet. Is ook heel belangrijk. Arm-benen coördinatie.
1: Ja, ja, je moet aan de linkerkant en aan de rechterkant kunnen lopen. Hè?
0: Precies. Ja, dus beweeg de andere arm en het andere been op een natuurlijk ritmische manier. Nou ja, jongens, ik ben nu al weer helemaal van slag natuurlijk. En dan hebben we ook nog iets als diagonale kruiscoördinatie. Wat? Ah. Ja, joh, hou op. Nou ja, goed. Dus er zit, het is een bijzondere sport.
1: Ik zag hem voorbij komen en ik denk, nee.
0: Ja, ik kwam ook niet meer bij, maar ook gewoon van het feit dat zoveel mensen...

0: dan twee stokjes in je handen hebt. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Het is een serieuze sport en er worden serieuze competities in georganiseerd. Nou, hartstikke leuk. Ja. We gaan snel door. Want haast, zoals altijd. Naar de sportquiz. Zit je een beetje klaar, Maud?
1: Ja, maar ik ben niet goed in quiz.
0: Je bent niet goed in quiz, maar weet je wat de grap is? Iedereen zegt dat altijd van tevoren. En dan uiteindelijk hebben ze er toch best wel een paar goed. Moet zeggen dat die wel weer pittig is deze week.
2: En ik mag niet helpen.
0: Nee, maar dat doe je toch altijd. Dus het maakt ook helemaal niet uit. Ik denk wel dat je in ieder geval een paar vragen weet je vast wel. Goed. Als je thuis mee wilt doen, dan kan dat natuurlijk. Laat de antwoorden weten aan ons via de WhatsApp of via de Twitch. Ik denk Maud prefereert de Twitch, want dan kan ze misschien nog wel zelf ook meekijken naar de antwoorden. En als je die vragen goed hebt, in ieder geval 8 vragen, dan kan je bij ons een fantastische medaille winnen. En dat is dus ook gewoon voor de luisteraar thuis. Maar we gaan nu even focussen op Maud hier in de studio. Je kent de medailles, Maud?
1: Ja.
0: Ja, we hebben nieuwe.
2: Ja. Echt?
0: Ja, deze wil je.
2: Ja, dit ja, is een toppertje.
0: Deze heb jij nog niet namelijk, dat weet ik zeker. Goed, de eerste vraag. Hoeveel landen doen er mee aan het WK voetbal voor mannen? Hoeveel landen doen er mee aan het WK voetbal voor mannen? Dit is een meerkeuzevraag. Is het A, 48, B, 38 of C, 28? Dus, vraag nummer 1. Hoeveel landen doen er mee aan het WK voor mannen 2026? Is dat A, 48, B, 38 of C, 28? Dat was vraag nummer 1. Je kan het antwoord voor jezelf opschrijven, want we gaan dadelijk natuurlijk eerst nog even lekker muziek draaien. En dan komen we bij jullie terug met de antwoorden. Ben je klaar voor vraag nummer 2, Maud?
1: Ja hoor.
0: Ja, heel goed. Hoe noem je de harde beschermplaat die mannen gebruiken als kruisbescherming?
2: Ah, dat moet je weten.
0: Hoe noem je... Nou ja, ik denk niet dat zij hem ooit heeft gebruikt. Hoe
1: maar
0: noem je
1: de harde... boksen?
2: Ja, boksen, alle vechtsporten.
0: Ja, ja. Niet alleen vechtsporten hoor. Soms ook gewoon voetbalveld. Het is gewoon,
2: soms heb je hem daar ook nodig. Ja,
0: ja, soms hebben ze hem gewoon overal nodig. Ik weet niet waarom. Maar,
2: moet dat de onderbroeken vies waren. Lekker dat touwtje in je reet.
0: Lekker aantrekken. Hartstikke idee. Goed, dat was vraag
1: maar
0: nummer 2.
1: Maar vrouwen hebben dat ook hoor.
2: Heb je ook zoiets?
0: Ja, voor de boobies.
1: Ja.
2: Oh, boobies. Ben je niet voor die kruis, toch?
0: Nee, maar dat is wel...
1: Mensen dragen dat wel.
0: Als vrouwen inderdaad in het voetbal een muurtje moeten maken, dan beschermen ze ook vaak de borst.
2: Ja.
0: Want dat doet ouw.
2: Ja.
0: Het is een grote ouw.
2: Oh, trouwens, in je kruis doet het ook pijn.
0: Dat kan ook zeer doen, absoluut. Maar niet zoals bij mannen, schijnbaar.
2: Daar ben ik niet helemaal mee eens.
0: Ik weet het niet. Als ik ze zo zie,
2: mannen
0: dan,
2: zijn toch aanstellers, joh.
0: Nou ja, maar misschien is die, misschien is die mannengriep ook gewoon veel erger, Mo. Dat weten wij toch niet? Ja. Wij kunnen dat toch niet weten? Goed. Hoe noem je de harde beschermplaat die mannen gebruiken als kruisbescherming? Dat was vraag nummer 2. En geen meer keuze, want dit weten we natuurlijk. Wie is de topscorer van het EK mannen aller tijden? Het is dus niet Messi. Is dat A, Lukaku? Is dat B, Mbappé? Of is dat Cristiano Ronaldo? Wie is de topscorer van het EK mannen aller tijden? Lukaku, Mbappé of C, Cristiano Ronaldo? Dat was vraag nummer 3 alweer. Wie is de topscorer van het EK mannen aller tijden? Ja, nou ja. Natuurlijk niet van het WK, want daar hebben we het net over gehad. Dus
2: Celine, deze weet jij.
0: Ja, Celine weet hem vast wel. Ik zie er nog niet verschijnen in de Twitch. Goed, nummer 4. Hoe heet het clublied van Feyenoord?
1: Feyenoord?
0: Ja, je weet wel. Die club uit Rotterdam.
2: Hand in hand,
1: kameraden.
0: Wat chique idee. Kijk. Krijg je gewoon mee. Zo, is hij. Zo begint hij niet, hè, jongens?
2: Nee, dat weet ik. Maar, nee, ik
0: maar dit
2: ook...
0: is het refrein, absoluut. Ja, ja. Dat was vraag nummer 4. Nou, ik denk dat iedereen die goed heeft nu. Vraag nummer 5.
2: Nou, ligt eraan.
0: Ja, ligt eraan. Maar ja,
2: niet of dat de titel
0: wat de titel
2: is.
0: Precies is. Nee, en je snapt dat ik zo'n comma kreuner ben die daar gewoon gedetailleerd op gaat zitten. Hè? Dat snap jij. Wat is het oudste tennistoernooi ter wereld? Dit is alweer vraag nummer 5, jongens. Wat is het oudste tennistoernooi ter wereld? Is dat A, de US Open? B, Roland Garros? Of is het Wimbledon? A, US Open. B, Roland Garros. Of C, Wimbledon? Wat is het oudste tennistoernooi ter wereld? Dat was vraag nummer 5. En je gelooft het niet, maar we gaan door naar vraag nummer 6. Wow. Hoe heet het stadion van FC Groningen? Ja, wie komt daar?

0: dan Deborah? Ja, dat weet ik toch niet.
1: Ja.
0: Dat weet ik toch
1: shit,
0: niet.
1: Shit.
0: Ja, ze weet het wel hoor. Ze weet het wel. Op het puntje van de tong.
2: Nina geeft gewoon geen antwoord.
0: Dat is heftig, hè? Dan heb je een zus die voetbalt. En die is er gewoon ineens even niet meer. Hè? Net nog wel de groetjes te doen en zo. En nu zijn ze weer even tapas eten, volgens mij. hoe heet het stadion van FC Groningen? Dat is vraag nummer 6. En dan vraag nummer 7.
1: Oh, ja.
0: In april 2017... Oh, dit is niet zo'n gezellige vraag trouwens, jongens. Sorry alvast daarvoor. In april 2017 werd de spelersbus van een Duitse voetbalclub getroffen door explosieven. Welke club was dat? Gewoon open vraag ook, bam. Welke club was dat? In april 2017 werd de spelersbus van een Duitse voetbalclub onderweg naar een wedstrijd in de Champions League, meen ik mij te herinneren, getroffen door explosieven. Welke club was dat? Ja, dat was wel een gebeurtenis toen hoor. Hey.
1: Ja, dat was wel heftig.
0: Een tijdje geleden, bijna 10 jaar. Ongelooflijk.
1: Gaat ook hard, hè?
0: Ongelooflijk. Gaat ze
1: die ook afgelast, toch?
0: Ja. Ja, 3 explosieven hebben die bus toen geraakt. Dat was wel echt... iedereen was in shock.
1: Een Duitse team.
0: Een Duits team, ja. Die zoeken we. Dan gaan we naar vraag nummer 8. Hoe noem je een vrouwelijke balletdanser? Hoe noem je een vrouwelijke balletdanser? Ja, je microfoon staat aan, hè?
1: Oh, sorry.
0: Hé, dat geeft niks. Maakt
1: ja,
0: helemaal niet uit.
1: Ja, maar ik werd op de achtergrond
0: ook
1: al geroepen.
0: Ja, nee, tuurlijk. Zo gaan die dingen.
1: Je mag te helpen.
0: Ja, want dit zijn de vragen die ik erin heb gedaan om te compenseren voor een paar vrij pittige vragen die erin zaten natuurlijk.
1: Maar je mag te helpen, gewoon.
0: Ja.
2: Welke vraag zijn we nu?
0: We zijn bij vraag nummer 8. Hoe heet een vrouwelijke balletdanser? Of ben jij nu bij vraag 3? Want dan gaat het, het helemaal niet goed.
1: Oh, vraag 5 is er nog.
0: Nou, dit
1: maar 8 weet je toch?
0: Helemaal goed komen. Dit gaat helemaal goed komen. Vraag nummer 8. Hoe noem je een vrouwelijke balletdanser? En dan vraag nummer... Hé, je zus is aan. Let op. Ze zit in de Twitch. Hoe noem je een groep wielrenners? Dat is vraag nummer 9. Hoe noem je een groep wielrenners? He, je hebt een crow of... murder of crows, heb je?
1: Murder of crows, ja. You can say that it is a...
0: a murder of crows, but how do you call it when they go cycling?
1: Cycling, yes. Without a motor.
0: Yes, but with a few people together. How do we call the groep? Ja, dat wil ik weten. Hoe noem je een groepje wielrenners?
1: Ja, lullo's. Nee hoor, nee.
0: Heerlijk dit. Ja, nee, dat is niet het antwoord wat ik zoek. Nee, nee. Ondanks dat
1: leuk.
0: Het misschien correct is.
1: Voor.
0: Ja, precies. Goed. Dat was vraag nummer 9. Zitten we nog bij vraag nummer 9, Mout? Ja, hè? Gaat goed. Oké, vraag nummer 10 dan. De laatste vraag. Welke sport beoefent Irene Wüst?
1: Niet meer.
2: Niet meer, toch?
0: Niet meer. Maar wat deed ze? Wat deed deze vrouw voordat ze... chef de mission werd bij het
1: VOC. Ja, dat vind ik wel kicken.
0: Ja, schaaf, hè?
1: Echt gaaf.
0: Eerste vrouw, hè?
1: Ja.
0: Eerste vrouw als chef de mission.
2: Ja, ik heb het.
1: Yay.
0: Ja? Hey. Nou, hartstikke goed. Dan ga ik een liedje draaien. Ik denk Welcome to my island van... nee, grapje. Ja. Ik ga een liedje draaien en dan zijn we dadelijk bij jullie terug met de antwoorden. Yay.

0: ain't mine.
1: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Jullie hebben net de vragen gekregen van de sportquiz van deze week. En ja, er zijn wel wat mensen die goede antwoorden hier rondgestrooid hebben, hoor, in de Twitch. Ik moet zeggen.
2: Even lachen, want zelfs nu dat Celine hier niet is, gaat ze gewoon de strijd aan met haar zusje in de studio.
1: Ja, dat is toch mooi, hè?
2: En dan geeft ze Maud verkeerde antwoorden om vervolgens zelf de goede antwoorden te geven.
1: Ja, wat ik wou net zeggen, ze doet het hier hartstikke goed in ieder geval. Nou ja, de antwoorden staan dus in de Twitch. Maar ik ga ze ook voor jullie en de mensen die niet in de Twitch zitten, toch even nog opnoemen. Hoeveel landen doen er mee aan het WK voor mannen 2026? Hoeveel zijn dat er, Maud?
3: 48.
1: Yeah, 48.
2: Ja, de volgende niet, hè?
1: Dat is helemaal goed. Nee, ja, dit is ook wel een belachelijke hoeveelheid.
2: Nog meer, hè?
1: Ja, gaan ze het nog meer doen?
2: Ja.
1: Nee, joh.
3: Echt?
1: Ja. Ik vind dit echt genoeg,
2: nog
1: hoor.
2: Verder omhoog. Dat is nu 2000. Dat is 2030, toch?
1: Ja. Ja.
2: 2030. Zeg maar.
1: Ja, nou. Mo gaat opzoeken hoeveel mensen er dan meedoen. Ik zou je vertellen, ik weet niet eens waar die volgende is. Zover was ik nog niet.
2: Ja, dat wil je niet weten.
1: Nee, oké. Okay. Wij gaan inmiddels wel gewoon verder met de antwoorden. Vraag nummer 2. Hoe noem je de harde beschermplaat die mannen gebruiken als kruisbescherming?
3: Een tok.
1: Een tok, precies. Ja, en als je heel gedetailleerd wil zijn, dan is dat een T-O-Q-U-E. Een tok. Ja, dat is inderdaad wat we zochten. De beschermplaten die mannen gebruiken voor kruisbescherming. Wie is de topscorer van het EK mannen aller tijden?
3: Ronaldo.
1: Het is Cristiano Ronaldo. Yeah, inderdaad, die. Ja, absoluut, absoluut.
2: Nee, ik heb het fout trouwens met het WK. Ik dacht dat ik zoiets hoorde dat er nog meer teams gingen meedoen.
1: Ja, ik kan het echt niet aan.
3: Maar dat kan je toch niet?
1: Ik kan het echt niet aan.
2: Het zijn nu 100. Het is 106 wedstrijden of zo.
1: Ja, het zijn echt heel veel. En er gaan ook heel veel nummers 3 door. En ik vind het allemaal toch een beetje verwarrend.
2: Onzin verhaal, vind ik.
1: Maar aan de andere kant wel heel leuk dat er heel veel landen meedoen die al heel lang niet hebben meegedaan.
3: Maar
1: ja, dus dat is dan
3: Nederland
1: de goede
3: is
1: kant.
3: Nog niet gekwalificeerd, toch?
1: Nee, zeker niet.
2: Het is trouwens in Marokko, Portugal en Spanje.
1: Oh, lekker. Nou, dat vind ik op zich helemaal niet vervelend. Hoe heet het clublied van Feyenoord? Dit was vraag nummer 4.
3: Hand in hand, kameraden.
1: Hand in hand, kameraden. Ja hoor, dat is helemaal.
2: Ik vind het eigenlijk wel een beetje. Waarvoor eigenlijk Feyenoord en niet Sparta?
1: Omdat die zingen S-P-A-R-T-A. En dat vind ik gewoon niet zo melodieus.
2: Nee, de meesten spellen ook wat anders.
1: Ja, het is. Nee hoor, Sparta heeft ook volgens mij best wel liedjes. Maar ik zal je, vertellen, ik ken ze niet. Dat is natuurlijk gewoon het geval.
2: Ja, ik ken wel iemand die echt diehard Sparta-fan is.
1: Ik ken er meerdere, want ja, Sparta is de club van Rotterdam, hè, zeggen ze altijd.
2: Dat dan net weer niet, maar.
1: Nou, vind ik ook niet. Maar goed, ze zijn welkom wat dat betreft. Ik vind het hartstikke gezellig.
2: Ik vind het
1: zeker.
2: Een leuke club, leuk stadion ook.
1: Absoluut.
2: Klein.
1: Kasteel is echt heerlijk. Ja, nee, absoluut. Wat is het oudste tennistoernooi ter wereld? Was dat A, de US Open, B, Roland Garros of C, Wimbledon? Wat denk jij, Maud?
3: C.
1: Jij dacht C, Wimbledon. Ja, dat is hartstikke goed. Zie je dat je dan daar net weer zet? Oh, ja, nee, kom maar, ik ben heel slecht in sportquiz. Goed, bla, bla, bla. Gaat gewoon hartstikke goed, hè?
2: Ja.
1: Dat was vraag nummer 5. Vraag nummer 6. Hoe heet het stadion van FC Groningen? Hoe heet het stadion van FC Groningen? Ik geloof dat de enige is die je zus niet heeft. Wat dacht jij?
3: Ik heb het niet opgeschreven.
1: Je wist het niet.
2: Euroborg is het.
1: Euroborg, ja zeker. Puntje voor Mo. 7. In april 2017 werd de spelersbus van een Duitse voetbalclub getroffen door explosieven. Welke club was dat? Ja. Welke club was dat, Maud?
3: Ik heb het antwoord fout.
2: Borussia Dortmund.
3: Gang. Wagen, is er niet opgeschreven?
1: Wat?
3: Gangwaard.
1: Ja, nee, ja, dat was vraag 6.
2: Dat was Galgenwaard. Ja, ik zeg je, ze zit je te naaien.
1: Ja.
2: Nee, dat was Galgenwaard is die andere.
1: Ja, dat was.
2: Dit was Borussia Dortmund.
1: Dit is absoluut
2: tegen
1: Dortmund.
2: AC Monaco was het.
1: Ja, ja. Borussia Dortmund, dat was de club die wij zochten bij vraag nummer 7. Vraag nummer 8. Hoe noem je een vrouwelijke balletdanser?
3: Ballerina.
1: Een ballerina, ja zeker. En als ze de beste is van het gezelschap, dan heet je een prima ballerina.
2: Oh ja, prima ballerina, dat ben jij.
1: Ik was zo lekker soepel ook in mijn beweging. Hoe noem je een groepje wielrenners? Hoe noem je een groepje wielrenners? Dat is vraag nummer 9. Ik heb heel veel variaties voorbij horen komen, maar ik zocht natuurlijk de officiële term die ze ook gebruiken. Bijvoorbeeld die sportverslagen. Hoe noemen we dat? Pelikaan. Peloton. Ja. Ja, je had hem wel goed hoor. Peloton. Ja. Helemaal goed.
3: Pelikaan.
1: Zou wat zijn, hè? Zo'n pelikaan. Dat is allemaal van die wielrenners uit zijn bek komen. Nou, veeg me op. Welke sport beoefende, moet ik zeggen, Irene Wüst? Schaatsen, inderdaad. Ja, absoluut. Nou, volgens mij krijgen de beide zusjes van de Toorn gewoon een ontzettende medaille van ons. Ja, prachtig is die. Mo gaat hem nu even omhangen, want het moet natuurlijk wel gewoon officieel beëdigd worden hier zo. En dan gaan we lekker nog even een liedje draaien. En dan zijn we zo bij jullie terug. En dan gaan we nog heel veel vragen stellen aan Maud.

0: We zijn weer bij je terug en je hoorde Kim Wilde. Nou, ja, een tijdje niet meer voorbij horen komen. En nu hoor je Deborah en ik zit hier nog steeds met Monique en Maud van der Toorn. Hi.
1: Hi.
0: Zo leuk. We hebben net een sportquiz gedaan. We gaan in een peloton.
1: Naar huis toe fietsen.
0: Nee hoor, ik ben niet zo'n fietser, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou ja, ik vind fietsen niet zo heel erg. Maar ik ben wel op zoek nu naar een elektrische fiets.
0: Ja. Ja, en heb je wel eens op zo'n moeilijk wielrenzadel gezeten?
1: Oh, dat doet zo
0: pijn. Is onprettig hoor. Is onprettig, zo'n racezadeltje.
1: Ik vond die van de spin al niet zo grappig, als je gaat spinnen.
0: Nee, ja, dat. Oh. Zo. Ja, maar ik moet zeggen, die onze personal trainer heeft, is ook wel een hele agressieve fiets,
2: met wind,
0: hoor.
2: Ja,
0: god.
2: Oh,
0: ja, dat is zo zwaar. Met die windding, ja. Zo'n weerstandsunit. Vreselijk is het, vreselijk.
1: Ja, die. Maar
0: ik hoop dat je luistert.
1: Spinlessen doen. En dan is het gewoon een spinfiets. Maar die zadels lijken ook van beton gemaakt te zijn.
0: Ja, echt vreselijk. Nou ja, goed. We zijn het laatste half uurtje alweer aanbeland van Gelijkspel. En we gaan natuurlijk nog een aantal vragen stellen aan Maud.
1: Ja.
0: En ik denk dat ik deze vraag nog nooit aan je heb gesteld, wat eigenlijk een beetje raar is. Maar hoe ben jij eigenlijk in aanraking gekomen met boksen? Wanneer heb jij boksen ontdekt?
2: Toen ik 10 was.
0: Toen jij 10 was.
2: Ik heb eerst dansen gedaan.
0: Je hebt dansen gedaan?
2: Ja.
1: Daarvoor kan je lekker boksen, jij.
2: Nee.
0: Ja, hallo. Voetwerk is wel heel belangrijk natuurlijk. Ja. Wat voor dansen? Jazzballet?
2: Ik weet niet. Ik denk hip-hop.
0: Ja, urban.
2: Maar ik had examen. Toen kreeg ik mijn diploma, maar ik kreeg wel een 1 voor mijn techniek. Toen ben ik er gelijk afgegaan.
1: Nee.
2: Maar
0: toen wilde je niet meer dansen.
2: Je gaat goed, meisje, je gaat wel vooruit. Maar ik wou, nee, toen dacht ik niet.
1: Dat zeg je toch. Je geeft toch niet iemand een 1?
0: Natuurlijk wel. Kom op.
1: Nee. Hoe oud was je toen?
2: 7, 8.
0: Hey, luister dan. Trauma. Ik ben van de theaterschool afgestuurd omdat ik geen goede boom was. Ik moest een boom nadoen.
1: Ja, dat kan toch ook niet?
0: En ik stond niet stil, want ik dacht, ja, het waait. Een boom is ook nooit helemaal stil. Dus ik was een beetje aan het bewegen. Hop, klaar, hè? Einde theateropleiding.
1: Ja,
0: zeker. En ik was 8, maar dat maakt helemaal niet uit. Want zo werkt het in de wereld.
1: Oh, schandalig. Ja. Hoe heet deze leraar? Kunnen we nog eens zien?
0: Het was bij het Hofplein Theater, dus je kan gewoon boe roepen als je daar volgende keer bent.
1: Zou ik doen, boe! Rare boom, boe!
0: Ja, random als je voorbij loopt. Boe! Dan weten zij wel waar het over gaat, joh, denk ik.
1: Ja.
0: Dus je deed eerst dansen. Ja. En toen kreeg je ruzie tijdens de dansles. En toen dacht je, ik moet gaan boksen.
2: Toen kreeg ik mijn diploma, toen ben ik gestopt.
0: Ja.
2: Toen heb ik een jaar niet gesport, maar ik moest toch sport van mijn moeder. En
0: toen
2: mijn zus zat toen op voetbal en die had nog iemand nodig in het team. Dus ik ben een jaar gaan voetballen. Mijn opvulling.
0: En was dat veld of zaal?
2: Nee, veld.
0: Veld, oké.
2: Ja, en toen zei ik tegen mijn moeder, mag ik na dit jaar er wel af? Want ik vind het echt niet. En toen was net de Olympische Spelen volgens mij Rio.
0: Oké.
2: En toen zag Noeska van Tijn en toen dacht ik, ja, nu wil ik ook boksen.
0: Dat is wat ik...
2: Maar ik had nooit gedacht dat ik wedstrijden wou, hoor.
1: Nee? Dacht je dan alleen trainen?
2: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Ik kan me ook voorstellen als je net begint met een sport, dat je niet gelijk al denkt van, oh ja, ik ga naar de Olympische Spelen of zo. Dat moet je toch eerst even ontdekken of het wel wat voor je is en hoe het werkt en hoe leuk je het vindt. Want ja, daar moet je een hoop opofferingen voor maken natuurlijk.
2: Ja.
0: Want hoe combineer jij jouw topsportleven met je privéleven bijvoorbeeld? We hebben het net al even gehad over dat je dan soms heel ver in het buitenland zit en dan eigenlijk niet eens je familie en vrienden goed kan bellen. Hè? Dat is dus wel, jij bent wel ook iemand die hecht aan je omgeving.
2: Ja.
0: Ja. Dus hoe combineer je dat? Ja, goeie vraag, hè? Ja, het is ook heel lastig, denk ik.
1: Ik denk dat het dan dubbel lastig is, omdat je ook een tweeling bent. En dan heb je altijd al meer verbinding dan als je een ander zusje of je broertje hebt, natuurlijk. Dus ik denk dat het super erg is als tweeling zijn, ook nog eens een keer al je familieleden moet missen.
2: Ja.
0: Ja. Dus heb jij hechte band met je zus? Ja en nee?
2: Ja,
0: jawel.
2: Nee,
0: jawel.
2: Kijk, als we...
0: Maar gezonde strijd hebben jullie
2: als
0: ook.
2: Als we te lang bij elkaar zijn, dan is het gewoon een beetje discussie altijd. Een beetje ruzie discussie.
0: Ja.
2: Maar ik doe ook wel alles voor mijn zus. Dan vind ik het weer zielig.
0: Ja, ja en andersom ook wel.
2: Ja, maar die is een beetje... Ja,
0: ja die vergeten we dan, hè? Maar je hebt ook nog een broertje.
2: Ja, die is ook heel aardig, hoor. Maar...
0: dat moet ze nu zeggen, natuurlijk.
2: Nee, maar het is anders. Het is denk ik anders, ja.
0: Ja, kan ik me ook wel
2: voorstellen.
0: Mijn
2: broer is 2 jaar ouder. En die werkt ook gewoon fulltime. Dus Die komt thuis en die is soms blij dat hij even zit.
0: Ja, tuurlijk.
2: Werken.
1: En die wil niet dat je dan tegen hem praat.
2: Jawel. Ja. Oh, hij is altijd heel lief hoor, vond.
1: Ja, wat ik net zei, je bent heel lief broertje.
0: Ja, maar dat kan wel voorstellen dat je dan met je zus, waar je ook de leeftijd mee deelt natuurlijk, misschien iets meer hebt. Ja. Is je broer ook sportief?
2: Jawel, die zit nu op gewoon in een vriendenteam voetbal doet.
0: Oké, voetbal ook. Oké. Ja, en jij bent gewoon lekker gaan boksen. Stel, je zou op elk evenement mogen boksen waar je maar wil. Wat zou je dan, welk zou je dan kiezen?
2: Waar of welk evenement?
0: Ja, welk evenement?
2: Ik denk toch Olympische Spelen dan.
0: Ja. Toch wel, dat is toch wel het ultieme, denk ik.
1: Het hoogst herhaalbare, denk ik ook, hè?
2: Ja.
0: Ja, ja, is dat, bedoelt, ja, ja dat is wel zo.
1: Ja.
0: Er wordt ook het meest naar gekeken, hè? Dat heeft daar ook mee te maken natuurlijk. Terwijl het misschien niet de meest uitdagende competitie is. Ja, daar nou, kan je over. Het zal ook per sport verschillen. Ik weet niet hoe dat zit bij boksen.
1: Ik vond dit keer bij de Eindhoven Cup dat de pool wel sterk was.
2: Ja.
1: Het jaar, de keer daarvoor vond ik hem eigenlijk tegenvallen.
2: Maar dat komt omdat ze dit jaar alleen maar de nationale teams hebben laten nemen.
0: Ja, precies.
2: Dus je doen ze alleen de clubs. Ja. Ja.
1: Dus je vecht tegen de beste van dat land.
0: Ja, precies.
2: Dat was sterk, maar heel veel landen hebben een A-team en een B-team. Dus.
0: Oh, is dat het bierteam?
1: Nee, Deborah. Daar mag jij niet aan meenemen.
0: Oh, okay.
2: En de A-team die gaan dan gewoon naar grote toernooien. En B-teams die gaan dan naar iets kleinere toernooien. Maar soms kan je ook wel weer met het A-team meegaan.
1: Ja.
2: Maar ja, dat ligt ook aan het geld. Als jij een heel groot team kan en je kan zoveel reizen maken, dan gaat het A-team bijvoorbeeld naar China en de andere gaat bijvoorbeeld naar Eindhoven Cup. Dus
0: ja, precies. Er zit dan ook verschil tussen. Ja. Hey, die Eindhoven Cup, ik heb jou zien shinen daar met je nieuwe schoentjes.
2: Ja.
0: Oh, en je hebt heel veel interviews gedaan ook, hè?
2: Ja.
0: Was wel, hoe was dat voor je?
2: Nou, mijn eerste interview was gewoon buiten adem. Want
0: ja, je was nog net uit de ring volgens mij, of wat?
2: Ja, maar ja, toch, het was een hele moeilijke wedstrijd, mijn eerste wedstrijd.
0: Ja.
2: Wat ik weer op de grond gegooid, duwen, trekken. Dan sta je, de eerste ronde win je dan en de tweede ronde ook. Maar je kan hem nog elk moment in de derde ronde weggeven. Dus
0: ja, precies. Een hele spannende wedstrijd.
2: Je merkt dat jouw tegenstander toch die druk geeft. Ja, ik kan haar die wedstrijd nog af laten pakken. Maar het is bij haar, ik heb tegen haar ook heel vaak gespart toen we op trainingskamp waren. Dus
0: oké, dat is wel handig. Dus je kende haar.
2: Dat ze free for lunch wil. Want ze weet, ja, ik moet bij haar gaan knokken. Want ik hou gewoon niet van duwen trekken.
0: Nee. Het is niet jouw stijl.
2: Het was echt wel een slechte wedstrijd, vond ik. Maar
0: ja, dat was heel grappig. Want je had inderdaad zo'n moment dat je zelf volgens mij niet helemaal tevreden was.
2: Nee.
0: Maar was je coach ook niet tevreden? Want dat is dan volgens mij was dat niet aan de hand.
2: Nee.
0: Maar
2: hij vond dat ik gewoon goed heb gewonnen. Maar de tweede wedstrijd, ik weet niet. Ik had 5 uur geslapen. Daar begon het mee.
0: Dat is al niet veel natuurlijk.
2: Toen
1: ik had ook deze vervelende nog eens een keertje.
0: Ja.
1: Wegfocus.
2: Ja. Nee, ik had 5 uur geslapen, maar ik ben om 5 uur wakker en om 8 uur was de officiële weegschaal. Maar mijn teamgenoot moest nog aftrainen en die ging dat op de kamer doen.
0: Oh, handig.
2: Dus ja.
0: Ja.
2: En ik was wel, maar normaal kun je nog wel in slaap vallen, maar ja, dat lukt niet meer. Als je weet dat je die dag bokst, dan heb je al die stress.
0: Ja, en dan ben je wakker en dan ben je natuurlijk gewoon
2: toen
0: wakker.
2: Maar naar de weegschaal lopen, toen was ik opgewicht. Toen dacht ik, oh ja, maar ik kan nu ook niks eten en kan ook niet wat drinken. Oké, ga maar weer proberen met slapen. Oké, mijn oortjes werkten ook niet meer. Toen was ik het zo zat.
0: Ja, nee, dat is heel goed. Ja, Mo komt even assisteren. Zo zijn wij hier, hoor.
2: Nee, was ik het zo zat, maar ik bokste ook laat. Ja. Heel laat. En het was een late wedstrijd.
1: Het was wijs warm. Het was net dat weekend dat het echt warm was ook nog eens een keer. Ja, dus dan een teamgenootje hebt die ook nog eventjes moet afvallen. En dat midden in de kamer doet en niet buiten. Ja, dat is iets minder inderdaad.
0: Ja, dat zijn dan allemaal wel dingetjes die meewegen. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe zet je dan de knop om toch die ring in te gaan met zelfvertrouwen?
2: Nou, ik denk dan gewoon tegen mezelf, ja, ik kan het. Want tegen zelf dat ik het kan. Maar ik heb ook heel vaak getraind dat ik soms heel moe ben. En dat het dan ook wel lukt. Dus je moet het even doorzetten.
0: Ja, precies.
2: Maar ik merkte bij de laatste ronde, toen dacht ik, oh, als dit is mijn slechtste ronde. Ik kon gewoon geen ene stoot kwam uit mijn lichaam. En toen dacht ik ook, ik moet nog... Maar je hoort je coach dan zeggen, nog 1 minuut. Nog 30 seconden. Dan denk ik, hoe lang zijn die 30 seconden nog?
0: Ja, dat kan heel lang voelen dan, hè, op zo'n moment.
2: Ik heb het door. Hij zegt 30 seconden. Soms moet ik nog 45 seconden. Ja.
0: Dus. Maar het is misschien ook wel gewoon juist een bemoediging natuurlijk.
1: Is het niet fijn als je dat niet hoort, hoe lang je nog moet?
2: Nou, soms is het wel heel fijn. Want dan weet je als je gelijk staat dat je nog even aan mag zetten.
0: Ja, precies. Ja.
2: Maar soms is het ook wel... slopend, dan weet je, oh ja, ik moet nog 1 minuut boksen, maar mijn lichaam geeft het nu wel echt op.
0: Ja, ja, dat is het. Dan moet je het echt uit je kleine teentje halen en keihard doorzetten. Waar ben je geëindigd in de Eindhoven Cup?
2: 2e plek.
0: Ja, hartstikke goed, toch? Nou, ben je blij? Ja, je was niet blij. Wij wel, wij waren gewoon weer trots natuurlijk. Maar...
2: Kijk, ik heb tegen haar verloren ook op het EK onder de 23.
0: Ah, oké. Okay. Dus dit is een... hier zit een geschiedenis.
2: Nee, kijk, ik heb op WK jeugd heb ik gewonnen van haar.
1: Ja.
0: Hmm.
2: Op EK onder 3 keer heb ik verloren van haar. En nu heb ik weer verloren van haar.
0: Ja.
2: Dus
0: er moet nog 1 keer komen.
2: De derde keer win ik van haar.
0: Ja, precies. Tuurlijk. Zo is
2: maar
0: het.
2: Maar beter kan ik nu verliezen van haar dan op een kwalificatie tegen haar.
1: Ja.
2: Voor de ticket. Want dan weet ik dat zij de ticket heeft en ik het niet.
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Of de eerste 4 moeten doorgaan.
2: Ja.
0: Ja, maar het wordt wel pittig voor die kwalificatie. Hoor. Want je zat net even tijdens de muziek ook op te lezen. Eerst top 4, dan top 3. Dan
2: top 1.
0: Top 1. Ja. Ja, dat is dus gewoon als je niet wint, dan kan je je niet kwalificeren. Ja. Ik vind dat wel heel heftig hoor.
1: Ja, maar ja, als je hoort dat er maar 16 mee mogen doen in haar klasse.
2: Ja.
1: Dat zijn ook weinig, hè?
0: In totaal, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En op elk toernooi staande ongeveer... hoeveel waren er deze? In Eindhoven waren er 4 wedstrijden?
2: Ja, 4 wedstrijden.
0: Ja.
2: Dus 16 ongeveer.
1: Ja, waren het 16. En als er dan maar eentje vandoor mag gaan...
0: Ja, precies. Ja, dan moet je wel voor die top 1 gaan
2: maar
0: natuurlijk.
2: Maar ik denk dat veel landen ook wel kijken... waar liggen de meeste kansen voor een bokser. Bijvoorbeeld als je naar de eerste... als je naar wereldkwalificatie, dan weet je ook dat China al die grote landen ook krijgt. Maar als je Europa krijgt, dan weet je ook, ik krijg alleen de landen van Europa. Dus dan liggen misschien je kansen veel hoger.
0: Ja, precies. Want
1: dus
0: dan
1: je
0: heb
1: je
0: gewoon...
1: beter daar kwalificeren.
2: Ja, maar je weet ook nooit welke landen, welke bokser mee gaat nemen naar een kwalificatietoernooi.
0: Nee,
2: want ze
0: precies.
2: kunnen altijd switchen, want sommige landen hebben nog gewoon een strijd.
1: Ja, ja.
2: Als bokser.
1: Hey, nou heb jij tegenwoordig een vriendje natuurlijk.
2: Ja.
1: Hoe vinden jouw schoonouders daarvan dat je bokser bent?
2: Nou, eigenlijk wel heel leuk. Maar ja, mijn schoonzus vindt het minder leuk. Die kijkt altijd een beetje zenuwachtig. Die was ook bij mijn eerste wedstrijd.
0: In Eindhoven?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Mijn vriend schaamde voor haar, omdat ze zo hard aan het schreeuwen was. Ah, maar dit niet zo uit.
0: Is wel heel lief. En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen hoor. Ik heb heel lang ook niet goed naar vechtwedstrijden kunnen kijken. Omdat ik toch plaatsvervangende...
1: Schaamte.
0: Paniek, angst. Oh. Nee, maar gewoon de zorgen die het me geeft voor die persoon die daar in de ring staat, waar ik niks mee te maken heb. Maar ik kan daar heel onrustig van worden. Tegenwoordig niet meer, maar ik heb dat wel ook.
1: Ik doe altijd mee.
0: Ik moet wennen. En zeker
2: mijn vader
0: als het dan
2: ook al gillen.
0: Ja.
1: Ik wou dat gillen. Dan denk ik, nee, je leidt ze af. Gaan er niet gillen. Maar nee, van 10 keer horen ze je niet eens.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Hoor jij mensen buiten de ring gillen? Behalve je coach? Want, ja,
2: nou,
0: die,
2: kijk, ik hoor mijn vader sowieso. Maar dat is denk ik vertrouwd. De mijn focus. Vriend zegt dat hij schilt, maar die schilt niet. Want die hoor ik gewoon niet.
0: Hij dan moet is misschien
1: hij
0: ook
1: rustig.
0: Nog wennen.
1: Maar Eindhoven was hij rustig.
2: Ja, maar hij is gewoon heel zenuwachtig. Want hij moet dan ook echt niet bij mij in de buurt komen. Want dan gaat hij heen en weer lopen. Vragen of het goed gaat.
0: Het wordt heel onrustig.
2: Ja.
0: Maar het is wel leuk, want hij is dus ook een bokser.
2: Ja.
0: Ja. Dus dat is ook... Als topsporter kom je eigenlijk ook bijna nergens anders dan sportscholen en boksringen natuurlijk. Ja. Hebben jullie elkaar daar ook ontmoet?
2: Ja, op de boksschool.
0: Ja. Ja,
1: het is
0: wel
1: fijn als je een partner hebt die snapt waar je mee bezig bent. En dat het ook heel veel tijd en energie kost.
0: Absoluut. Ja, dat lijkt me ook wel heel prettig.
1: Lijkt me heel als je natuurlijk een ballerina heeft. Die snapt het niet misschien.
2: Ja, toch?
0: Nee, maar dat is zo. Er is heel veel begrip. Ja, of een heel peloton. Sorry. Het was een lange dag vandaag. We zijn bijna klaar. Maar mijn meligheid neemt een beetje toe. Ja, nee, maar wel hartstikke leuk. En ik denk inderdaad goed dat er dan begrip is voor elkaar. Ja. We hebben natuurlijk ook Maureen de Lange.
2: Ik denk ook aan hoe je schoonfamilie is. Want als jij een topsporter bent en niet rekening mee houden wat je wel of niet mag eten. Ja, dan is het ook wel heel moeilijk om...
0: Dat is ook lastig. Ja, dan word je uitgenodigd bij je schoonfamilie. En dan moet je gaan zeggen, luister.
1: Met, spek.
0: Ja, maar ik moet morgen gewoon 60 kilo wegen. Ja. Dus ik weet niet. Is dit het? Oh, oké. Okay. Nee, prima. Ja, nee, dat lijkt mij ook wel inderdaad een ding.
1: En aanpassing ook.
0: Zij weten natuurlijk ook wat boxers nodig hebben. In dit geval.
2: Nou, mijn vriend deed wel heel goed op, hoor, wat ik eet.
0: Ja, het is een groot onderdeel van deze sport, hè, dat gewicht. Dus ja, dat,
1: ik vind het verschrikkelijk voor die meiden.
0: Eigenlijk ook, hoor. Ik vind het eigenlijk ook. Ik snap heel goed dat je een gewichtsklasse moet hebben om het eerlijk te houden tegen elkaar. Maar ik vind hoe streng ze daarop zijn en ja, heel pittig.
1: Ja. Nou ja, het strenge kan ik wel begrijpen, maar het leven voor die meiden is gewoon super zwaar.
0: Ja, dat. Je bent er heel de tijd mee bezig.
1: Altijd, met eten. Ja. En Leontine van Mors was natuurlijk zo voorbeeld ervan, wat voor eetproblemen je erdoor kan krijgen.
0: Nou ja, dat.
1: Ik weet gelukkig dat Maud lekker kan eten ook. Dus
2: ja, gelukkig nee, ik ben haar een keer tegengekomen, dat was bij, volgens mij bij Oranje Zomer. En dat was precies na de kwalificatie. En mijn vader begon met haar te praten. En toen zei ze, maar ik was toen precies, kwam ik net uit de 57. Ja. Toen zei ze, meisje, let alsjeblieft goed op jezelf.
0: Ja.
2: Wat zie jij er slecht uit? Toen dacht ik, oh shit.
1: Ja, maar het is wel zo. Ja. Als jij op 57 kilo stond, oh meisje.
2: Ja.
1: Echt, het kon nog net niet doorheen kijken.
0: Ja, maar ja, goed, het is...
1: 57 is natuurlijk voor, hoe lang ben jij?
2: 1,75 volgens mij.
1: Ja, dat is 57 kilo, natuurlijk niet echt grappig.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Deboor.
0: Ja, nee, dat is zo. En inderdaad ook gewoon het feit dat je er constant mee bezig moet zijn. Dat is ook gewoon... Ja, dat lijkt me heel intens.
1: Ja, kijk, als dat je wat jonger bent, dan kan je misschien makkelijker die 6 kilo weer eraf trainen.
0: Ja.
1: Maar het wordt ook steeds moeilijker. Iedereen die aan het lijnen is, weet wel dat de eerste keer val je 10 kilo zo makkelijk af.
0: Mm.
1: En daarna doe je hetzelfde dieet, de aanpassing van je eten. En dan val je die 10 kilo niet af, maar vallen er nog maar 8 af.
0: Ja, en nu met die hitte bijvoorbeeld, kan ik me ook wel voorstellen dat dat ook nog wel invloed heeft. Je raakt veel vocht kwijt, je houdt ook vocht vast. Het is allemaal, daar moet je ook nog allemaal rekening mee houden.
1: Hormonen,
0: ja, ook nog eens.
2: Maar ja, ik denk dat bij topsporten met de hitte een beetje gevaarlijk ook is. Want bijvoorbeeld trainen die 2 keer per dag en die te drinken dan... Of ze drinken heel weinig, want dan vergeten ze tijdens de training.
0: Ja.
2: Maar dan moet je wel zorgen dat je die zout allemaal weer terug bijvult.
0: Ja, precies.
2: En heel veel, kijk, ik was op dieet en ik nam gewoon geen suiker. Ja, ga maar dan na, als je warm weer is, geen suiker eten.
0: Ja, dat kan niet.
1: Nee. Ga je echt nokkie.
0: Die moet je ook gewoon hebben.
1: Ja.
0: Ja. Hey, waar kunnen mensen jou volgen, Maud? Als ze jou in de gaten willen houden en willen weten wat je allemaal gaat doen in de toekomst.
2: Op Insta. Maar ben ik nu niet zo actief, maar...
1: Nee, maar het is vakantie nu eventjes, hè? Moet mensen even begrijpen.
0: Dat lijkt me ook gewoon normaal. Je kan Maud vinden op Instagram en Facebook, geloof ik ook, hè?
2: Ja.
0: Ja. En wat moeten mensen doen als ze een wedstrijd zouden willen zien? Hoe werkt dat?
2: Ja, dat is bij mij heel moeilijk, want ik boks veel gewoon in het buitenland.
0: Ja.
2: Maar als ik kan, er is een livestream, dan deel ik gewoon de link. Dan kunnen ze daar kijken. Ja, en als je tickets kan kopen, als ik in Nederland, dan zeg ik het ook. Maar dat is gewoon het nadeel. Ja, ik weet niet of iedereen naar Spanje gaat vliegen of naar Portugal.
1: Nee. Ja, als je toevallig daar in de buurt
2: bent.
1: Maar
2: ja, dat, als je er wel, toch?
0: Ja, dan kunnen ze wel komen kijken.
1: Wij Want, delen altijd, als er een livestream is, delen wij het altijd op onze sportaccount.
0: Ja, precies. En dan weten
1: Meestal
0: jullie,
1: heb ik met Maud nog wel contact die ochtend.
0: Ja. Ja.
1: Dan krijg ik het schema door, inclusief de livestream. En dan probeer ik het altijd zo snel mogelijk te delen.
2: Ja. Maar ja, bij ons weten we het ook nooit heel zeker. Want het is pas na de officiële weging.
0: Of het überhaupt doorgaat natuurlijk. Ja, dat is.
2: Je weet niet of iedereen de gewicht heeft gehaald.
0: Ja. Ja, nee, dat is ook heel lastig. Ja,
2: soms denk je, oh, eindelijk heb ik een wedstrijd die niet doorgaat. Maar dat moet je ook niet...
0: Moet je ook niet te vaak hebben natuurlijk.
2: Nee.
0: Want hoeveel is het ook... Bij boksen is het ook zo dat er verschillende organisaties zijn... die verschillende evenementen organiseren.
2: Ja, we hebben wel gewoon 1 Nederlandse boksbond.
0: 1 Nederlandse boksbond.
2: Maar ja, je hebt wel verschillende
0: wereldwijd
2: clubs. Die heb je dan clubs die in Nederland organiseren, maar...
0: Oké.
2: In het buitenland is ook maar 1 organisatie die wedstrijden, maar kunnen wel in verschillende landen.
0: Ja, precies, precies. Maar het is wel één organisatie.
1: Ja. Ja,
0: dus
1: het is
0: niet zo met
1: kickboksen geweest,
0: dat het allemaal verschillende organisaties zijn.
1: Ja. Nee, dat is wel Rise ook wel geweest, one. Toch?
2: Ja, maar dat is...
1: Jullie mochten niet meedoen met de Russische ding?
2: Ja, ik heb
1: zoiets toen de tijd?
0: Ja. Oh, oké.
1: Hoe dat nou zit, weet ik niet. Maar ik weet wel dat er toen de tijd wel problemen waren inderdaad met die bonden.
0: Ja, precies.
2: Maar ja, nu zie je het niet echt. Want het zijn gewoon één organisatie, maar die... heel veel verschillende landen organiseren het.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld, er is net één in China, maar er was ook eentje in Spanje. Dus dan gaan landen kiezen. Oké, ik ga niet naar China, want dat is te lang.
0: Te duur. Ja, en zeker als je dan een week later weer in Spanje moet zijn, dan wel pittig.
2: Ja.
0: Ja, overal en nergens worden er natuurlijk dingen georganiseerd.
2: Maar je hebt ook wel veel landen die dan echt zo'n route uitstippelen. Oké, die gaan eerst dan daarheen en dan weer daarheen en dan weer terug naar...
0: Dus die gaan echt plannen van welke wedstrijden kunnen we wel en niet halen.
2: Ja.
0: Ja, en dan moet je al die tickets regelen en zo. En, wel pittig hoor. Want hoeveel train je? Je zei net al 2 keer per dag. Hoeveel dagen in de week doe je dat?
2: 6 keer.
0: Sommige dagen
2: 2 keer, maar...
0: Oh. Nu ook, met dit weer.
2: Nou, vandaag was mijn rustdag.
0: Ja, je ziet er uitgerust uit. Het is ook zo belachelijk warm hier.
2: Nee.
0: Ja. Nou, maar morgenochtend ga jij keihard hardlopen, hè?
2: Nee, ik denk rustig tempo.
0: Oh, oké.
2: Dat is een beetje te warm. En dan in de middag om 4 uur trainen.
0: Okay.
2: Maar ik denk wel relaxed tempo.
0: Ja, niet te veel. Ja, je moet met deze hitte toch ook wel een beetje rekening houden met jezelf. Want voordat je het weet, jaag je jezelf voorbij en raak je gewoon helemaal overhit. Dat moet je niet hebben natuurlijk. Nee. Wat is er zo leuk aan boksen? Waarom ben je dit blijven doen? Want je hebt een jaartje gedanst, toen dacht je, nou, dit vind ik hem stom. En toen ben je een jaartje gevoetbald, toen dacht je, nou, het hoeft ook niet meer voor mij.
2: Ik
0: maar
2: denk
0: boksen
2: dat
0: is het wel geworden.
2: Boksen leuk, maar het is wel, je doet het alleen, maar je hebt altijd een team om je heen.
0: Ja.
2: Je bent, kijk, je moet het in de ring zelf doen, maar tijdens de trainingen kan je wel... met teamgenoten trainen.
0: Ja.
2: Of met je trainer.
0: Of je trainer is erbij. Ja. Je hebt altijd wel iemand bij je.
2: Ja.
0: Maar je staat er wel alleen.
2: Ja.
0: Is dat, ben je geen teamsport persoon?
2: Jawel.
0: Ook wel.
2: Maar boksen is toch wel uniek. Want bijvoorbeeld je traint heel lang met je trainer. En je moet het toch zelf in de ring laten zien.
0: Ja, precies. Dat is ook zo. En dat is ook een momentopname, lijkt me. Want ja, ik kan me voorstellen dat je soms heb je een goede dag en soms heb je een minder goede dag, toch?
2: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om als je een wedstrijd hebt? Heb je dan een trucje om...
2: Nou, eigenlijk niet. Ja, je gaat gewoon de wedstrijd in. En soms weet je al, je hebt de eerste ronde heb je fantastisch gebokst, maar je krijgt hem niet van de jury.
0: Ja.
2: Dus ja, dan denk je, oké, ik moet nu wel door. Misschien pak ik de tweede ronde. Ja, als je de tweede ronde niet... dan hoor je dat je bijvoorbeeld nog een keer 3-2 tegenkrijgt. Maar dan denk je, oké, de laatste ronde zou ik, dan boks ik die maar gewoon mooi uit. Dan probeer
0: precies.
2: ik maar de techniek wat
0: te
2: de
0: laten
2: opdracht
0: zien.
2: Is. En dan...
1: Ja. Krijg jij tijdens de wedstrijd mee hoeveel het staat?
2: Ja.
1: Ja, joh.
2: Ja.
1: Okay.
2: Tijdens de rust.
1: Ja, wel.
0: Oh, tijdens de rust. Ja, oké.
2: Maar ja, soms wil ik het niet weten.
0: Kan ik me ook wel iets bij voorstellen.
2: Kijk, als ik weet gewoon... in Eindhoven, laatste wedstrijd, wist ik dat die niet van mij was. Want ik wist 5-0. Ja, dan weet ik, oké, ik hoef de punten niet te horen. Ik moet gewoon gaan boksen.
0: Ja.
2: En de bondscoach was helemaal niet ontevreden. Het was gewoon een mooie wedstrijd. We hebben gewoon dingen uitgeprobeerd wat beter moet. Maar ook wat weer wat goed. En
0: heb
2: de belangrijkste opdracht was bij mij dat ik niet gespannen moet staan met mijn schouders. En dat ik relaxed moet zijn. En niet wil knokken.
0: Ja, dat.
2: Want ik ben wel zo gene als het me... echt niet lukt in de wedstrijd, dan denk ik, oh, dan ga ik maar in oorlog modus.
0: Dan word je boos.
2: Ja.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat zou ik ook hebben. Alleen dat is natuurlijk niet altijd goed voor het resultaat.
2: Nee, ja, soms heb je het wel
0: soms
2: nodig,
0: ook wel, hè? Ja, je moet wel genoeg initiatief nemen natuurlijk, genoeg slaan. Ik vind dat wat dat betreft een hele moeilijke sport, omdat het een jury-sport is. En dan zie ik jou soms vechten en dan denk ik, nou, ik begrijp helemaal niet waarom ze niet nu veel enthousiaster hierover zijn. Maar goed, ik ben dan misschien ook een beetje subjectief.
2: Ik denk dat per jurylid vindt het weer bijvoorbeeld heel mooi dat je lang netjes bokst. En sommige zure leden vinden het alleen maar leuk als je het hoofd erachter gaat.
0: Ja, precies. Ze hebben ook weer allemaal een andere voorkeur.
2: Ja, maar volgens mij is bij per evenement, als ik goed heb, elk jury lid krijgt... Je hebt zo'n bijeenkomst en dan krijgen ze bijvoorbeeld... Deze dag moet je goed letten op dat ze niet hun hoofd naar beneden trekken.
0: Dus dan geven ze wel eens een aanwijzing van...
2: En ze krijgen na elke wedstrijd als er... Want ik wees nog wel... Volgens mij mijn tweede wedstrijd. Toen kwam een jurylid naar me toe. Ik dacht, wat gaat hij zeggen tegen mij? Hij zegt, ja, ik heb jouw scheids echt op zijn kop gegeven. Oeh. Want jij had een openbare waarschuwing moeten krijgen.
0: Oh jee.
2: Toen dacht ik...
0: Voor wat? Wat had je gedaan?
2: Ja, van klemmen, die wil trekken. Okay. Toen dacht ik, maar waarom moet ik hem krijgen?
0: Ja,
1: waarom zegt, die anderen niet?
2: Ja, maar als ik hem had gekregen, had ik de wedstrijd gewoon verloren. Want we stonden gelijk. Dus.
0: Ja, precies. Dus het is maar heel goed dat dat niet is gebeurd. Ik ga jullie vertellen dat het einde is van het uur. We gaan afscheid nemen.
1: Oh, jammer. Ik wou nog even voorspellingen doen voor de wedstrijd.
0: Oh, nou, let's go. Ja? Let's go.
1: Ik wil nog eventjes de wedstrijd Curaçao-Ivoorkust. Donderdag om 22 uur. Wat denk jij dat het gaat worden?
0: Ja, ga ik heel lullig toch voor de Ivoorkust.
1: Ja?
0: Oh, wat heftig, hè? Ja, ik denk dat ze daar goed kunnen voetballen.
1: Ik denk dat het 1-1 wordt.
0: Ah, dat zou ook zomaar eens kunnen, ja.
1: Hoeveel wordt het voor jou?
0: 0-1.
1: 0-1.
0: Ja, ik zal er wel naast zitten, maar dat zitten we meestal, hè?
1: Ja, dat is waar. Tunesië?
0: Tunesië-Nederland. 5-1 voor Tunesië.
2: Ja. Nou, ik weet niet. Nederland kan...
0: Hey, je weet het nooit met Nederland.
2: Nee, want Nederland heeft de eerste wedstrijd, dacht je, oh, Japan. Ja.
0: Oh, die oefenwedstrijd tegen...
2: Ze begonnen wel goed. Ze en dan dacht goed. Okay,
0: jawel. Maar Japan is ook best wel een goede tegenstander natuurlijk. Maar Tunesië, daar gaan we wel... ik denk wat jij zegt. 4-0, zeg Mo.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat inderdaad... ook voor Nederland dan, bedoel
1: Nederland,
0: je? Dus ja, precies. Hier, sorry. Ja, nee, oké. Okay. Dat is wel heel grappig dat we nu allebei op Tunesië gaan. Ja, ik ga 5-1 voor Nederland.
1: Oh, ik dacht dat je voor Tunesië
0: ja, vond ik grappig. Ja, vond ik gewoon grappig. Maar dat is natuurlijk niet. Nee, die hebben al 5-1 verloren van Zweden.
1: Ja.
0: Tunesië.
1: Ja, eigenlijk moeten
0: ze hebben ze de bondscoach ontslagen. Ja. Dus ik zie dit verder niet meer gaan.
2: Dat 4-1 toch? Of 5-1?
0: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij hebben ze weer gelijk gespeeld. Maar dat weet ik eigenlijk niet.
2: Heeft Japan afgespeeld?
1: Nee, Japan hebben gewonnen, toch?
2: Ja, tegen...
0: Ja, ze hebben gewonnen.
1: Ja.
0: Maar ik weet even niet meer hoeveel.
2: Maar Nederland staat boven nu, toch?
1: 0-4.
0: Nederland, oh zo, lekker.
1: Dus eigenlijk
0: Japan lekker
1: Nederland
0: bezig.
1: Moet wel eigenlijk iets meer scoren.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Maar maakt niet uit.
2: Maar gaan de eerste drie door, toch?
1: Ja.
0: Ja nee, de eerste twee. En dan de beste acht van de nummers drie.
1: Ja, dat zijn zoiets. Ze allemaal.
2: Oh.
0: het is omdat er zoveel teams meedoet, is het redelijk verwarrend dit keer. Maar goed. Ja,
1: okay.
0: Dat was hem.
1: Ja, super.
0: Ja, er komt nog cricket aan. Maar kan je voorspellen dat Zuid-Afrika gaat winnen. En Pakistan ook vermoedelijk.
1: Ja.
0: En Hockey Pro League is er ook nog woensdag. En donderdag spelen ze tegen België. Nou ja, die gaan hartstikke lekker, die meiden. Dus daar hebben we wel hoop op. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En hier in de studio natuurlijk. Bedankt voor het aanwezig zijn. Dankjewel, Maud. Echt hartstikke leuk dat je weer bij ons wilde zijn. En we zien je vast heel snel weer. Succes in ieder geval de komende dagen met deze bloedhitte en de trainingen. En dan morgen is mijn collega Hugo hier.
1: Ja,
0: morgenochtend is het van 7 tot 10. Vallen en opstaan met Hugo en
2: Monique.
0: Ja, gezellig meidje. Blijf gewoon hier in de studio liggen vannacht.
1: Zo op de bank liggen.
0: Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Nou, ik ben er niet. Maar volgende
1: veel
0: week dinsdag.
1: Op Jera.
0: Dankjewel. Wij gaan lekker festivallen. En volgende week dinsdag zijn
2: warm.
0: We er natuurlijk weer. Ja, dit is in Limburg. Dus het is hier waarschijnlijk nog warmer dan hier. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Laten we zeggen. Kou is een emotie, dan is warmte ook een emotie. Toch?
1: Ja.
0: Hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren. Heb het goed.
1: Tot volgende week.
3: Avond, ik ben Hans van der Heijden. Openlijke kritiek op de oorlog met Oekraïne is in Rusland zeldzaam vanwege zware straffen. Toch uiten sommige Russen na recente Oekraïnse droneaanvallen op Moskou voorzichtig onvrede. Drones bereikten onder meer een olieraffinaderij en verstoorden het vliegverkeer. Bewoners klagen over angst, rook, stank en gebrekkige waarschuwingen van de autoriteiten. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt toe sinds de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Volgens Kepler passeerden tientallen vrachtschepen de zeestraat. De hoofdroute blijft door mijnen gesloten. Ondertussen verschillen Washington en Teheran van mening over afsluiting en tolheffing, terwijl onderhandelingen doorgaan. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg nog open is. Het bedrag stijgt van 55.000 naar 64.000 euro per dag. De opvang had in maart moeten sluiten. Er verblijven nog ruim 100 mensen. De teller stopt bij sluiting of 5,76 miljoen euro. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat Uzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting naar het hoogste niveau in jaren. Op de groothandelsmarkt kost een megawattuur om 20:15 s'avonds €902,47. De hitte zorgt in Europa voor extra vraag naar koeling. Ook beperkte windopbrengsten en problemen bij Franse kerncentrales drijven de prijzen op. Steeds meer mensen wachten langer dan 6 maanden op een beoordeling voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Eind 2025 stonden ruim 11.000 mensen op de wachtlijst. Volgens het UWV zorgen reorganisaties, personeelstekorten en meer aanvragen voor oplopende achterstanden. Het kabinet neemt maatregelen, maar verwacht wordt dat de problemen aanhouden. Openlijke kritiek op de oorlog met de Oekraïne is in Rusland zeldzaam vanwege zware straffen. Toch uiten sommige Russen na recente Oekraïnse droneaanvallen op Moskou voorzichtig onvrede. Drones bereikten onder meer een olieraffinaderij en verstoorden het vliegverkeer. Bewoners klagen over angst, rook, stank en gebrekkige waarschuwingen van de autoriteiten. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg nog open is. Het bedrag stijgt van 55.000 naar €64.000 per dag. De opvang had in maart moeten sluiten. Er verblijven nog ruim 100 mensen. De teller stopt bij sluiting of €5,76 miljoen. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. Twee jongeren zijn dinsdag verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve in Sprimont in de Belgische provincie Luik. Volgens VRT Nieuws zochten zij met vrienden verkoeling in het meer. De brandweer bevestigt de verdrinkingen. Er loopt een onderzoek naar de toedracht. De brandweer waarschuwt voor zwemmen in onbewaakte zones. De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting naar het hoogste niveau in jaren. Op de groothandelsmarkt kost een megawattuur om 20:15 s'avonds €902,47. De hitte zorgt in Europa voor extra vraag naar koeling. Ook beperkte windopbrengsten en problemen bij Franse kerncentrales drijven de prijzen op. Openlijke kritiek op de oorlog met de Oekraïne is in Rusland zeldzaam vanwege zware straffen. Toch uiten sommige Russen na recente Oekraïnse droneaanvallen op Moskou voorzichtig onvrede. Drones bereikten onder meer een olieraffinaderij en verstoorden het vliegverkeer. Bewoners klagen over angst, rook, stank en gebrekkige waarschuwingen van de autoriteiten. En dan het weer? In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Cristiano Ronaldo leidde Portugal met 2 doelpunten naar een 5-0 zege op Oezbekistan op het WK. De 41-jarige aanvaller werd de eerste speler ooit die op 6 WK's scoorde. Ook Nuno Mendes en Rafael Leao waren trefzeker. Portugal leidt groep K, terwijl Oezbekistan na 2 duels nog puntloos is. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. De stroomprijs in Nederland stijgt woensdagavond naar verwachting naar het hoogste niveau in jaren. Op de groothandelsmarkt kost een megawattuur om 8:45 s'avonds €902,47. De hitte zorgt in Europa voor extra vraag naar koeling. Ook beperkte windopbrengsten en problemen bij Franse kerncentrales drijven de prijzen op. En dan het weer? In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
1: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar blijft het over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. Wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot rond de 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Hans van der Heijden.
1: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Hans van der Heijden.
1: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 250, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.